0: 3-7 Max neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Een van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart. Al langer dan
3: 40 jaar.
2: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: shoes.
1: Nigga, fuck you and your shoes.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met een zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt, omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Eén van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met een zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt, omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Eén van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

comment vais-je?

got a high for me already, baby.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met de zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt, omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Eén van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

ever do. I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: communicatieinstituut MART, gebaseerd op de meest elementaire eigenschappen. Geloof, hoop en liefde. Ook in Suriname bekend om haar betrouwbaarheid, empowerment, doorzettingsvermogen en creativiteit. Radio voor, door en met de luisteraars, twijfel niet. Heb altijd een Dikati hart voor Mart.
1: Ondreman, Ndama.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. De combinatie van economische druk en de blokkade in de straat van Hormuz moet er volgens Bessent voor zorgen dat niets de Iraanse havens nog in of uit kan. Volgens vicepresident Vance is het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor de Amerikaanse burgers nu de belangrijkste prioriteit. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. Het vuur beslaat zo'n 4500 vierkante meter en er zijn twee bosbrandbestrijdingspelotons ingezet. Verder wordt met watertransporteenheden extra bluswater naar het gebied gebracht. De brandweer blijft tot nader orde ter plaatse bij de natuurbrand. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van twee brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Waar de tiener precies van wordt verdacht is niet duidelijk. De brandweermannen kwamen op 21 juli op een melding af van een brand in een dennenbos. Omdat het vuur razendsnel om zich heen greep, werden ze ingesloten en konden ze niet meer ontkomen. De spuitgasten zijn postuum onderscheiden. In Oosterhout in Brabant is vannacht een man in een woning gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer was aanspreekbaar. Hij is voor verdere behandeling naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie is ook een traumahelikopter ingezet. Naar de verdachte van het steekincident wordt nog gezocht. De toedracht van de steekpartij in Oosterhout wordt door de politie verder onderzocht. Het weer, iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisie Maart.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: instituut MART, gebaseerd op de meest elementaire eigenschappen. Geloof, hoop en liefde. Ook in Suriname bekend om haar betrouwbaarheid, empowerment, doorzettingsvermogen en creativiteit. Radio voor, door en met de luisteraars, twijfel niet. Heb altijd een Dekati hart voor Mart.
1: Ondreman, Untama, Untama.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zware regenval heeft in het oosten van Japan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook wordt er nog iemand vermist. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, viel in 1 etmaal 360 mm regen. In verband met mogelijke aardverschuivingen moeten ruim 126.000 mensen uit het gebied vertrekken. Straten en spoorwegen staan blank en zeker 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. Op vliegveld Tokio Narita zijn zo'n 7.000 reizigers gestrand tijdens de drukste Japanse vakantietijd. Luchthavenpersoneel deelt dekens, eten en drinken uit. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. De combinatie van economische druk en de blokkade in de straat van Hormuz moet er volgens Bessent voor zorgen dat niets de Iraanse havens nog in of uit kan. Volgens vicepresident Vance is het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor de Amerikaanse burgers nu de belangrijkste prioriteit. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. Het vuur beslaat zo'n 4500 vierkante meter en er zijn 2 bosbrandbestrijdingspelotons ingezet. Verder wordt met watertransporteenheden extra bluswater naar het gebied gebracht. De brandweer blijft tot nader orde ter plaatse bij de natuurbrand. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Waar de tiener precies van wordt verdacht, is niet duidelijk. De brandweermannen kwamen op 21 juli op een melding af van een brand in een dennenbos. Omdat het vuur razendsnel om zich heen greep, werden ze ingesloten en konden ze niet meer ontkomen. De spuitgasten zijn postuum onderscheiden. Het weer, iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Markt.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Dit is Markt. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Markt, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
4: Kom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
5: Een hele goede morgen iedereen. Welkom hier bij het programma Hoop en Leven op Radio Markt. U die luistert via de online radio markt.nl. U die luistert via Caribbean FM Salto of via de Eten 107.90. Een hele goede morgen nogmaals en welkom hier bij onze uitzending van Hoop en Leven. En ik weet zeker dat wij vandaag hoop tot u zullen brengen. Hoop die niet komt vanwege het geluk hebben of misschien pech hebben. Hoop die komt door de woorden die binnen zullen komen bij u door deze uitzending. En hoop die u zal versterken, die u kracht zal geven en u zal laten inzien wat er gedaan kan worden om de situatie waar u misschien op dit moment doorheen gaat te kunnen veranderen. Wij weten dat wij allemaal op een moment door stormen heen gaan in het leven. Het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn. De dingen zijn niet altijd makkelijk. En wij gaan door moeilijkheden heen. Alleen, wat dienen wij te doen wanneer wij door deze moeilijkheden heen gaan? Hoe houden wij de hoop vast wanneer wij door deze moeilijkheden heen gaan? En wat kunnen wij doen met het geloof dat al binnen in ons zit om een uitweg te vinden voor deze moeilijkheden? Want beste vriend, beste vriendin, misschien heeft u een moeilijke nacht achter de rug, een moeilijke week achter de rug, maar weet dat uw situatie niet voorbij is. Het probleem dat u meemaakt op dit moment is niet het einde. En weet zeker dat God een uitweg heeft voor u. Wij gaan aan het einde van deze uitzending bidden ook voor u. Als u het wil, kunt u alvast een glaasje water of een fles of een beker water klaarzetten. Of misschien heeft u daar bij u al iets te drinken. Wij gaan het straks zegenen aan het einde van deze uitzending. En wij gaan aan God vragen om kracht binnen in u te brengen. Kracht, zodat u weet wat u moet doen, op kunt staan en weer met frisse moed de dag tegemoet kan gaan. Oké? Welkom hier bij Hoop en Leven. Wij komen zo terug na dit hele mooie lied. Wow.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Zoals u heeft gehoord, gehoord dat er altijd hoop is zolang er binnen in de persoon het vuurtje blijft branden. Het vuurtje dat het geloof is, dat alles op te lossen is, dat niks onmogelijk is en elke situatie omgekeerd kan worden. En ik wil daarom aan u een getuigenis laten horen die zal bewijzen dat er wel degelijk een uitweg bestaat voor de problemen. Een getuigenis die laat zien dat iemand door een hele diepe put kan gaan, van heel ver zal komen, of kan komen, en toch daadwerkelijk een uitweg kan vinden voor zijn of voor haar problemen. Soms maken wij dingen mee en die problemen praten met ons. Toch? Misschien bent u aan het luisteren op dit moment en u herkent dat. Het probleem praat met u en zegt, het is beter om dit te accepteren. Het is beter om deze situatie met rust te laten. Iedereen heeft het, iedereen maakt het mee. Het maakt deel uit van het leven. Het is eenmaal wat het is. Iedereen heeft toch zijn problemen. Maar dit is niet hoe God wil dat wij kijken naar de problemen. Hij wil juist dat wij de hulp die hij ons geeft accepteert, zodat wij uit die problemen kunnen komen. Het is zoals iemand die bijvoorbeeld, stel u eens voor dat iemand in een diepe put zit. Iemand zit in een diepe put. En er komt iemand voorbij die een touw werpt naar ons. He? Het zou gek zijn als wij het touw niet zouden pakken, toch? Stel je voor dat iemand een touw gooit en zegt, hé, hier is een touw. Ik ga je helpen om uit de put te komen. En op zo'n zegt, nee, laat maar. Neem het touw maar weer mee terug. Dat zou niemand doen. Iedereen zou het touw normaal gesproken pakken. En de persoon zal naar boven klimmen met de hulp van die persoon. Toch? Dus er zijn gelegenheden die komen in het leven om ons uit de situatie te halen die wij meemaken. Er zijn gelegenheden die komen en die gaan. Maar als wij de gelegenheden pakken die wij ontvangen, en in dit geval is het een touw dat God geeft voor de persoon die bijvoorbeeld ziek is, om genezing te kunnen vinden in het geloof. De persoon die niet lekker in zijn vel zit, die verdrietig is, die depressief is, die niet echt zin meer heeft in het leven, maar deze uitzending hoort op dit moment. Misschien kwam deze uitzending per toeval bij u, maar toeval bestaat niet bij God. Het is het plan van hem om u het touw te werpen, en als u dit touw pakt, kunt u zeker zijn dat het probleem opgelost kan worden. Alles is mogelijk voor wie gelooft. En dit verhaal van mevrouw Natasha uit Almere, zij is van onze kerk daar in Almere, daar waar wij ook zijn, aan de Metropolenstraat 25. Het is, onze kerk zit precies tussen de winkels in. Het is gelegen tussen de normale winkels waar de mensen shoppen. En daartussenin zit onze kerk gevestigd. Een plek waar mensen dit touw hebben ontvangen. Deze hulp hebben ontvangen om uit de situatie te komen. En mevrouw Natasha is een lid van deze kerk daar in Almere. En u zult horen wat ze heeft gedaan toen ze de gelegenheid kreeg om uit haar situatie te kunnen komen. Ik wil u aandacht vragen voor dit verhaal. Zometeen kom ik hier bij u terug.
2: Mijn naam is Natasha Jackman. En voordat ik naar de universele kerk kwam, was mijn leven eigenlijk, een hel. Want ik was op 4-jarige leeftijd werd ik seksueel misbruikt. En dat bleef me bij. Eigenlijk, het meeste deel van mijn leven bleef dat me bij. En waardoor ik altijd ongelukkig was. De meeste mensen konden dat niet merken. Maar ik was echt ongelukkig van binnen. En omdat ik op zoek was naar die vrede en om gelukkig te zijn, ik kreeg kinderen, maar niks veranderde. Ik verhuisde naar een ander land. Maar in mijn binnenste was het nog steeds hetzelfde. En mijn leven was echt helemaal niet goed. Ik moest altijd vechten om een baan te vinden. Terwijl ik echt, op een gegeven moment had ik een cv van 5 pagina's. Maar ik kon geen werk vinden. En dat maakte me echt op een gegeven moment heel depressief. En ik verhuisde toen weer naar een ander land. Maar het was hetzelfde, was toen getrouwd, bleef hetzelfde. En toen kwam ik in aanraking met de universele kerk. En daar leerde ik om het geloof te gebruiken. Want daarvoor ging ik wel naar kerken. Maar hoe mijn geloof te gebruiken en wat me die verandering in mijn binnenste zou geven, dat wist ik niet. En toen leerde ik in de universele kerk hoe mijn geloof te gebruiken, hoe te strijden, wat eigenlijk mij kon helpen om de verandering in mijn binnenste te gebruiken. Ik deed gebedsvoorstellen. Ik heb ook geleerd om naar de vrijdagdiensten te gaan, om van binnen die genezing en die bevrijding te krijgen. Toen was er een complete transformatie in mijn binnenste. Ik begon die vrede in mijn binnenste te voelen. Ik was gelukkig. Er bleven nog steeds problemen, want er kwamen veel problemen in mijn leven. Maar ik kon het aangaan met het geloof. Ik heb ook heel veel nog kunnen bereiken, mijn baan en alles. Maar ook is het dat vooral met mijn binnenste, in mijn binnenste, als je die vrede en die rust in je binnenste hebt, kan je heel veel aan in het leven. En dat heb ik geleerd om door het geloof mijn leven stap voor stap, stuk bij stuk te veranderen. Nu ben ik iemand die gelukkig is in mijn binnenste. Ik heb vrede. Ik heb een heel goede baan. Ik heb mijn huis kunnen kopen, want huisvesting was ook een probleem. Maar nu ben ik heel zelfstandig. Ik had zelf mijn bedrijf, waarbij ik ook andere mensen begeleidde. En ja, het is echt geweldig wat er nu in mijn leven gebeurt, in mijn binnenste. Wat ik wil zeggen is dat kom naar de universele kerk. Gebruik je geloof, leer je geloof te gebruiken. En zelfs als je al in de universele kerk bent en je hebt nog geen stappen ondernomen, kom, doe het, praat met iemand. Er is genoeg begeleiding, praat met iemand en krijg die verandering in je leven.
1: Heel mooi, heel mooi. Wij zien hier dat mevrouw Natasha met zoveel pijn, met zoveel problemen naar de universele kerk kwam. Maar we zien meerdere dingen in haar verhaal. Ze heeft problemen meegemaakt waarmee ze kwam en ze heeft die problemen kunnen overwinnen. Maar niet alleen dat, ze heeft ook daarna nieuwe problemen in het leven meegemaakt. Maar het geheim is dat ze nu weet wat ze moet doen tegenover elke situatie. En dat is precies wat ons sterk maakt. Wij voelen ons soms alleen. Dit gevoel komt voor iedereen. Wij zijn soms bang vanwege bepaalde situaties. Iedereen voelt zich wel eens bang. Iedereen voelt zich wel eens onrustig. Iedereen gaat op een moment door een situatie in waarvan de persoon met de handen in het haar zit. Maar wanneer wij eenmaal de weg kennen die de problemen kan oplossen, wij weten hoe het geloof te gebruiken, dan is de persoon in staat om alles te veranderen. De persoon is in staat om niet alleen één probleem op te lossen, maar ook de toekomstige problemen die komen. En dit is wat God wil voor een ieder. God wil niet dat wij radeloos zijn, dat wij machteloos staan tegenover de problemen. Nee, hij wil dat wij precies weten wat wij moeten doen in de situatie waar wij doorheen gaan. En als u zich op dit moment in zo'n situatie bevindt, pak het touw dat naar u wordt geworpen om uit de put te komen. Pak de gelegenheid die tot u komt om deze situatie te kunnen veranderen. Hier in de Bijbel wordt gesproken over een mevrouw die 12 jaar lang aan het lijden was. 12 jaar lang was zij ziek. Zij had een ziekte waar geen genezing voor bestond in die tijd. En ze was radeloos. Maar zij hoorde precies over de Heer Jezus, over wat hij deed in het leven van anderen, over voor bestond in die tijd. En ze was radeloos. Maar zij hoorde precies over de Heer Jezus, over wat hij deed in het leven van anderen, over hoe andere mensen werden geholpen door hem, hoe families werden hersteld, hoe de gezondheid van mensen werd hersteld, hoe mensen bevrijding ontvingen van hun problemen. En

0: gelegenheid gebruikte. De gelegenheid om uit de situatie te komen waarin ze zat. De gelegenheid om niet langer te hoeven lijden aan het probleem waar ze aan leed. En dit is precies, beste vriend, beste vriendin, wat u kunt doen op dit moment. Wij kunnen de Heer Jezus niet aanraken met onze handen. Maar wij kunnen het gebed doen. Wij kunnen bijvoorbeeld de stap zetten om naar de kerk te gaan. Zoals mevrouw Natasha deed op een dag. Zij is nu al jaren, meer dan 15 jaar in dit geloof. Als u dit verhaal hoort, lijkt het alsof het iets recents is. Maar ze is al 15 jaar in dit geloof. Dit laat zien dat het echt werkt. Dit laat zien dat het niet een periodieke oplossing was. Maar een langdurige oplossing die tot vandaag de dag staat. Misschien heeft u zoveel oplossingen gezocht die tijdelijk waren en die geen oplossing aan u hebben geboden. Misschien bent u gewend geraakt aan oplossingen zoeken in dingen, in mensen. En het voelde wel goed voor een tijd, maar u had nooit echt dat gevoel van het is opgelost. U had nooit echt dat idee van hey, het probleem is eindelijk tot een einde gekomen. Ik voel me echt nu opgelucht. Ik voel me echt, weet u, verlicht. Ik voel me vrij. Ik blijf misschien gaan op vakantie. Ik blijf gaan naar plekken. Ik ga naar locatie, van locatie voor oplossingen. Maar niks heeft mij die oplossing gegeven. Pak het touw dat naar u wordt geworpen op dit moment. Het touw om uit die put te komen. Pak die gelegenheid die komt tot u. En vergeet niet, wanneer iemand in de put zit en iemand gooit het touw, dan zullen wij dat touw natuurlijk pakken. Niemand zal zeggen, nee, ik blijf hier nog even. Nee, we moeten uit die put komen. En ik wil dit tegen u zeggen, u kunt uit deze put komen. Wat u ook meemaakt, wat het leven u ook heeft gebracht tot nu toe, wat er ook tegen u is gezegd, hoeveel u ook heeft geleden, er is een uitweg voor u. Er is een oplossing voor u. Maar het begint met het touw te pakken dat naar u wordt geworpen. En u begint te klimmen uit die put samen met het geloof. En wij van de Universele Kerk staan klaar om u te helpen. U hoeft het niet alleen te doen. U krijgt hulp, u krijgt counseling, gesprek, advies. Wij zullen alles doen waar wij u in kunnen helpen. En weet dat het mogelijk is om uit deze situatie te komen. Denk met mij mee op dit moment, daar waar u bent. Misschien bent u thuis op uw bed, u bent misschien in een ziekenhuis, in een gevangenis. U bent op dit moment in een gesloten inrichting of in een open inrichting, een half open inrichting. Misschien op dit moment luistert u vanuit een ander land, vanuit uw auto, u bent onderweg. Ik weet niet waar u bent, maar denk met mij mee. Op dit moment, daar waar u bent, komt hoop binnen in u. Omdat er een uitweg tot u wordt gebracht voor de situatie. Een uitweg niet van mensen, maar een uitweg die komt van de Heer Jezus. Hij werpt het touw naar ons. En wanneer wij op het moeilijkste moment zijn, op het diepste punt van ons leven, dan komt dit touw normaal gesproken naar ons. Zo gebeurde met mij en met miljoenen anderen die naar onze kerk komen. In welke put bevindt u zich op dit moment? Hoe voelt u zich op dit moment? Hoe gaat het met u op dit moment? Wij zeggen heel snel, nee, alles gaat goed. Maar hoe gaat het echt met ons? Wij vertellen niet aan iedereen wat wij meemaken. Maar het touw wordt naar ons geworpen terwijl wij in deze put zitten. En God wil ons halen uit deze put. Dus ik wil op dit moment bidden samen met u. En dat God u de kracht zal geven. Deze kracht om uit deze put te komen. Deze kracht om uit deze moeilijke situatie te komen. En dit gebed zal alleen een begin zijn voor wat God daarna zal doen in uw leven. Bereid uw glaasje water voor. Laten we gaan naar het moment van het gebed.
1: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

onze Heer en onze Vader. In de naam van de Heer Jezus bid ik samen met alle mensen die op dit moment zich in deze put voelen. Deze put die verdriet betekent voor deze moeder, die een probleem heeft met een zoon of dochter. Deze vader die gaat door een probleem heen met zijn kinderen. Problemen in het huwelijk, in de relaties. Mensen die gaan door financiële moeilijkheden en weten niet wat te doen. Door de schulden, door de pijn, door het leed. Heer, er zijn mensen op dit moment met pijn. Pijn waarin niemand hen kon helpen tot nu toe. Anderen, mijn vader, die zijn in een gevangenis, in een ziekenhuis. Sommigen die misschien luisteren op dit moment en al dagen niet naar buiten zijn gegaan, omdat ze nergens zin in hebben. Maar ik wil u vragen, Heer, om dit touw dat tot hen komt, uw woord, deze oplossing, te accepteren. Zoals de vrouw deed. Ze verliet de plek waar ze was en ze raakte u aan. En er kwam herstel, er kwam genezing. Zo wilt u doen met een ieder die op dit moment met mij bidt. Zegen, mijn Heer, het water dat de persoon daar heeft. En als het niet gelukt was om water te hebben daar, geen probleem. Ik bid voor iedereen. Zegen het water dat het kracht en leven, verfrissing zal brengen binnen de persoon. Hoop om weer op te staan tegenover die situatie. Ik vraag u, Heer, om de persoon te versterken. Daar waar de persoon is. En leven te brengen. Leven tegenover de problemen. Waarin de persoon geen uitweg vond. Ik wil u vragen, versterk deze persoon. Geef kracht, mijn Heer. Breng rust. Misschien heeft de persoon een turbulente week achter de rug. Maar breng rust, mijn Heer, in het leven van deze persoon. Rust, innerlijke versterking, kracht. En breng redding van deze problemen, van dit leed. Beste vriend, beste vriendin, ontvang rust, ontvang kracht. U kunt drinken van uw water op dit moment. Heeft u geen water, geen probleem. Ontvang kracht, ontvang gezondheid, ontvang leven binnenin u. Dat de angst verdwijnt, de paniek aanvallen, de zorgen van het leven. En dat u dit touw pakt, dit touw om uit de put te klimmen. En te strijden voor uw leven. Te werken naar deze verandering toe waar uw zoon naar verlangt. In de naam van de Heer Jezus, zo bidden wij. En vraag ik u, Heer, om in ieder te zegenen. In de naam van de Heer Jezus. Amen. En God zij dank.

Heel goed. U bent gezegend en ik weet zeker dat daar waar u bent de kracht van God in uw leven komt. Amen. Luister goed, wij zullen op de vrijdagen zoals we altijd doen het sterke gebed hebben. Het sterke gebed tegen alle pijn, alle negativiteit, alle ellende, alle leed. En wanneer de persoon dit touw pakt, komt de persoon uit die put en wij gaan u helpen. Vandaag de hele dag van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds staan wij klaar in de universele kerk om de mensen te ontvangen, om met de mensen te zitten, om de mensen te helpen. En u kunt gewoon langskomen. Wij zullen zijn in Almere. Ik zal daar zijn in Almere. In het centrum. In het centrum van Almere. Tegenover het station Almere Centrum. En daar in de straat van de Primarkt in het centrum zullen wij zijn. En om 10 uur in de ochtend, om 3 uur in de middag en om 19:30 in de avond. Dus 3 diensten zullen wij hebben om u te helpen. Oké, en u kunt de gehele dag binnenkomen. Wilt u langskomen alleen om te kijken waar het is? Voel u vrij, voel u op uw gemak. Kom binnen, de deuren staan open. Ook in Amsterdam-Oost aan de Borneostraat 40. Hier in Amsterdam-Oost en in Amsterdam-West aan de Posjeskade nummer 23. Bij de Posjeskade. Dus ik weet zeker dat God klaar is om u te helpen. Oké? En deze zondag, op de zondagen, dan zoeken wij God boven alles wat wij kunnen doen. Wij zetten de eerste uren apart om God boven alles wat wij die dag en die week hebben om te doen, te komen zoeken voor deze innerlijke kracht en de versterking. Om 10 uur in de ochtend, maar ook om 3 uur in de middag, om 6 uur in de avond. U kunt gewoon komen. Voel u op uw gemak. Voel u vrij. Oké? Zie het als een touw. Een touw dat naar u wordt geworpen. Een touw dat aangenomen kan worden om uit deze situatie te komen. Om uit deze problemen te komen. En weet zeker, uw leven is nog niet voorbij. God wil grote dingen doen. En hij zal beginnen dat te doen wanneer wij ook de stap zetten die wij moeten nemen. Ontvang de kracht daarvoor. En dat u een gezegende dag zult hebben. Een hele mooie en gezegende dag. Een gezegend weekend. En als u enige informatie nodig heeft, kijk op ukgr.nl. Heel makkelijk, 4 letters. ukgr.nl. NL. Goed, ik ben Pastor Efrem. Het was een plezier om hier met u te zijn. Ik laat u achter met een heel leuk lied. En dat u een hele gezegende dag zult hebben in de naam van de Heer Jezus.

0: with
1: Hi. Shreni. So, welcome to the show, Shreni. Goedemiddag, luisteraars. Mijn naam is Evita en ik neem het even over van Norman. En vandaag hebben we een speciale gast in de studio, genaamd Shreni. Hij spreekt Engels, hij komt uit India, dus we gaan het gesprek in het Engels voeren. Mocht u vragen hebben, aan het eind van het programma zal u in de gelegenheid zijn om vragen te kunnen stellen via de telefoon, via het nummer 020... 471-4291. Ik herhaal 020-471-4291. Maar eerst gaan we kennis maken met Shreni. Want we willen natuurlijk weten wat hij allemaal te vertellen heeft. Waarom hij op bezoek is bij ons in de Bijlmer. We zijn er natuurlijk hartstikke blij mee. So welcome, Shreni.
2: Hello, thank you so much, and hello to our listeners.
1: Okay, so I still have problems with the mics. I don't know why, though. Can you say something again?
2: Hello, and welcome to the show.
1: I should hear you in the... Okay, mensen, ik ga eerst even een plaatje draaien, want de computer doet niet wat ik wil. En ik ga het eerst proberen op te lossen. Dit is een plaatje gevraagd door Shreni. I have a dream.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zware regenval heeft in het oosten van Japan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook wordt er nog iemand vermist. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, viel in 1 etmaal 360 mm regen. In verband met mogelijke aardverschuivingen moeten ruim 126.000 mensen uit het gebied vertrekken. Straten en spoorwegen staan blank en zeker 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. Op vliegveld Tokio Narita zijn zo'n 7.000 reizigers gestrand tijdens de drukste Japanse vakantietijd. Luchthavenpersoneel deelt dekens, eten en drinken uit. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. De combinatie van economische druk en de blokkade in de straat van Hormuz moet er volgens Bessent voor zorgen dat niets de Iraanse havens nog in of uit kan. Volgens vicepresident Vance is het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor de Amerikaanse burgers nu de belangrijkste prioriteit. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. Het vuur beslaat zo'n 4500 vierkante meter en er zijn 2 bosbrandbestrijdingspelotons ingezet. Verder wordt met watertransporteenheden extra bluswater naar het gebied gebracht. De brandweer blijft tot nader order ter plaatse bij de natuurbrand. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Waar de tiener precies van wordt verdacht, is niet duidelijk. De brandweermannen kwamen op 21 juli op een melding af van een brand in een dennenbos. Omdat het vuur razendsnel om zich heen greep, werden ze ingesloten en konden ze niet meer ontkomen. De spuitgasten zijn postuum onderscheiden. Het weer, iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisie Maart.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Deze vrijdag van 3 tot 5 zet je radio aan. Want dan hoor je bij Ladies Tabletop een exclusief gesprek met Kratja, de muziekicoon. Hij won onlangs de Oeuvreprijs en hij gaat ons alles vertellen wat dat betekent voor hem en voor de Surinaamse muziek. Verder hebben we Iwan Braven met een update uit Suriname. Tafeldame is Uriel Sabayo en ik Lady Maureen. En andere tafelgasten, mis het niet van 3 tot 5, alleen bij Radio Mart.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B. en Master Chopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart naar €30 op tijd via Eventbrite. Want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06 188 58 416 of 06 384 11316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there.

0: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Goedemiddag iedereen, mijn naam is Evita. Ik zit hier nog steeds, maar dan met een andere gast. En Etienne zit achter de knoppen, dus nu gaat alles goed, gelukkig. Maar in de studio hebben we...
1: Bijna alles, Evita, helaas hebben wij geen beeld op YouTube. Dat vind ik enorm lastig. Want ik deed het gisteravond nog, heb ik hele mooie beelden gezien op YouTube. Maar niet getreurd, we hebben een speciale gast. En dat is niemand minder dan de grote...
0: Edgar, nou, zegt u het zelf maar.
2: Nou, zo groot is hij weer niet, hoor.
0: Jawel, hoor.
2: Nou, Edgar Boegre-Burgos, meer bekend als Trafaziman. Ja.
0: Welkom in de studio bij Mart Radio. Geweldig dat u tijd vrij heeft kunnen maken om hier aanwezig te zijn op zo'n mooie, bijzondere dag.
2: Dank je.
0: Want 60 jaar showbusiness. Als ik u verbied om te beginnen over Trafassi en Wasmachine. Ja. Waar begint uw verhaal?
2: Mijn verhaal begint in de kerk, de Bonifaaskerk op Frimangrong. En achter de kerk had je Bronsplein, Bronzi. Dus ik zong zo hard in de kerk dat de mensen me op de kermis gehoord hebben. En ik heb gelijk een contract gehad van Harry Tota en van Bas Margaret. En ik was toen 13 jaar oud. Had ik al een professioneel contract op de kermis.
0: Nice.
2: En ik moest artiesten begeleiden met mijn band Brotherhood. Zoals Calypso Rose, de grootste Calypsonian, King Vaita. Van King Vaita, doe, me go giu, furu, wansani.
1: Right in Suriname.
2: Ja, right in Suriname. Dus vanaf mijn 13e eigenlijk ben ik eigenlijk professioneel begonnen. Toen begon ik een schoolbandje en zo druppelde het verder.
0: Jeetje, dat is wel heel bijzonder, hoor. Want u vertelt dat gewoon, maar het is wel heel bijzonder. Ik hoop dat u dat wel realiseert.
2: Ja, nou.
0: Want wat weet bijna niemand over die 60 jaar, maar zou eigenlijk iedereen moeten weten...
2: Ja, dat de 60 jaar dat ik het, hoe zal ik zeggen, ik heb een plan gehad vanaf ik heel jong ben, dat ik wil leven, dat muziek mijn leven moet zijn.
0: Wow.
2: Ja, dat was mijn plan, want ik keek naar grote artiesten op school. Als ik repetitie gemaakt had, dan vulde ik niet mijn eigen naam in, maar ik vulde in Mr. Dynamite.
0: Ja.
2: En,
0: manifesteren heet dat. Geweldig. Dat heet
2: Mr. Dynamite. En iedereen wist dat het deze man was, James Brown, want ik had ook zo'n groot afro-kapsel. En ik kon goed dansen. Ik was een stukje slanker. Dus,
0: wij allemaal.
2: Dus ik vulde mijn repetities, ik vulde ik in Mr. Dynamite. Omdat ik altijd een soort James Brown wilde... wilde zijn. Ik wilde mijn carrière in de muziek maken. Ik heb wel gestudeerd, maar daar is verder niks van terechtgekomen.
0: Ja.
2: Ik ben muziek gaan maken.
0: Nou, het is duidelijk dat u hiervoor geboren bent. Dus dat was de juiste keuze wat mij betreft. En volgens mij de luisteraars ook. Als u de jonge Edgar van toen vandaag 5 minuten zou mogen spreken, waarvoor zou u hem waarschuwen?
2: Ik zou mij waarschuwen?
0: Als u uw jongere ik zou kunnen spreken.
2: Uh-huh.
0: 5 minuten maar. Waarvoor zou u hem waarschuwen? Waar zou u zeggen, let hier op, doe dat anders. Of juist niet, of juist wel.
2: Ik heb gewoon mijn eigen pad gevolgd. Ik heb in mijn hele leven, in de muziekcarrière, nooit een manager gehad.
0: Ja.
2: Ik heb zelf mijn financiële ik heb zelf mijn financiële zaken gedaan. Vanaf liedjes schrijven, uitbrengen, rechten regelen, optredens regelen, kleding, shows. Ik heb dus vanaf begin alles. Ik ben vaak ook de leider van een band geweest. Ja. En dan vaak ook met lange ei. Weet je, want ze zeggen altijd, ja, de leider, dit, dat en zo. Maar waarschuwen, ik heb altijd geleerd van fouten die anderen maken.
0: Hmm.
2: Van, hey, shit. Die man heeft 1 miljoen en na 10 jaar is hij failliet.
0: Ja.
2: Heb ik veel gelezen over grote Amerikaanse artiesten. Ik hoef geen namen te noemen.
0: MC Hammer.
2: Maar grote artiesten die... Weet je, en dan ben ik in het klein, in het notendop. Ik ben niet zo groot als die mensen geweest. Maar ik denk in het kleine. Mijn moeder zei me altijd, jongen, let op. Kruimeltjes is ook brood.
0: Mm-hmm.
2: Weet je? Dus probeer niet direct een hele stokbrood op te eten. Die kruimeltjes zijn ook goed. Begin rustig aan en heb overzicht op wat je doet. Laat niet iedereen dingen voor je doen, want ze gaan je pakken of zo. Dus ja. Probeer het in de hand te houden. Dus ja. Klein,
0: maar goed.
2: Ja, en overzichtelijk.
0: Ja, en dat van is, daaruit groeien.
2: Dus dat is waar ik mensen voor zou waarschuwen. Laat niet iedereen jouw dingen beloven. Mm. Probeer het klein maar overzichtelijk te doen. Dan kom je er wel, net als deze man.
0: Oh, wat een mooie. Ja, dankjewel daarvoor. Ja,
3: dan wil ik ook even ertussen komen als het mag, Evita. Want kijk,
2: ik praat liever met dames, hè, maar ja.
3: Okay. Ja, dat begrijp ik ook. we zijn natuurlijk beide muzikanten. Ik ken hem als een kraatje man.
2: Ja.
3: Maar ik wilde toch van jou weten, wat is de eerste band waar jij begonnen bent?
2: Mijn eerste band in Suriname, dat was de Firestone.
3: De Firestone.
2: Firestone. Firestone. En we hebben de naam gekregen omdat het bedrijf Young Chiva,
3: ja.
2: Die verkocht Firestone autobanden.
3: De autobanden, ja.
2: Oh. Dus was een soort sponsoring. En op een gegeven moment hadden we nieuwe instrumenten nodig. En die man zegt, is prima, maar ik ga die naam van de band veranderen in Popokai.
3: Oh.
2: Ik zeg waarom? Hij zou met Popokai koffie op de markt komen. Toen ben ik er gekapt. Ik zeg, hou je gear maar, hou je instrumenten maar. Ik ga gewoon verder. Toen ben ik met Brotherhood begonnen.
3: Maar toen zong je Engelstalig?
2: Ja, ik...
3: Je was niet in de beatgroepjes?
2: Ja, nee, ik ben net na de beatgroeptijd, na de Harold Biervliet en de Glenn Gaddams en zo. Want die zijn een stukje ouder, denk ik. Dus de beatgroep teent was, ja, was 1960, 65. Ik ben in, eigenlijk zeggen, in 70 ben ik, of 69 of zo, ben ik echt begonnen met muziek.
3: Maar je hebt weinig talen, Engelstalig gezongen, hè? Meer Suriname.
2: Nee, toen veel Engelstalig, Calypso. Maar zoals ik al zei, ik heb mijn eigen richting en we hadden daar songfestivals. En het eerste Mulo Scholen Songfestival heb ik meegedaan met een eigen lied, Blaka Brada no Disco Yububa.
3: Dat is hoor.
2: One day mi wiki, dami luku in wa spikri, dami aksi, mi bigi suma, fai contact de mai skotju te u blaka, dami mama, dus bla bla bla. Dus ik kwam met het lied en ik heb niet gewonnen. Omdat ik met de eigen compositie kwam en in het Surinaams. Iedereen zong Engels, iedereen was aan het imiteren en ze zongen Beatles na. En ik heb niet gewonnen. Volgens mij had ik misschien de zevende plaats, maar ik heb meer prijzen gehad, want ik heb prijzen gehad, en het is geen Java. Ik heb prijzen gehad als de best geklede man, de beste showman, de beste compositie, het enige Surinaamse lied.
3: En toen ging je naar Happy Boys.
2: Nee, ik heb prijs gehad, en het is geen Java. Ik heb prijs gehad als de best geklede man, de beste showman.

0: September 1975, nog net voor de onafhankelijkheid, ben ik weggegaan. Ik zat ook in de musical van de Surinaamse onafhankelijkheid. Heb ik niet meer meegemaakt. Mensen hebben me kwalijk genomen dat ik gevlucht ben, dat ik een laf ben, dat ik een redimoesel ben of zo. Maar ik zag het niet zitten, weet je, omdat ik wilde dat Suriname onafhankelijk werd, maar in een gemene best. Net als toen bijvoorbeeld de Bahama's toch bij Engeland hoorden en Canada en Australië. Dat je hebt gewoon je koningin, maar je bent onafhankelijk. Want in Bahama's, elk jaar augustus, komt er een orkaan langs. En dan gaan alle kokosbomen weg, vissersboten drijven weg. Dan zeggen ze, toen was nog Queen Mom, de Engelse koningin, van hé, koningin, je weet, we zijn toch wel Engelsen, hè, dus... Ja. Zin kon, tetroe. Weet je? Want ik denk, als Nederland ons 400 jaar lang heeft uitgebuit, dan moeten ze ook minstens 800 jaar voor ons laten zorgen.
1: Facts.
0: Dat was mijn, ja, dus dat was mijn dinges. Dus ik ben toen weggegaan. En ik kwam in Nederland aan. Ik ging een paar keer kijken in Bijlmerhuis, oude Bijlmerhuis nog, met Happy Boys.
1: Ja.
0: En Happy Boys zou naar Suriname gaan 25 november 1975 om voor de onafhankelijkheid op te treden. Maar Lieve Hugo kwam te overlijden. Ja. En toen heeft Biervliet of de band heeft gevraagd van hey, wil je meedoen aan een auditie? Er waren zoveel zangers en zo. Ik noem geen namen. Maar op het einde van de rit, het was kerst, 25 december. Toen zeiden die jongens van hey, wil je met... Happy Boys meedraaien. Zo ben ik in Happy Boys gekomen. Ja, ja.
1: Nou, maar volgens mij heeft u toch de beste prijs gewonnen. Want iedereen weet wie Travassie is. Iedereen komt opdagen voor Travassie.
0: Ja.
1: Elke jaar, elke keer weer opnieuw.
2: Ja, maar van de week speelt in Sneek.
1: Dus. Maar dat bedoel ik.
2: Het gaat gewoon door u.
1: Er was hier net een Nederlandse journalist. En ik vertel dat u eraan komt en wie u bent. En ze zegt, oh ja, Travassie.
2: Ja,
0: dus we hebben een... Travassie is een merk nu eigenlijk. Is
1: het is
0: een grote naamsbekendheid.
1: Ja.
0: En ik zeg nog eens, het kan misschien opschepperig overkomen. Maar het begin heb ik gezegd. Ik heb een lijn gehad, een traject van over zoveel tijd wil ik daar zijn. Mm-hmm. Ik wil niet muziek maken en dan 's morgens nog weer bij een baas gaan.
1: Dat.
0: Of vragen van ik moet naar de tandarts of naar de oogarts. Mag ik een half dagje vrij of zo? Nee, ik wilde me... eigen baas zijn.
1: Hmm.
0: Vanaf ik 13 ben in Suriname, ben ik eigenlijk eigen baas. Ik heb mijn eigen ding willen doen.
1: Geweldig.
0: Dus daar heb ik dus ook de naamsbekendheid opgebouwd.
1: En ik hoorde net voor de tweede keer of derde keer zeggen, ik wil niet opscheppen, maar is het opscheppen om te erkennen wat u bereik heeft?
0: Nee, maar je weet hoe die mensen zijn, want kijk,
1: ja, maar we letten niet
0: jij interviewt mij, dus ik ga vaker ik zeggen. Weet je, en als je ik zeg, dan is het van ik, man denk ik gevaarlijk of niemand denkt dat, of wat denkt hij nou, weet je, dus nou, ik probeer het een beetje...
1: Ik begrijp het, maar dat sluit mooi aan op het gesprek wat ik hiervoor had, over mindfulness basically, dus en ik ben van mening dat wanneer iemand iets goed doet dat gezegd mag worden, het mag erkend worden. Waarom maken we onszelf
2: helemaal
1: klein?
2: Met je eens,
1: waarom denken we nog steeds zo klein?
0: Ja, ja, ja.
1: Ik ben iemand van nee, we moeten eruit stappen. Stap uit die bubbel die zo bekend is en lift anderen juist op.
0: Ja,
1: dus als ik jullie zo zie, zou ik zeggen, ja, Travassie, jij. Iedereen moet luisteren in plaats van, nou, daar heb je ze weer. Nou, Maar dat noem ik typisch Surinaam, helaas.
0: Ja.
1: En ik ben daar een beetje allergisch voor. Dus ik wil meegeven, ik vind het geweldig wat u heeft gedaan.
0: Okay.
1: En ik vind ook dat u het mag erkennen. U mag weten, u heeft het geweldig gedaan, u heeft het goed gedaan, want u zit er nog. Iedereen weet wie u bent.
2: Mm.
1: We kunnen er niet omheen. Toch, Etienne?
2: Zo is dat.
1: Nou, u heeft artiesten gezien. Verschillende generaties.
0: Ja.
1: Zien komen, zien verdwijnen. Waarom bestaat Travassie nog?
0: Dan komen we weer bij die visie. Ik heb een planning gemaakt.
1: Ja.
0: Toen ik uit Suriname kwam, ik kwam in Nederland. In de Bijlmer had je, als ik het zo mag zeggen, Creoolse feesten.
1: Ja.
0: Ja. In Zoetermeer had je Javaanse feesten.
1: Oh,
0: ja?
1: Oké.
0: In Groningen, Zoetermeer en Groningen had je Javaanse feesten. In Den Haag had je Hindoestaanse feesten. Ja.

0: Dan had je nog Indiaanse feesten, ja, je had Rotterdam, had je Kaseko Kawina feesten.
1: Okay.
0: En ik denk, jongens, daar ben ik aan. Onze nap in Suriname, al die eilandjes. Mm-hmm. Ik kom naar Nederland. Ik wil allereerst de Surinamers bij elkaar brengen. En maakt niet uit wat voor gezindheid of gezinte of geloof of zo je bent. Ik wil de mensen bij elkaar brengen. Ja. Al die eilandjes bij elkaar. En toen kwam ik met Bigger Guy Le Baba. Hoe waren je Japanees pokoe? Er staat je hondje voor het hek en zo. Hey, hoe waren koolie pokoe? Hey, no. We play koolie pokoe. We play Hindoestaanse pokoe. Dus het is ook didactisch dat we de mensen al uitleggen van, hey, laten we nou één worden. Dan, weet je, Japanse, er staat een hondje voor het hek met een briefje in de bag en zo. Hoe waren Hindoestaanse pokoe? Bigger guy le baba, bigger guy le ma. Hoe waren Japanees pokoe? Hoe waren Ingi pokoe? Weet je, hoe waren Nees pokoe? Dus zo heb ik alles bij elkaar gebracht. Dat was de eerste gouden plaat. Maar iedereen denkt, het is wasmachine. Bigger Guy Le Baba was de eerste gouden plaat. We hebben zeker in de hele wereld, zelf in India en Pakistan, hebben we meer dan 50.000
1: serieus?
0: Ja, verkocht. Ik heb nog foto's en films van de Pakistanse televisie.
1: Ja,
0: dat was de eerste gouden plaat. Toen hadden we alle Surinamers bij elkaar. Toen dacht ik, hé jongens, we gaan nog verder.
1: Ja.
0: Want er zijn nog meer mensen. Je hebt ook nog Antillianen.
1: Mm.
0: Toen kwam ik met Sonsi Senti Salsa. Mm. Sonsi Senti Salsa.
1: Ah, dat was
0: lekker.
1: Dat was leuk. Ja.
0: Nou, we gingen toeren op Curaçao. We waren heel bekend. Dus de Antillianen kwamen ook op de Surinaamse feesten.
1: Klopt.
0: Weet je? En we gingen de kant van de Marokkanen van, als je mag geil is, mag alles, wie heeft mijn fiets gehaald? Dus die kwamen ook bij. Dus we hebben toen, en toen zeg ik, jongens, we hebben al die mensen bij elkaar. En mijn strategie, we moeten een, ik zei het net, we doen geen folklore, we doen folkoren. Want we hebben brood op de plank.
1: Dus
0: we moeten eten. Dus ik ben niet met volle kloren bezig van bim, bim, bim, bim, bim. Alleen Surinamers. Nee. En toen kwam de wasmachine. Toen was het cirkeltje rond. Toen hadden we. Dat was gewoon een strategie. Want je vroeg hoe het kan dat Travassie zo lang bestaat. Dat was de strategie.
2: Mijn excuus, neem we een beller?
1: Oh,
2: als je dat wil hoor.
1: Ja, nee, hoeft prima.
2: Niet. Ja? Maar we gaan niet te veel bellen, nemen.
1: Oké. Okay.
2: Goedemiddag, welkom in de uitzending.
3: Ja, dag heren en mevrouw Evita.
2: Dag meneer Jan.
3: Wil ik meneer Boegerop feliciteren met 45 jaar.
2: Ja. 60 jaar.
3: Nee, wasmachine.
2: Ja, nee, maar hij is 60 jaar in het vak, vandaar dat hij hier zit.
0: Ja, en 45 jaar Travassie en 40 jaar wasmachine, hè?
2: Ja. Nee, maar we moeten. Dan
3: wil ik u feliciteren, want ik heb het een paar weken geleden op de televisie gezien.
1: Goed. Wat leuk.
3: Maar ik zocht jouw nummer altijd, maar ik kon niet vinden. Ik heb een foto net naar Evita en.
2: Dit is meneer Jan Ramkisoen.
1: Ja.
2: Oh. Een van onze vaste bellen.
3: Ja. Ik heb net een foto waar jij op de foto ook bent.
0: Oh.
3: Ik kon jou niet bereiken, maar nu kan je de foto via hun krijgen.
1: Met leuk.
0: Oké, Jan. Prima. Kahale, Jan.
3: Dat was op.
2: Jan kan geen Surinaams meer
3: praten. Het museum is die foto gemaakt.
0: Museum?
3: Surinaams museum.
0: Oh, Surinaams museum. Ja, ik hang daar. Ik hang daar ook, hè?
3: Ja, je zat achter ons. Hoe heet die? En nog twee andere heren.
0: Oh, okay.
3: Drie andere heren.
0: Ja, zo zie ik. Ik ben zelf in het museum.
3: Ik hoop dat je die foto krijgt.
0: Ja.
3: En één ding wil ik.
2: Ja, want we gaan het kort houden, Jan. Hij is voor de interview hier.
3: Dat lied was Machine. Oorspronkelijk is het een Antilliaans lied, hè?
0: Ja.
2: Daar gaan we straks over praten.
0: Staat overal ook, dat staat overal bekend.
2: Nee, daar gaan we zo over praten. Evita is helemaal voorbereid.
3: Oké.
2: Jan, bedankt voor het belletje. Dat...
1: Dankjewel, Jan.
2: Ja, helaas gaan we niet te veel bellers nemen, want anders gaat ons programma helemaal in de soep lopen. Hey, meneer Edgar Burgers, die is hier voor een interview en niet voor de bellers.
1: Ja.
2: We kunnen zeggen van de laatste 10 minuten als je dat wil.
1: Of nou, hierna hebben we nog een uur vrije zendingtijd.
2: Dus ja, maar ik weet niet hoeveel tijd hij heeft. Hij moet straks optreden.
1: Oh, zo, ja. Nee, oh,
2: ja, dat Antillians, je merkt het al, dat gaat het altijd weer overgaan.
4: Maar het verhaal wat ik vertelde.
2: En zij is een half Antillian, dus kijk uit. Contabaye.
1: Amitabon, contabaye
2: medusi.
4: Si, contento mirabo.
1: Ah, dank je, dank je. Igualmente. Okay. Ja, mijn moeder is geboren op Curaçao.
4: Oké.
1: Shell. De Sufisantwijk, de Surinaamse wijk, zoals dat toen werd genoemd. Ja,
4: ik heb ook daar gewoon Bougainvillestraat.
1: Oké dan.
2: Zo.
1: Nou, daar hebben mijn ouders elkaar ontmoet. Okay. Dus van ik ben het zelf half.
4: Bij het stadion.
1: Ja.
2: Maar misschien wil je gelijk met dat ernstig, want het is een ernstige situatie geweest. Ik heb net het hele verhaal al gehoord. Maar jij mag daar vragen over stellen, over wasmachine. Wat is er gebeurd precies?
1: Ja. Wasmachine. Hoe is dat tot stand gekomen? U begon net te vertellen.
4: Ja.
1: En wilt u daarop verder gaan?
4: Ja, nou, het is een heel kort verhaal. Heel kort verhaal. Ik zei het al, we hadden hit op Curaçao met Son Cicenti Salsa. We komen op Curaçao, iedereen loopt uit. En we moesten optreden met Macario Prudencia in de tunnel, samen met de tunnelminers. Nou, die man bracht daar een liedje, Wasmachine. Met zoveel energie, ik was onder de indruk. Dus ik ben de volgende dag naar Otrabanda gegaan. Daar was een platenwinkel. Ik heb die plaat gekocht. En bij het volgende optreden heb ik hem gevraagd om zijn handtekening op te zetten. En als ik het liedje mocht uitbrengen.
1: Wow.
4: In het Nederlands. Hij was er helemaal mee eens en zo. Ik heb die man 2 keer laten halen, Macario Prudencia. Ik heb de flyers nog. Dus toen ik Wasmachine uitbracht, ik heb hem 2 keer laten halen om bij Veronica Night op de radio en televisie op te treden en in de Marcanti.
1: Oh ja, ja. Ja, oh ja.
4: Marcanti de Hoogsteen, Macario Prudencia, de versie van Trapassi, kleine wasjes, grote wasjes.
1: Mm.
4: Het ging om die tekst, dat werd een heel grote hit. Nou, ik heb bakken. Mag ik stront zeggen?
1: Van mij wel. We mogen ook poep zeggen.
2: We zijn volwassen.
4: Over me heen gehaald. Van je bent een dief. Je hebt het lied gestolen. Ik heb alle contracten. Ik heb alles geregeld. Guma, Stemra, over rechten en zo. Ik mag het niet verklappen. Maar ik krijg 1/6 van alle rechten.
1: Ja.
4: Ik krijg niet eens rechten over de muziek. Ik krijg 1/6 over de tekst. Kleine wasjes, grote wasjes. Want die heeft het worldwide gemaakt.
1: Klopt. Klopt. En bent u dat lied ooit zat geweest?
4: Ik moet het steeds weer uitleggen. Zoals die meneer die nu alweer belt. Van, het is eigenlijk van een Antilliaan. I Will Always Love You van Whitney Houston. Van
1: die grote,
4: is van Dolly Parton.
1: Ja.
4: Weet je... De liedjes van... Ik
1: denk dat veel mensen niet begrijpen dat heel veel artiesten voor andere artiesten ook schrijven. Prins, Dolly Parton, de meest bekende volgens mij.
4: Dat zijn liedjes... Joe Cocker.
1: Ja.
4: Liedjes van Joe Cocker zijn van de Beatles.
1: Ja.
4: Maar niemand praat erover. Niet elke keer te vertellen van het is van de Beatles en het is van dit.
2: Het hangt er ook vanaf wat voor swing je aan een liedje geeft.
4: Ja.
2: Want een liedje kan mooi zijn, maar men reageert er niet op. En jij hebt van Trafassi een andere swing gemaakt.
4: Ja, en een wereldstandaard.
2: Ja.
4: Want mensen bellen me van er staat in Thailand staat er een bandje Wasmachine te spelen.
2: Fantastisch.
4: Weet je, of in Turkije.
1: Ja.
4: Als ik in Turkije loop, dan stoppen taxichauffeurs om met me te praten. En ze proberen Surinaams Fawaka, want ze kennen me vanuit Nederland. Ja?
1: Ja,
4: en in Oostenrijk willen die mensen foto's met me maken. Dus ik heb het wereldwijd
0: gebracht. Dan moeten de mensen trots zijn.
1: Dat is wat ik bedoel.
0: Maar nee, het is... ja, ik ben een dief. Ik heb het lied gestolen. Maar ze praten niet over al die... al die andere liedjes.
1: Ja, nou, behalve dat het lied helemaal niet heeft gestolen, zou ik het fijn vinden, de luisteraars mogen dat herhalen, als wij als Surinamers stoppen met lelijk doen tegen elkaar. Het is gratis om iets aardigs te zeggen, om beleefd te zijn, om vriendelijk te zijn. Is zo
2: makkelijker.
1: Helemaal een
2: voorstander van.
0: Ja.
2: Een beetje anders gaan denken.
0: Ja, soms vinden de mensen mij te vriendelijk, want na optreden, de aankomende kleine jongetjes of grote meisjes, ze willen een selfie met me maken of ze hebben een schrift waar ik moet tekenen. Mm. Ik ben vriendelijk, want ik zeg dat zijn misschien de klanten van over een paar jaar. Ja. Weet je, ik zeg want ik heb fans van 3 tot dood.
1: Ja. Of je inspireert ook mensen.
2: Maar
1: hè?
2: Ook bij jou maakt het niet uit of je voor een blanke mensen speelt of dat je... Ja, ik kan geen wit zeggen, want niemand is wit.
1: Nee,
2: maar
1: niemand.
2: Goed, of je voor een groep blanke mensen speelt, of voor een groep Surinamers van alle kleuren. Wij zijn het meest verbasterd volk ter wereld, geloof
0: ik. Maar
2: het maakt jou geen bal uit.
0: Ik zie geen kleuren, ik zie publiek, ik zie fans.
2: Je hebt Hindustaanse liedjes gemaakt, Japanse liedjes, Chinees.
0: Ik sta daar ook als Creool op een Hindustaanse bruiloft. Bijvoorbeeld Batuan op een hele ceremonie, dan sta ik. Of ik sta nog op een feest van de inheemse. Ik heb nog zo'n doek, een gevlochten katoenen doek van de oma. Oma van een, hoe heet die nou? Is net overleden.
1: Borger.
2: Borger
1: is net overleden.
0: Nee.
2: In Indiana.
1: Ja,
0: van de Bos, hij heeft een artiestennaam.
1: De Chief?
0: Ja.
1: Nee, ja?
0: Ja, de Chief.
1: Okay.
0: Zijn oma heeft me in Rood aan huis, toen ze 100 werd of zo, heeft ze me een doek gegeven. Dus ik, bij iedereen voel ik me thuis en iedereen voelt zich thuis bij mij.
2: Maar je staat ook een week daarna gewoon op een kermis in, wat legde je net uit?
0: Ja, in Tilburg.
2: In Tilburg
0: en
2: dan sta
0: ik op de Roze Maandag. En er zijn zoveel Nederlandse artiesten daar. En ik win de eerste prijs, want het was de beste.
2: Maar krijg je wel eens kritiek daarover?
0: Wat zeg?
2: Krijg je wel eens kritiek daarover?
0: Kritiek, meer commentaar. En vaak soms een beetje misgunnen.
1: Ja, dat
0: eigenlijk.
1: Bedoel ik. Want waarom? Wat maakt dat mensen denken het recht te hebben überhaupt om zulke dingen te zeggen of te vragen? Ja. Maar waarom is het niet oké? Als zo'n bekende band een kleiner publiek aanspreekt. Het is toch juist mooi. Ik weet dat heel veel artiesten dit juist willen.
2: Ja, absoluut.
1: Dat ze voor een kleiner publiek, omdat het veel huiselijker voelt. Je hebt meer contact met de mensen. Er zijn zoveel redenen om het juist wel te doen.
0: Ja, maar daarom juist. Ik kom overal en de mensen die respecteren mij. Ik kom op de meest uiteenlopende gelegenheden. Ik zeg, Trafazi staat op een Sama-Sama. Dat is een luxe feest, nationale feestdag. Dan sta ik daar. Jikalauke mumurbanyan, bentaharan merepulagi. Jikalauke mumurbanyan, kole kole arumbayo. Dan gaan die mensen in tranen.
2: Hore, sio, sio.
1: Dat is toch
0: die mooi? Die luxe omaatjes die gaan.
2: Ja.
0: Oh, de kamers, die zijn in tranen als ik zie.
2: Zo bent je publiek, hè?
0: Tana aman denendula.
1: Nou, ik denk niet dat het alleen binden is van publiek. Ja. Het is ook een vorm van respect.
0: Respect. En ik,
2: dat zit er ook in, absoluut.
0: Laten we zeggen, ik leef me in die mensen.
1: Ja.
0: Ik heb ook bijna alle Pasarmalams. Indonesische Pasarmalams, daar staan we als enige Surinaamse band.
1: Geweldig.
0: Ik sta op Pasarmalam, ik sta op Milan, ik sta op Sambora, ik sta op kermissen. En gewoon Nederland, totaal, alle kleine plekjes. Mm-hmm. Ik heb feesten waar 1000 kinderen tussen 12 en 16 op de fiets komen om naar deze opa te kijken. Ja,
1: en ik denk juist dat de reden is waarom u nog zo groot bent. En het zal blijven, want wanneer besefte u dat Wasmachine niet zomaar een nummer is? Dat het echt de tijden gaat doorstaan?
0: Nou, toen ik het hoorde bij Makai, toen heb ik hem ook gezegd, ik vind het een geweldig nummer.
4: Maar ik vind het jammer dat het alleen maar
1: één groep aanspreekt.
4: In het papiaments. En dat verstaan ze op Curaçao, Aruba, Bonaire, de andere eilandjes. Mm. Dus ik wil het groter maken, want ik zie de potentie dat het een hit wordt. Dus toen ik het hoorde, toen wist ik al, dit is een hit.
1: Oké, dus gewoon bij de eerste keer al.
4: Eerste keer, ik heb met die band samengespeeld.
1: Ja.
4: En ja, ik voelde het gewoon van dit wordt een hit. Dus daarom heb ik alles geregeld om het uit te brengen.
1: En heeft dat nummer ooit andere nummers overschaduwd waarvan u dacht van, nou, ik vind deze eigenlijk veel beter?
4: Ja. Ja, Was Machine was eigenlijk een vulling van een LP.
1: Oké.
4: Ik had nummers erop, de trein en ik had een horens, kinderen hinderen, strijkplank. Ik had een LP met heel veel goede nummers. Mm. En Wasmachine was...
1: Die sprong eruit.
2: Van de toppers.
4: Hebben we erop gezet om de LP te vullen en die sprong eruit, zodat we heel snel een single moesten gaan maken.
2: Hoor je wel vaker, hoor.
4: Ja, het was een toevalstreffer.
2: Het was een B-kant. Ja. Een B-kant wordt een A-kant.
1: Ik klaag niet, want het is heel lang mijn favoriete nummer geweest.
2: Echt waar.
4: Leuk, hoor.
1: Ja, als wij muziek gingen draaien thuis, als mijn vader wat opzette, mij hoefde ze niks te vragen.
2: Wasmachine.
1: Ze wisten, als ik aan de beurt kom, dat nummer.
4: Dat nummer, hoor.
2: Ja, je bent ermee opgegroeid.
1: Ik ben ermee opgegroeid. En het enige andere nummer, maar wanneer ze eisten dat ik iets anders ging kiezen, wanneer ik weer een beurt had, want anders blijf ik een kind blijft herhalen natuurlijk, dan werd het Nassibal, kan ik me herinneren. Maar hoe dat nummer gaat, weet ik niet.
4: Ja, weet ik.
2: Maar ik wil hem toch vragen van, jij zit 60 jaar nog in de muziek. Welk liedje zeg je van, nou, dat vond ik voor mezelf een van de mooiste liedjes?
4: Ik heb ook 6 kinderen, ik hou van allemaal.
2: Ja, maar dat vraag ik niet.
1: Maar het is wel een antwoord.
2: Er zou één liedje zijn van, nou, dat zong ik heel graag. En zeker met Harold Bierfried. Dat moeten we niet vergeten om te benoemen, hè. Hmm. Dat was jouw backup.
4: Ja, een liedje wat ik heel leuk vond en met Harold Bierfried, dat was... Het is ook geen hit geworden, maar het was Ting.
2: Ting.
4: Ting Tingeling.
2: Voorzitting,
4: Oloisi no binde.
2: Eigen compositie.
4: Ja.
2: Okay.
4: De suma no abiteng. Ting. De Oloisu moes brokoding. Ja, dus ik niemand die meer
2: Ik weet niet hoe het liedje heet, maar je had een nummer, weet ik.
4: De trein misschien.
2: Een van de meest populaire liedjes. En daar heb ik een paar keer ook op gedanst. En dan was het van links, rechts, rechts.
4: Ja, dat is rijden, autorijden. Ja.
2: En je hebt banana.
4: Banana. Ja, hebben we ook met banana. Dat is een bestand.
1: Klopt.
4: Lied van een Engelse band. In the island of Jamaica.
1: Ja.
4: Ik heb gemaakt, niet alleen in Suriname. Eerst maar kijk op de banana. En
2: hij
4: wat denk
2: goed
4: je?
2: Improviseren.
1: Ja.
4: En wat denk je? Als ik liedjes maak, de klank moet ook... Hetzelfde zingen. Je hebt mensen die lied gaan vertalen.
2: Met aansluiten.
1: Ja.
4: Maar dan raakte de cadans en de sfeer kwijt. Weet je?
1: Mm.
4: Dus je mag zeggen, in the island of Jamaica, niet alleen in Suriname. Weet je?
1: Mm.
4: Je mag zeggen, tjugelukkeluk, ik zeg vitamine B. Weet je? Dus de klank, de intonatie blijft.
1: Ja.
4: En ik heb nog stukken. Wil jij weten waarom? Juppa, zijn bananen krom. Vraag mij niet steeds waarom. Want dat vind ik dom. Yes. Nou,
2: ja, dat improviseren vond ik altijd leuk van hem.
4: En dan gaan we naar Sint Maarten. Is die band aan het optreden en ze spelen mijn versie.
1: Zie je, maar dat is wat ik bedoel.
4: Dus de originele band.
1: Die speelt. Maar dat is wat ik bedoel. Daarom vraag ik de mensen gewoon: kappen nu. Stop met die nonsens.
2: Ja, niet dat negatieve altijd.
1: Kappen gewoon.
2: Kijk, maar misschien is het daarom ook goed om dit in prachtig interview geen bellen te nemen.
4: Kijk,
2: laten we het negatief een keertje aan de kant houden.
4: Nee, maar het is zo, er is een spreekwoord dat zegt, zijn langzaamheid duurt langer. Surinaamse dingen duren nooit lang. En ik heb nu
2: soms
4: het bewijs geleverd dat ik die band 45 jaar kan draaien.
2: Alsjeblieft.
4: Dan zijn de mensen, hé, je zingt Wasmachine Bagayongo. ga je wasmachine weer zingen. Ik zeg ja, want toen Frank Sinatra doodging, toen zong hij ook nog My Way. Ja, dat was de weg naar zijn graf.
5: Ja, ja.
4: En niemand klaagt als Frank Sinatra My Way zingt.
1: Nee, en dat is ook wat ik bedoel. Daarom zeg ik mensen kappen met die nonsens. En ik denk niet eens dat je Jan het negatief bedoelt hoor.
2: Nee, ik heb het niet over Jan hoor. Ik heb het over het algemeen.
1: Dat wil ik toch gezegd hebben. Maar,
2: ja, het viel toevallig dat hij wasmachine met het gerechts. Ja. Het is geen prettige tijd geweest voor hem. Hij heeft me net het een en ander ook uitgelegd. Het was best wel een vervelende tijd voor hem.
1: Ja, dat dacht ik.
2: Dus ja. Ik denk dat we daar even aan de kant moeten schuiven en daar niet meer over praten. Dat lied populair gemaakt, ja. Populairder dan de Antiaan.
4: Ja. En alle rechten betaald.
2: En alle rechten betaald. Dus we gaan gewoon verder met jouw opstelling.
1: Okay. Nou ja, ik heb niet echt. Ik ben ook aan het improviseren zoals ja, als gewoonlijk.
2: Maar Edgar kan zo een hele uitzending voor je vullen, 3 uren lang hoor.
4: Ja, ja.
1: Want dat scheelt.
2: Het is een prater.
1: Dat scheelt. Nou, als u opnieuw mocht beginnen, toch? Mm. Met alles wat u nu weet over contracten, rechten, platenmaatschappijen. Mm. Wat zou u anders doen?
4: Wat ik anders zou doen?
1: Ja. Want u heeft alles zelf gedaan, voornamelijk. Zou u nu dan wel vertrouwenspersonen aannemen?
4: Nou, met waar ik gekomen ben nu, dan vind ik dat ik het goed gedaan heb.
1: Ja, dat gelijk.
4: En ik moet zeggen, ik ben eigenlijk groot geworden door klein te blijven.
1: Mm.
4: Weet je?
1: Mm.
4: Want je hebt artiesten die heel groot geworden zijn.
1: Met één hit.
4: Ja, met één hit. En ze vinden ze dood in een lift.
1: Ja.
4: Of die zijn junk.
1: Ja, klopt.
4: Of die zijn alles kwijtgeraakt of zo.
1: Ja.
4: Dus ik zou het precies weer zo doen.
1: Het is zoals ik het zie is bepaalde restaurants of andere organisaties doen het ook. Ze focussen op één ding of op weinig.
4: Mm-hmm.
1: En dat gewoon heel goed doen.
4: Ja.
1: En dan kan je blijven draaien. Want mensen komen voor dat hele goede ding.
2: Ja, maar kijk, het was een feestband, hè.
1: Mm-hmm.
2: En ze hebben ontzettend veel optredens gedaan. Van de kermis tot... groot podium, concertgebouw geloof ik, hebben jullie ook gestaan.
1: Mm-hmm.
4: Ja.
2: Het is een hele andere stijl van muziek.
1: Okay.
2: Elke muziek heeft zijn schoonheid.
1: Ja. Ja. Ja. Okay, nou, waarin onderschatten mensen u of de band? Waarin onderschatten ze u?
4: Wat ik nu al zei, de mensen kennen de wasmachine en ze denken dat ik alleen
1: That's
4: maar
1: it.
4: Wasmachine
1: ja.
4: speel.
1: Ja,
4: okay. Je kan een show van 3 uur of 2 uur. Zoals als ik op Kwaku sta, kan ik Kwaku niet vullen door 18 keer achter elkaar wasmachine te spelen.
2: Dan gaan we over op de bananen.
4: Ja, de bananen, stuiven, dubbeltje, pom pom, chitralowe, huishoudschool, weet je, punani, lik maar aan mijn lolly.
2: Maar je bent nu geen drummer, meneer. Dat stoort de luisteraars wel een beetje.
4: Maar dus... De mensen kennen ons van Wasmachine. Wasmachine is eigenlijk in Europa de grootste hit geweest.
2: Klopt, ja.
4: Ik heb in Curaçao heb ik Conta Baiswa gehad.
1: Oh, ja.
4: Die stond al in het papiament. Dat is een liedje dat ook geschreven is door Leef Lang, de bassist in de band. En ik was de zanger. Nou, die heeft 16 weken nummer 1 gestaan op Curaçao. En elke auto die langskwam... draaide Conta Baiswa, speelde Conta Baiswa. Dus dat is een grote hit op Curaçao.
2: Voor de luisteraars is, hoe gaat het dan?
4: Ja, hoe gaat
1: hoe
4: het?
1: Hoe gaat het in het papiaments?
4: En het gaat over een Surinamer die naar Curaçao ging. En iedereen zei tegen hem, Swa, Swa, Conta Baiswa.
1: En hij dacht, hoe dan?
4: Dus hij dacht, ze denken dat ik zuur ruik, weet je. Maar Swa betekent vriend of broer of matie.
2: Of zwager, toch?
4: Ja, Swa.
2: Of niet?
4: Zwager, ja. Zwager, broer, vriend. Dus daar zit weer de humor in.
1: Mm.
4: Daar hebben we 16 weken nummer 1 gestaan op de radio. 16 weken is het.
2: Misschien kleinigheid. 16 weken nou.
4: Nummer 1, dus dat is op Curaçao is dat een grote hit.
1: Ja.
4: In Suriname heb ik een bromberen gehad die jaren gedraaid wordt of zo.
1: Mm.
4: Weet je, dus... In België heb ik ook liedjes gehad die gescoord hebben. Weet je, in...
6: Er is iets misgegaan. Probeer het opnieuw.
4: Wacht even.
2: Oh.
1: De telefoon praat.
4: Ja.
2: Dat is AI, geloof ik, hè?
1: Ja.
4: Dus ik heb... Overal heb ik hitjes.
0: Wat de mensen niet weten, toen de euro in Nederland kwam, heb ik voor de organisatie het liedje gemaakt, euro. Euro, euro. We zijn naar een Lelystad geweest waar het magazijn van het geld zit, het muntgeld. Ik heb de eerste munten mogen drukken.
1: Wow.
0: Ik heb bij de centrale bank, op de, daar bij de Albert Cuyp, hoe heet dat daar? Bij de Weteringschans.
1: Nederlandse bank. Die nu verbouwd.
0: Ik de eerste munten uit moeten trekken. Ik ben naar Frankrijk geweest, naar Duitsland, naar Scandinavië, om... Ik heb de film die nog, The Making of the Euro.
1: Wow.
0: Daar heb ik in gezeten, heb ik gedaan. En dan... Dat ben je geen...
1: Nee, dat is niet niks.
2: Zomaar.
0: Geen Jan met de pet.
1: Maar u heeft heel veel verschillende onderscheidingen gekregen.
0: Ja. Ik ben ook heel erg trots op. Ik wens dat ik een bredere borst, kassen had.
1: Om ze allemaal op te hangen.
0: Ik moet een beetje gaan trainen, want... In Suriname ben ik ridder in de orde van de Gele Ster.
1: Ja.
0: Ik heb van de Antillen heb ik Semper Pro Gradiens.
1: Mooi.
0: Ik heb van Nederland ben ik lid in de orde van Oranje Nassau. Mm-hmm. Ik heb van het bevrijdingscomité de Gouden Fakkel gehad. Mm-hmm. Omdat ik van het ministerie van OCNW. Mm-hmm. Omdat ik eigenlijk... een verbindende persoon ben.
1: Zeker.
0: Ik heb al de mensen bij elkaar. Vanuit Hoogvliet heb ik de Vier Leeuwenspeld gehad. Omdat in Hoogvliet waren heel veel problemen met bepaalde bevolkingsgroepen. En als ze een Antilliaanse band daar neerzetten, dan komen alleen maar Antillianen. Als ze een Nederlandse band zetten, Dan komen alleen Nederlanders en dan komen de Surinamers en de Antillianen er niet. Als ze Travassie zetten...
1: Dan komt iedereen. Kijk.
0: Dus
1: maar dat zegt ook wat, hè?
0: Dus de burgemeester heeft mij... Ik heb de Vier Leeuwenspeld gehad van Hoogvliet.
1: Ja.
0: Weet je? Ik
1: en ben terecht?
0: Een, ja. En van Amsterdam heb ik de Andreas Penning. En Amsterdam bestaat 750 jaar.
1: Klopt.
0: En ik heb de... Hebben nog niet eens 100 mensen dat gehad.
1: Kijk.
0: Maar ik heb het van de burgemeester. Dat is de Andreas Penning met die drie kruizen.
2: Ja.
0: Dus man, ik ben... nog meer hoor. Ik heb all-time achievement. Ik heb van de Hindoestaanse gemeenschap. En van de Senaten. Ik heb van...
2: Je mag eindelijk een keertje naast Trump staan met al die spelletjes.
0: Ja.
1: Hij dus, zou willen om ze op te krijgen.
0: Ja, dus ik heb... Ik heb zoveel onderscheidingen die ik allemaal waardeer. Ik heb een vitrinekast waar de dingen in staan.
1: Uh-huh.
0: En ik ben ook trots dat mijn kinderen en kleinkinderen daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Want toen mijn kinderen heel jong waren, heb ik ze meegenomen. We zijn op de zeedijk gaan rijden en zo met mijn zoon en mijn dochter. En ik zeg, kijk, zie je die man daar? Uh-huh. Hij was vroeger in Suriname, was hij drummer van mij. Zijn vader was militair. En die man komt bij de auto van, hey, boegroef van jongen en zo. Hij is nou junk, hij is verslaafd.
1: Ah.
2: Oei.
0: Weet je, dan zeg ik minder aan mijn zoon van, zou je ook zo willen worden? Nee, pa.
2: Ja.
0: Weet je, ik zeg, dames daar zitten op de zeedijk. En ik zeg, oh, dat was een buurmeisje van me. Dat was dit, kijk wat ze nou doen. Zou je dat? Nee, pa. Weet
2: sorry,
0: je? Dus ik heb didactisch eigenlijk, ik heb die kinderen laten zien dat je door netjes, eerlijk,
1: jezelf te blijven vooral.
0: Ik werkte in het ziekenhuis. In het Wilhelmina gasthuis en in het binnengasthuis.
1: Hmm.
0: En dan moet je 6:00 AM, want de dienst was om 7:00 AM, moet ik langs de zeedijk met al die junks. En dan zei ik, hey boegro, faal, hey pego. Mego roko, amai je roko, jongen, mijn roko, je de wet maar jongen. Dan ben ik voor mijn roko, je maar jongen, dit en zo.
2: Dat ken ik.
1: Die boosheid, ja.
2: Nou, boosheid.
1: Ja, het is een bepaalde frustratie, laat ik het zeggen.
2: Maar ja, dat
0: is mijn verhaal, hè. Dus wat ik vertel. Die mensen wilden, maar ik ging, die mensen verklaarden me gek dat ik in de winter om 7:30 AM...
1: naar het werk gaat.
0: Naar het werk ging.
1: Ja.
0: Ze verklaarden me voor gek. En op een dagje was ik aan het optreden in Belmerhuis. Je had toen geen mobiele telefoon. Dus ik kom thuis en mijn vrouw zegt, hey, het ziekenhuis belt je al de hele avond. Ik zeg, hè? Ik heb nooit nachtdienst.
4: Als je kon komen, ik kom daar. En echt, dit is misschien een gruwel verhaal. En het is, ik kom daar, lagen er 4 man naast elkaar in coma.
1: Oh nee.
4: En die mensen vragen, ken je deze man? Ik zeg, oh ja, die is die. Oh ja, dat waren die junks die daar stonden.
1: Oh nee, ja.
4: Ze hebben ze vergiftigd.
1: Oh nee.
4: En ze lagen daar in coma. En ik heb ze moeten identificeren.
1: Ja.
4: Dus,
1: heftig wel, ja.
4: Dus ik vertel ook aan mijn kinderen van... weet je, doe gewoon lekker je ding, rustig, relax, langzaam.
2: Want je werkt op een röntgenafdeling.
4: Wat zei
2: je? Je werkt op een röntgenafdeling.
4: Ja, op de centrale röntgenafdeling. Ja.
2: En toen werd het een beetje te veel?
4: Nou, het
2: was
4: is...
2: was te zwaar dan. Ik zeg,
1: trafassie groeit, toch?
4: Ja,
2: ik druk het verkeerd uit. Maar
4: ik speelde in de IT. En de IT.
1: Wow.
4: Ja, als we uit de IT kwamen, dan hoorde je ting-ting, de eerste tram reed al 7 uur 's morgens.
2: Ja, ja, ja.
4: Dan zaten we met onze felle rode pakken met grote kragen en gebloemde hemden. En afro en rode broek en Ray-Ban. Kwamen buiten daar in de zon en de tram. ting-ting. Ja, de tram reed al als we uit de IT kwamen. En dan moet je om 8 uur...
1: een dienst draaien.
4: Dienst draaien.
1: Nee, dat werkt
4: dus wat ik net verteld heb, ik werk op de röntgenafdeling. En ik denk, nou, straks ben ik nog zo dizzy of heb ik slaap. Maak ik de verkeerde röntgenfoto, hebben ze rechterbeen geamputeerd. In plaats van het linker. En toen zeiden ze, god, we hebben het verkeerde been. Nou, dan doe het goede been nu, maar dan heb je helemaal geen benen meer. Het is een grapje. Er zijn veel mensen die hun been kwijtgeraakt zijn. Dus het gaat daar niet om.
1: Nee, maar dat, wat je zegt klopt. Tijd. Ze doen het nu met schrijven, hè, op de ledematen. Ja. Omdat het echt gebeurde.
4: Ja, dat was een gedachte
2: maar goed,
4: van mij.
2: Daardoor heb je baan opgezegd en ben je volledig in de muziek.
4: Dus dan zeg ik, dus ik wil één ding goed doen.
1: Ja.
4: En ik maakte dus die muziek, ik neem platen op en ik zit op mijn kantoor en ik hoor nummer 1 in de polderpop parade. Toen draaide ze een wasmachine. Ik zeg, een bekend liedje.
1: Ja.
4: Als je zelf op de radio hoort, zoals nu. En toen belden mensen, mogen we het gekke plaatje weer horen? De DJ, wie maakte nou een liedje over de wasmachine?
1: Ja, ja.
4: Dus ik kwam van het werk. Intussen werkte ik in de AMC. Hmm. Ik werk, want we waren geviseerd, binnengas, thuis dicht. Ik werkte in de AMC. En Arena bestond nog niet. Hmm. Muziek Arena, daar had je alleen maar van die gele bloemen. Ik weet niet hoe ze heten. Lijnzaad of Leenzaad.
2: Kolibroemtje.
4: Gele bloemetjes.
2: Zo noemen we het in Suriname. Het is heel goed tegen insecten, slakken. En
4: ik reed daar tussen de gele, want er was geen weg. Je moest gewoon een borrelpassie, een paadje.
2: Ja.
4: Ik reed daar met mijn auto en ik hoor die man, Frits Spits. Hier hebben we nou een leuke, nou ik weet niet wie daar een liedje heeft verzonnen over een wasmachine en ik wil graag weten, mensen blijf je tot het einde, want ik zei Djoekbloem op het einde.
2: Ja.
4: Nou zullen we bellen om te vragen wat. Dus dat ding begon te rollen, ik ben naar mijn baas gegaan, ik heb gezegd ik neem ontslag. Die man zegt wat? Neem je ontslag? Ik zeg ja, die man zegt nou je bent gek. Als ambtenaar kon je vroeger niet ontslagen worden.
1: Klopt.
4: Mijn auto was verzekerd, mijn vrouw was verzekerd. Ik had toen nog geen kinderen. Ik had gratis openbaar vervoer in Amsterdam.
1: Er waren zelfs aparte leningen. Nou, ze bestaan nog steeds, maar niet zo voordelig meer.
4: Als je als ambtenaar ontslagen moest worden, dan moest je je baas omverrijden en nog een keer achteruit over hem heen. En dan pas. Dus ze wilden me niet ontslaan.
1: Hmm.
4: Ik zeg, ik ga weg, ik heb een hit. Ja,
1: maar
4: zeg, ja, eendagsvlieg, je zal wel weer terugkomen. Echt hoor, het heeft een jaar lang geduurd voordat ik ontslagen werd. Ze wilden me niet ontslagen.
1: Wauw, bijna wil ik die man wel bellen. Hé, weet je nog?
2: Het mooie van is wat hij net buiten vertelde in het voorprogramma, is dat hij nog steeds aan dat liedje verdient.
1: Dat is het ook.
2: Want,
1: daarom wil ik die man bellen. Weet je nog?
2: Het is in de reclames opgenomen, hè? Vertelde je?
4: Ja, reclames.
2: Zeepen.
4: Wasmachinemerken. Ik mag misschien geen namen noemen. Grote kruideniersbedrijven. Die hebben het. Mijn tekst.
1: Ah.
4: Kleine wasjes, grote wasjes.
1: Ja. Gebruikt voor hun reclame.
4: Ja, voor hun reclame hebben ze voor 5 jaar gekocht. En niet wasmachine, maar dat kleine wasjes, grote wasjes. Ja. Dat is die.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
7: Als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
8: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag, maar wel een goed protest.
5: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaalrechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
9: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moons.
5: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt een noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
12: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
13: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
14: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
15: Ik ben Jerome, Radio De Leon.

we bar odi alas masa e arki. Spesrutu des masa e libi in Damsko, ma spesrutu Bemre. Maar ook toe heel Nederland, ja, maar los maar Earki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België, Engeland, Frankrijk. Sma Earki, ja, Zwitserland. Maar we bar ook toe de Bradana de Sisa san Earki in Afrika. Zowel Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Senegal, ja, ja, ja. Maar ook toe de Sernansmasa Elibi in India, de Sernansmasa Elibi in Dubai, Rusland, Amerika, Kondre. Ja, maar ook toe de Sernansmasa Elibi in Suriname. Ja, want deze zender is de populairste zender van heel Nederland. De meest beluisterde lokale zender. Maar we baren ook toe de Sernansmasa Elibi naar Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten, alles maar we bar odi. En usabi fatak nono de we arki Radio de Leon en Ulopso. Maar we bar odi spesrutu ook to de biggest mavo uno. En ook to de pitani. En zeiden we tak de pitani, de kinderen dus, spesrutu odi, omdat jullie straks voor mama, papa, oma en opa moeten zorgen. Niet dat jullie misschien lijfelijk moeten zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen. We bar odi ook toe de wans aan de nasiki bedi. En we los maar de ook toe nasiki bedi, dus we bar odi ook toe. En we bar odi desmas aan de na roko. Want we los maar een roko no no de, maar de arki a radio. Dus we bar odi ook toe, zoals de in Waji, zoals de tap kantoro, zoals de tap van Bouteren. We bar odi en u lobatori dat we arki radio de Leon.

0: Vanuit het kloppend hart van Amsterdam is dit Radio De Leon, de Woudreus.
1: Dit zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit. Bread from Heaven met Pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturu Planga. De Condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries. De Sunday Special Show. Het Gospelmoment. Dewortu. Blank Offer. De stem van Stichting SWU. De actualiteit. En Caribisch Latin muziek.

0: Grand Tangi. Grand Tangi. Radio De Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy. Het wordt zeer op prijs gesteld. Grand Tangi, Grand Tangi, Grand Tangi.
1: Dit is de Woutreus Radio De Leon. Vanuit het kloppend hart van Amsterdam. U kunt nu gaan luisteren naar Radio De Leon Gospel.

Almachtige en barmhartige Heer en Heiland, U die onze soevereine vorst bent. U vergeeft, U vergeet, U schenkt genade, U gaat door met ons, wat we ook gedaan hebben. Dank U, Vader, dat wij vandaag bij U mogen komen en Uw liefde mogen betuigen. Dat U ons zo lief gehad heeft, dat U uw enig geboren Zoon geschonken heeft. Opdat wij en allemaal die in Uw Zoon geloven, niet verloren gaan. Dat is die kans die Gij ons schenkt. En hier staan wij vandaag in een wereld vol haat, vol onvergevingsgezindheid. We danken U dat wij mogen beseffen wat voor een geweldige God wij dienen. Een God die uw armen heel teder om ons slaat. Help ons, Vader, om te zien met uw ogen. Om te horen met uw oren. En een hart dat open staat voor anderen. Om hen ook te vergeven. Om hen ook lief te hebben zoals u ons lief heeft. Heer, we knielen neer en belijden dat wij zonder u verloren zouden zijn. Dat wij steeds weer nieuwe kansen hebben. U woont in ons hart. Omdat u gekomen bent om ons te verlossen. Vader, we danken u, we loven en prijzen u. Dat wij vandaag met andere ogen mogen kijken naar mensen om ons heen. Help ons te staan op die plek waar u ons wil meenemen in het licht. Om te zien dat het niet gaat om ons. Maar dat het alleen maar gaat om u en uw reddingsplan. De hoop die gij ons geeft, niet alleen voor vandaag, maar voor morgen en de rest van ons leven. Dat wij anders kunnen kijken naar dingen. Dat wij onze gevoelens kunnen afstemmen op u. Want we dragen uw gordel van waarheid. Onze voeten zijn geschoeid met vrede. Wij dragen het harnas van gerechtigheid. En u bent het schild rondom ons. Want u vangt al die brandende pijlen op. Omdat u de strijd voor ons ingaat. En wij geven u alle hulde. Wij vragen u om onze gedachten met uw helm van heil te bedekken. Zodat wij niet denken aan het negatieve. Maar dat we denken aan u. Aan uw verlossingswerk. En laten wij niet vergeten dat uw zwaard van de geest. Het woord van u ons moet opensnijden. Om te helen, te genezen en weg te snijden dat wat ziek is binnenin ons. Uw tent is hier bij ons. En het is een koninkrijk dat geen enkel koninkrijk hier op aarde evenaart. We kunnen het niet vatten, maar we vragen u, help ons om elke keer een beetje dichter bij u te komen door de mensen die op ons pad gezet worden door u bij te staan, te helpen, een luisterend oor te hebben, helpen waar we kunnen, financieel, emotioneel, maar meer nog geestelijk. Dat wij mensen op weg helpen, dat wij inderdaad die vissers van mensen worden, om daar te staan bij de verlorenen, bij de bedroefden, bij de zieken, de eenzamen, omdat u ons die kracht, die tools geeft. Laten wij u geloven en laten we staan op uw belofte van eeuwig leven. Want ook de jarigen van vandaag, van de vorige week, van de komende periode, zij die iets te vieren hebben, dat ook zij het geduld gehad hebben. Dat Gij ze gegeven heeft om verder te gaan met elkaar. Help ons om als wij vandaag die stap naar buiten maken en kijken naar die wereld, dat wij het bekijken door uw ogen. En dat we elk mens een kans geven om de vele kansen die Gij ons schenkt. Geloofd en geprezen zijt Gij voor alle zegeningen, voor alle liefde, voor alle ontferming waarmee U bewogen bent. En zegen ons, zodat wij kanalen van zegen kunnen zijn. In de naam van Koning Jezus.

Hier volgt een familiebericht. Met groot verdriet delen wij u mede dat op zondag 9 augustus van ons is heengegaan onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder Dorine Johannes Ellis. Dorine bereikte de leeftijd van 83 jaar. Dorine was een lief, vrolijk en kleurrijk mens. Ze was geliefd bij velen en werd door iedereen die haar kende gewaardeerd. Dorine laat 6 kinderen achter, 7 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Dorine Ellis was een zus van Tine Pas. We zijn Dorine dankbaar voor alle mooie herinneringen die zij aan ons heeft gegeven, maar zullen haar ontzettend missen. Op maandag 17 augustus nemen wij afscheid van Dorine. Om 14:45 vindt de begrafenis plaats op de Oosterse begraafplaats. Adres: Kruislaan 126 in Amsterdam-Oost. Voorafgaand aan de begrafenis is er in de aula gelegenheid om afscheid van haar te nemen. Omdat Dorine zo'n vrolijk en fleurig mens was, vragen wij iedereen om vrolijke en fleurige kleding te dragen. Wie dat wil, mag een roos of een andere bloem meenemen. De kleur maakt niet uit. Lieve Dorine, jouw lach, jouw warmte en jouw vrolijkheid blijven bij ons. We zullen je missen, maar je zult altijd in ons hart blijven. Namens de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van Dorine. Radio De Leon wens de familie van Dorine heel veel sterkte toe.

Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Deuteronomium 6 vers 5. Geliefden, Archibrada na Archisisa. De Heere God, de almachtige schepper van het heelal, heeft in deze context een krachtige, duidelijke en gebiedende uitspraak gedaan aan het volk Israël bij monden van de profeet Mozes. Het is aangaande de serieuze godsdienstige levenshouding ten opzichte van de God van Israël of Jahwe. De ik ben, die ik ben, die hen veilig en wel heeft gebracht naar Kanaan, het land vloeiende van melk en honing, verwacht ten minste deze standvastige geloofshouding van Israël. Aan de ouders wordt uitdrukkelijk aangegeven om deze opgedragen inzettingen en verordeningen van Gods wegen consequent en consistent als opvoedingspatroon te blijven hanteren. Zeker uit dankbaarheid vanwege de redding en verlossing uit Egypte na 430 jaar slavernij. Maar ook vanwege de aangetroffen vruchtbare landbouwgronden en de grote potentiële woongebieden voor groei en ontwikkeling. Doch ook om voortaan vredig te leven, vrij van knechting, vernedering en onderdrukking door thans vrijelijk de God van Israël te danken, loven en prijzen ten einde een voorbeeldig godsdienstig volk te mogen zijn. Geliefde, in deze nieuwe bediening heeft de Heere Yeshua, het vlees geworden woord, de Gods inzettingen en verordeningen niet terzijde gelegd. Yeshua is op aarde gekomen om de wet van de profeten te vervullen. Hij heeft de discipelen toen, de christenen, nu een heldere pastorale leerschool via de Bijbel meegegeven, met betrekking tot de wet en genade. Wij weten dat de Joden de Heere God dienen via de wetten, de Torah, inzettingen en verordeningen. De christenen daarentegen dienen de Heere God ook op basis van het geloof in de almacht en barmhartigheid van God, maar door zijn genade vanwege Gods gunst en liefde in Jezus Christus, Yeshua. De liefde tot de Heere God, de naasten en de samenleving is erg belangrijk om een vredig milieu te mogen hebben. Immers, Jezus Christus, Yeshua, heeft ooit gezegd: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Want de werkelijkheid leert ons dat wij nog samenleven met andersdenkenden en andersgelovigen in deze, naar het lijkt, steeds duister wordende wereld. Deze opvoedkundige pastorale uitspraken van de Heere God, als van onze Heer en Heiland, zijn zeer gebiedend, ondanks de vaak vervelende en onethische ervaringen die tijdens het samen op weg gaan worden ervaren. Zijn genade is ons genoeg. Amen. Avortu funayari tudusun tutenti nanga siksi. Ananataki, luku. Mi emeki alasani konyung. Ananataki, luku. Mi emeki alasani konyung. Konakring tutentiwang afersi peivi. Awortu funamung augustus in ayari tudusung tutenti nanga siksi. Yeshua taki mi kong fugisma libi en fusorgo taki de abi en bogo bogo. Yeshua taki mi kong fugisma libi en fusorgo taki de abi en bogo bogo. Johannes 10 afersi 10. Adeuwartu. Prisiri, uma piking fusion. Singi fu prisiri, Israel. Uma piking fu Jerusalem.
Je moest breedie. Je moest lafo. Naar je heer ati. Anna na puro astrafu na je tapu. Prisiri. Uma piking fu Sion. Singi fu prisiri Israël. Uma piking fu Jeruzalem. Je moest breedie. Je moest lafo. Naar je heer ati. Anna na puro astrafu na je tapu. Stefania 3 a versi 10 tenti na nga 4 na nga 10 tenti na nga 5. Di Christus kon a tjari a boskopu fu vrede kon ki unu di ben de farawe en so srefi gi de sma di ben de krosbei fu gado. Di Christus kon a tjari a boskopu fu vrede kon ki unu di ben de farawe en so srefi gi de sma di ben de krosbei fu gado. Efesi 2 a versi 10 tenti na nga sebi. Aleri wortu takso. Sion, yere en abreti, e ati naki reti reti, a opo anokisi ten. Tena tapu a eluku, e friend, e anana, e suku, a angri fugomiti en. We kondang, lobby wang, you devi help you man. Hosiana, we klari te fumiti you, we ala ati angri tru. Sion, yere en abreti, e ati naki reti reti, a opo anokisi ten. Tena tapu a eluku, e friend, e anana, e suku, a angri fugomiti en. We kondang, lobby wang, you devi help you man. Hosiana, we klari te fumiti you, we ala ati angri tru.

we ta kontanje fa de brede, de we feni, e de opo. We begi fu tiri charunu, dat we sop se kuron ta fu sapot futu, dat not ka futu fes toton, not tiki, not te no ston, no libis ma aya ati, sa aptakur dunanga ta kuru nene, ma we begi, kanada gesonte kraft, geluk en voorspoed voor de takoni bi pas. We ta kontanje, ala den dede wasan gua fesi, ala un lobby wang. Je ta kontanje voor de wewaai makadunu po utapede. En dat we begi ook toe dat u stil ten rust. Tere charun gomoro fara. We sot se front ta fode. Mekwa lex geen ta kompassie. Dat ala sani, mu wakaboom,

0: tapu afkomst. Dat u maar zorg rond tapu. Dat wie soort katibopsa. Dat wie sop zijn na libi. Dat u knap tapu tofutu. En als leer ik dat die, we goen ching. Dan gaan we bakap ching. We begunu. Alla de yeye. Fuma masi papasi. We beji. Alla de leba. Fasi fu busi fu kokro. Kriki. Tankri pasi junu. En we takun tanyi. Fudu nepsaunu. We takun tanyi. Alla de yeye. Mama se anfa passi e bebe gu tiri charungu moro fara. Na neti ena di, e vi sot se kuron tafu, o sapor futu. Mile speci, gran tani, gran tani, gran tani.
1: Tijd voor de condoleances. Radio De Leon.

Hier volgen de namen van dierbaren die zijn heengegaan in Suriname en in Nederland. Trace Melgers, Jamal Boldewijn, Godfried Derby, Mahinder Prasad Lutawan, Tony Scott, Roy Ramzing Udarizing, Marciano van Ulsing, Nicolien Arendt, Regie James Wilfred Ziegem, Akshay Ramlal, Steven Augustusson, Boyd Milano, Borger Breveld, Negita Rosalita Devaer, Rehan Nanekan, Clarence Jubitana, Gerda Dutenhover, Solomon Tesfaye, Susila Debi Debi, Balwati Subdei Lachman Sansar, Armaldo Wilfred Errol Chon, Edward Polak, Lisbeth Mathilde Emanuels, Willem Jules Marcus, Carol Ernesta Bradley Rachan, Willem Jules Marcus, Lucia Olga Tony, Anna Mathilda Deneus, Miguel Juan Molijn, Ponijo Gemadi, Milton Anthony Leonard Jin Fa Chin Aji, René Frederik Jubitana, Lisbeth Mathilde Emanuels, Heloise Hokstam Weegman, Ivan Ramon Boutersen, Hilda Albertine Pinas, Paul André Haverkamp, Frans Park, Olveo Vincentius Tosh, Nicolien Elisabeth Arendt, Wilma Marie Ring, Romeo Michael Inge, Glenda Evangeline Krenten, Irma Ludwine Helene Noten, Roy Frederik Hoahin, Dorine Ellis. Radio De Leon condoleert de families met het heengaan van hun dierbaren en wens hen heel veel sterkte.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Grand Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in 1 etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
5: Radio Swammerdam. Hoezo?
6: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
7: Radio Swammerdam.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
9: You sabi that no no there, ye arki Radio de Leon.
10: Hoe kun je professioneel omgaan met een PGB? Persoonsgebonden budget. Zonder stress. Grip op je PGB rust in je hoofd. Heb jij een rol binnen een persoonsgebonden budget? Dan weet je dat er veel op je afkomt. De regels zijn ingewikkeld en fouten kunnen vervelende gevolgen hebben. Investeer in kennis, voorkom zorgen en houd zelf de regie. Tijdens een praktische training, gegeven door de trainers Heidi en Diana, dat zijn twee PGB-experts, kun je meer inzicht krijgen over je budget, zekerheid en grip op de regels, een goede administratie zonder stress, vertrouwen in je rol. Op 4 september 2026, tussen 10 uur 's morgens en 4 uur 's middags, kunt u deze training volgen, inclusief een lunch. De locatie is Zaandijkstraat nummer 1 in Amsterdam. En wat kun je allemaal krijgen op deze training? Nou, de basis van het PGB binnen de WLZ, WMO en jeugdwet. De rol en verantwoordelijkheden van de budgethouder, gemachtigde, vertegenwoordiger en beheerder. En nog veel meer. Uiteindelijk komt het erop neer. Je regelt de zorg en wij geven je de kennis en het vertrouwen. Meld je aan. Bel of WhatsApp op de volgende telefoonnummers. 06-1961-3666 of 06-1507-9588. Maar je kunt ook een mail sturen naar dianadiende@outlook.com. De investering voor deze training kost je €150. Maak er gebruik van en ga professioneel om met je PGB zonder stress.
11: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
12: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound@gmail.com.

Leon. The power station. The power station. In Amsterdam. Word lid van Flashback Community. Voor 5 euro per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803 NL 70 SNS B 8840 468803 voor 5 euro per maand.

0: organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus. Hey! De Hot Summer Boat Tocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos, Aaron en Stoffy. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetland. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij New Drivers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885. En 06526-96322. Keuken aanwezen. Zondag 30 augustus, 4:14. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
1: Diego na Dapper Strati, Dapper Markt, Awoyo. De Muzik van Amelie Swingri. Dapper Yuka vindt alle Sandisayap van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcoholade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bacalhau en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, dat no-no there, je arki radio.

Hier volgt een familiebericht. Met groot verdriet delen wij u mede dat op zondag 9 augustus van ons is heengegaan onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder Dorine Johannes Ellis. Dorine bereikte de leeftijd van 83 jaar. Dorine was een lief, vrolijk en kleurrijk mens. Ze was geliefd bij velen en werd door iedereen die haar kende gewaardeerd. Dorine laat 6 kinderen achter, 7 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Dorine Ellis was een zus van Tine Pas. We zijn Dorine dankbaar voor alle mooie herinneringen die zij aan ons heeft gegeven, maar zullen haar ontzettend missen. Op maandag 17 augustus nemen wij afscheid van Dorine. Om 14:45 vindt de begrafenis plaats op de Oosterse begraafplaats. Adres: Kruislaan 126 in Amsterdam-Oost. Voorafgaand aan de begrafenis is er in de aula gelegenheid om afscheid van haar te nemen. Omdat Dorine zo'n vrolijk en fleurig mens was, vragen wij iedereen om vrolijke en fleurige kleding te dragen. Wie dat wil, mag een roos of een andere bloem meenemen. De kleur maakt niet uit. Lieve Dorine, jouw lach, jouw warmte en jouw vrolijkheid blijven bij ons. We zullen je missen, maar je zult altijd in ons hart blijven. Namens de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van Dorine. Radio De Leon wens de familie van Dorine heel veel sterkte toe.

0: Suriname. Amoro sweet konderef grondapu. Ik hou van Suriname.
1: Ook deze krijgt het podium via Radio De Leon.
2: Dames en heren, Brada Nangasisa, neem de tijd en luister goed. Radio De Leon, meeswinger van de maand augustus. Daryl Filemon met Nadja Wiede.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat was een mooie editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misapak wel los maar e arki, a radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin, isabi. Bruyana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

U kunt nu gaan luisteren naar het programma Bread from Heaven. U gebracht door pastor Iwan Glenn Hercules van God Anointed Power Ministries.

En vandaag gaan we weer in het woord, samen in het woord van God. En ik wil u graag vragen als u ook mensen anderen kan uitnodigen om mee te luisteren naar het woord van God. Halleluja, prijs de naam van Jezus. God is een goede God, hij is een machtige God en we gaan vandaag lezen in het woord van God. En dat is in 1 Petrus 1, vanaf vers 13 gaan we lezen. Halleluja. Maar voordat we gaan lezen, wil ik graag nog een lied met u samen zingen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. En dat lied zegt: Kado de wambungado. Halleluja. Zingt u met me mee.

Hallelujah! Praise the name van Jezus. Masra pot uw voeten naar Hegron. Hallelujah! Daarom zijn we zo blij. Hallelujah! Daarom is God een goede God. Amen. De Bijbel zegt, Hij nam ons op. Hij vormde ons. En Hij zette onze voeten op hoger grond. Amen. Gado altijd een poti. Moro he. Het gaat, gado ne poti na grong. En een poti ga ondro. Maar gado poti ga he. Moro he. Amen. Prijs de naam van Jezus. Brada Nassisa, God bless you. Ieder die gaat luisteren, die luistert naar deze programma. From Bread from Heaven. Hallelujah. From God's Anointed Power Ministries. En ik ben de pastor van God's Anointed Power Ministries. En ik ga het woord vandaag tot u brengen. Amen. Hallelujah. Prijs de naam van Jezus. Als u uw Bijbel bij u hebt, open de Bijbel met mij om samen te lezen. Amen. Zodat u het ook kan bevestigen wat Gods woord zegt. Halleluja. En we gaan lezen in het boek in het Nieuwe Testament. Het boek van 1 Petrus 1 vanaf vers 13. 1 Petrus 1 vanaf vers 13. Halleluja. Prijzen Masra. En daar staat geschreven, broers en zusters, lieve mensen, omgord dus de lendenen van uw verstand. Amen. Awortutaki, omgord dus uw lendenen van uw verstand. Wees nuchter en vestig uw hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Voegt u als gehoorzame kinderen niet naar de begeerten uit de tijd uw onwetendheid, maar gelijk Hij, dat is de Heere, die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel. Amen.

Dat nasa a woord of gado etaki. Het woord van God spreekt hier tot ons. Amen. Halleluja. Dat we heilig moeten zijn, want Hij is ook heilig. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. De Bijbel zegt hier dat we nuchter moeten zijn. Amen. En dat we onze aandacht op Jezus Christus moeten vestigen. Want vandaar komt onze hulp. Onze hulp is in de naam van de Heer. Halleluja. En zijn naam is Jezus Christus. Daar hebben we onze hoop op gebouwd. Halleluja. Toen we Christus nog niet kenden, bouwden we onze hoop op andere dingen. Maar nu we Christus hebben leren kennen, bouwen we op Hem. Op Jezus Christus, die onze hoop is. Amen, die onze Heer en Heiland en Verlosser is. Hij heeft ons verlost uit de duisternis. Daarom vestigen we onze hoop alleen op Hem. Halleluja, prijs de naam van Jezus. En de Bijbel zegt dat in vers 15. Maar gelijk Hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook Gij zelf heilig in al uw wandel. Ziet u? Niet in sommige dingen, maar in al uw wandel. Wees heilig. Want Hij is heilig. Halleluja. Oké, we gaan een stukje lezen in vers 16. We gaan verder lezen in vers 16. Er staat immers geschreven: wees heilig, want ik ben heilig. Amen. 17. En indien gij hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons aan naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap. Amen. Dat betekent dat we hier, broers en zusters, lieve mensen, op doorwandel zijn. We zijn hier tijdelijk. Amen. We zijn hier tijdelijk. We zijn niet om hier te blijven. Amen. Maar we zijn tijdelijk hier. Maar in die tijd dat we hier wonen op aarde, moeten we op onze wandel en handel opletten. Amen. We moeten zorgen dat we een heilige wandel hebben hier op aarde. Dat we de Heere dienen. Amen. In geest en in waarheid. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Want dat is wat de Heere wil. Dat we Hem dienen in geest en in waarheid. Amen. We gaan verder in vers 18. En daar staat: wetende dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver en goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is. 19. Maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Amen. Brother Assisa, we zijn vrijgekocht door het bloed van het lam. Amen. We zijn vrijgekocht door van alle zonden, alle schuld. Want we zijn van Christus. Amen. We leven voor Christus. De Bijbel zegt dat Jezus heeft ons schoon gewassen. Hij heeft ons gerechtvaardigd met zijn dierbaar en kostbaar bloed. Amen. Daarom behoren we Hem toe. En zijn we nieuwe mensen, nieuwe schepping geworden. We wandelen niet meer zoals we vroeger wandelen. Maar we wandelen nu met de Heer. Amen. Hij is onze redder en bevrijder. Hij is onze geneesheer. Hij is onze Heer. Hij heeft ons bevrijd.
uit de duisternis gebracht in zijn wonderbare licht. Wij behoren hem toe. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. En we zijn niet gekocht en betaald met het bloed van bokken of schapen. Maar we zijn gekocht met het dierbaar en kostbaar bloed van het Lam van God. Van Jezus Christus. Hij heeft ons vrijgekocht. Met zijn bloed. Hij heeft al onze zonden weggewassen. Amen. We zijn vlekkeloos. Kunnen we de Heer nu dienen. Amen. Want hij heeft al de zonden weggehaald. We zijn vrijgekochte des Heren. Halleluja. We zijn kinderen van de Allerhoogste. Prijs de naam van Jezus. Ik ga verder in vers 20. Hij was van tevoren gekend voor de grondlegging der wereld. Doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u en mij, broers en zusters, die door hem gelooft in God. Ziet u? Jezus Christus heeft het voor ons gedaan. Voor u en voor mij. Amen. Hij is gekomen naar deze wereld om ons vrij te kopen. We zijn vrijgekochten des Heren. Laten we ook zo wandelen met hem. Halleluja. En ik lees verder. Die door hem gelooft in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God. Ziet u? Het gaat om geloof. We moeten geloven. Als je gelooft in de Heer, dat hij de Zoon van God is, dat hij Christus is en dat hij voor u aan het kruis gestorven is, dat hij het Lam van God is, dan is er hoop voor ons. Amen. De Bijbel zegt, als we geloven in Christus, Jezus, dan zullen wij eeuwig leven hebben met hem. Amen. Dan zijn wij vrijgekocht, dan worden wij kinderen van de Allerhoogste. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Ik ga verder met lezen in vers 22. Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, heb dan elkander van harte en bestendig lief. Ziet u? We zijn nu nieuwe scheppingen. We wandelen niet in ongehoorzaamheid aan de Heer, maar nu wandelen we in gehoorzaamheid aan de Heer. Dus dan hebben wij onze broeders en zusters lief. Amen. Vers 23. Als wedergeborenen, niet uit zaad, maar door het levende en blijvende woord van God. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Ziet u het woord van God? Het woord van God, the bread from heaven. Amen. Dat is het woord van God. Dat is Christus, Jezus. Halleluja. 24. Want alle vlees is als gras. En al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras. Het gras verdorst en de bloem valt af. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Ziet u, broers en zusters. Het woord des Heren, het woord van God, zal in eeuwigheid zijn. Alle andere dingen die we zien met onze ogen, die gaat weg, die gaat er niet meer zijn. Amen. Deze wereld,
deze hemel, deze aarde. Het gaat er niet meer zijn, maar Gods woord zal voor eeuwig stand houden. Zal voor eeuwig zijn. Halleluja. Dit nu, ik ga verder in vers 25. Dit nu is het woord dat u als evangelie verkondigd is. Ziet u, broers en zusters, lieve mensen, waarom het evangelie verkondigd moet worden? Het evangelie moet verkondigd worden, want daar is de behoudenis. Daar, door het evangelie, door het woord van God. Het evangelie is het woord van God. Kunnen mensen behouden worden? Kunnen mensen eeuwig leven ontvangen? Door geloof. Amen. Geloof in de Heere, Jezus Christus. Dan zal u eeuwig leven ontvangen. Amen. Dus broers en zusters, lieve mensen, geloof is heel belangrijk. De Bijbel zegt, geloof komt door het horen van het woord van God. Zit u zonder het woord van God, dan kan er geen geloof zijn. De Bijbel zegt het zelf. Geloof komt door het horen van het woord van God. Daarom is het zo belangrijk dat het evangelie gepredikt wordt in de ganse schepping, in de gehele wereld. Amen. En u hebt een goede keuze gemaakt om naar het woord te luisteren. Amen. Om naar het woord te horen. Prijs de naam van Jezus. Tegenwoordig horen we zoveel andere dingen. Amen. Op de radio, op televisie, op internet. We horen zoveel andere dingen. Zoveel negatieve dingen. Maar als u het woord van God tot u neemt. Amen. Dan komt er geloof, dan wordt uw geloof versterkt, dan wordt uw geloof opgebouwd. Halleluja. En dan bent u behouden, zegt de Bijbel. Halleluja. Dus laten wij het woord verspreiden, laten wij het woord verkondigen in de ganse schepping, zegt de Bijbel. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Het woord van God is krachtig dan een tweesnijdend zwaard. Halleluja. En want het snijdt door been en vlees en alles. Hij snijdt. En als u het woord hoort, het woord tot u komt, dan snijdt het, dat gaat het diep naar binnen in uw hart. Amen. Diep naar binnen. En dan wordt er geloof opgebouwd. Uw geloof wordt sterker, wordt vermeerderd. Amen. Door het woord van God, door het horen van het woord van God. Lieve mensen, we gaan nu met een korte pauze. We komen zo bij u terug.

Halleluja, prijs de naam van Jezus. Daar ben ik weer. We gaan verder met het woord van God. Vele mensen willen niet naar de kerk komen of willen niet luisteren naar het woord van God. Maar ik zeg u vandaag, horen naar het woord van God, dat gaat uw leven veranderen. Het gaat uw leven vernieuwen. Amen. Het gaat uw leven veranderen. Door het woord van God. Door niets anders kan uw leven veranderd worden. Alleen door het woord van God. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. En dat is de waarheid, broers en zusters. Amen. Want het staat ook geschreven. Amen. Hij, Christus is het woord van God. Hij is het woord. Dus we hebben Jezus Christus nodig in ons leven. In ons levenswandel. We zijn maar kort hier op aarde. Maar broers en zusters, lieve mensen, het is belangrijk. Zolang we hier op aarde zijn en we nog in leven zijn, moeten we een keuze maken. Amen. Waar kiezen we voor? Waar willen we onze eeuwigheid zijn? Willen we onze eeuwigheid zijn bij God? Of willen we onze eeuwigheid ergens anders zijn? Amen. Als we kiezen voor God, dan zullen we eeuwig bij God zijn. Maar als we niet kiezen voor God, dan zullen we niet bij God zijn. Halleluja. Dus de keuze hebben we hier nu op aarde, op dit moment. Hebben we de keuze om die keuze te maken. Amen. Want broers en zusters, lieve mensen, we zijn voor een kleine tijd hier. We zijn niet lang hier op deze aarde. We zijn op doorreis. Amen. Naar het eeuwigheid. We zijn op doorreis. Dus ik wil u bemoedigen vandaag. Maak die keuzes voor God. Kies voor de Heer. Amen. Misschien hebt, als u het nog niet gedaan hebt. Vandaag is de dag. Kies voor de Heer. Morgen kan te laat zijn. Morgen is niet gegarandeerd. Wie zegt dat u morgenochtend opstaat? Kies vandaag voor God. Kies voor de Heer. Maak die keuze. Amen. Maak die keuze. En dat kan door geloof. Als u gelooft in de Zoon van de levende God. Jezus Christus is zijn naam. En u belijdt met uw mond. En u gelooft met uw hart. Dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dan bent u behouden voor de eeuwigheid. Halleluja. Wat makkelijk is dat. Sommige mensen denken dat het heel moeilijk is. Geloven is niet moeilijk. Amen. Je moet de juiste keuzes maken. Hoeveel weten dat dit hele leven hier op aarde bestaat uit keuzes maken. Amen. Kies voor het goede, kies je voor het slechte. Kies je voor het kwaad of kies je voor het goede? Amen. Het leven bestaat uit keuzes maken. En u kan die keuze maken. Niemand anders kan het voor u doen. U alleen kan die keuze maken. Om te kiezen vandaag voor de Heer. Halleluja. Kies vandaag voor eeuwig leven. Halleluja, want er is leven na de dood. Laat niemand u voor de gek houden. Er is leven na de dood. Amen. Hoeveel weten dat wij geest zijn. Dit lichaam gaat terug naar de aarde. Is ashes to ashes, dust to dust. Maar er is een geest in ons. God heeft zijn geest in ieder mens gezet. Geplaatst. Amen. En u kunt een keuze maken. En een geest kan niet doodgaan. Amen. Een geest gaat of voor eeuwig in hel branden, of voor eeuwig bij God zijn leven. Voor eeuwig. Want de geest kan niet sterven. God, de Bijbel zegt, God is geest. En we zullen samen met God zijn waar God is. Amen. Maak die keuze vandaag, lieve mensen. Wacht niet tot morgen. Maak die keuze vandaag en kies vandaag voor de Heer. Amen. Het evangelie moet gepredikt worden.
Dit is het juiste evangelie. Het woord van God. Het is geen sterke verhalen. Amen. Geen banana gospel. Dit is het echte, rauwe evangelie van God. Amen. Dat gepredikt moet worden in de ganse schepping. Mensen, iedereen moet het horen. Iedereen moet het horen. Niemand moet zeggen, ik heb nooit gehoord dat God bestaat of dat Jezus Christus er is. Ik heb geen keuze kunnen maken. Maar u hebt het vandaag gehoord. Maak die keuze. Amen. Wacht niet tot het te laat is. Maak die keuze vandaag. Kies voor de Here. Kies voor de eeuwigheid. Ook al komt u te sterven morgen of vanavond, dan bent u behouden, dan zal u eeuwig zijn bij God. Amen. U zal eeuwig leven met God. Want dat zegt de Bijbel ook in Johannes 3 vers 16, dat al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon Jezus Christus heeft gegeven om te sterven voor ons aan het kruis op Golgotha. Amen. Zijn bloed heeft gevloeid aan het kruis op Golgotha. Zodat een ieder die in hem gelooft, ziet u, u moet geloven, niet verloren zal gaan. Als je gelooft, zal je niet verloren gaan. Je zal niet naar de hel gaan. Amen. Zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben met Christus. Amen. En dat is het evangelie. Dat is het ware evangelie. Laat niemand u voor de gek houden met allerlei andere verhaaltjes. Amen. Maar dit is het echte, pure, rauwe evangelie. Dat Christus is gekomen op deze aarde om te sterven voor de zonde van de mensheid. De gehele mensheid. Amen. Zodat er hoop is. Hoop is in Christus. U gaat niet verloren, er is hoop. Maar u moet een keuze maken. U moet die keuze maken om voor de Heer te kiezen. Amen. Laat niemand zeggen dat er geen hoop meer is op deze aarde, op deze wereld. Tegenwoordig hoor je dat mensen, andere mensen, jonge mensen, begeleid om zelfmoord te plegen. Zelfmoord te plegen, omdat ze geen hoop meer hebben. Brothers and sisters, kom prediken evangelie. Een evangelie voor lobby. Een evangelie voor behoudenis. Voor eeuwig libi. Kom prediken evangelie. Nanga heri ati. Nanga alasansan de unu. Laten we het evangelie prediken. Amen. Want er is hoop in Christus Jezus. Amen. Er is hoop. Laat niemand u voor de gek houden. Dat je kan liever sterven, want er is geen hoop op deze aarde. Kijk niet naar wat er gebeurt op aarde. Met die oorlogen in Oekraïne, in Rusland. Naar die oorlogen in Iran, in Amerika, in Israël. Let niet daarop. Maar zet uw ogen op de Heer. Vestig uw hoop op de Heer. Amen. Halleluja. Dat is de beste keuze die we kunnen maken, lieve mensen. Amen. De beste keuze die we kunnen maken. Prijs de naam van Jezus Christus. God is goed. Amen. En zeer te prijzen. Ik hoop dat u het tot u neemt. Dit woord van God. Amen. Want dit is het woord van God. Halleluja. Dit is de hoop. Christ, the hope of glory. Hij is de hoop van deze wereld. Jezus Christus. En er is geen andere. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Ik hoop dat u gezegend wordt door het woord van God. Amen. Halleluja. Maar voordat ik even met een korte pauze ga, wil ik u bemoedigen. Komt u naar het huis van God. Amen. Komt u om het woord van Christus, van God te horen. We zijn niet meer in Holendrecht, maar we zijn nu in Belmer, op de Belmerdreef, 364B, bij het gebouw van Palulu, tegenover de stadsdeel in Amsterdamse Poort. Daar zijn we elke zondag van 11 tot 1, hebben we samenkomst daar. Komt u het woord van God horen. Amen. Komt u versterkt worden, bemoedigd worden
door het woord van God. Halleluja. Komt u uw geloof opbouwen. Misschien zegt u, ik heb geen geloof of ik heb klein geloof. Komt u. De Bijbel zegt dat geloof komt door het horen van het woord van God. Komt u het woord van God horen. Halleluja. Zondag vanaf 11 uur zijn we daar tot 1 uur. Ja, broers en zusters, lieve mensen. Dit was weer het woord gebracht door pastor Iwan Hercules. Van God Anointed Power Ministries. Ik ben blij dat u het woord heeft gehoord en dat u wat ermee gaat doen. God zegen, tot de volgende keer.

0: Bleib auf Distanz und Fachanal News.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn twee mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gij wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen. En ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm, van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in de regio loopt vertraging op de N9, Den Helder richting Alkmaar. Tussen Sint Maartenzee en Schorrel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
6: Radio Swammerdam. Hoezo?
7: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
8: Radio Swammerdam.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
10: Sabi, that no there, ye arki Radio de Leon.
11: Open your ears by chance, no.
12: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
13: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound@gmail.com.

Billion. The power station. The power station. In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNSB 8840 468803 NL 70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus. Hey. De Hot Summer Boat Tocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos Aaron en Stoffy. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetlet. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij New Drivers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Tico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885. En 06526-96322. Keuken aanwezig. Zondag 30 augustus, 4:14. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
1: Tegen de Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzelsanamelis Winkri. Dapper Yuka vindt alles aan die saai van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no there, ye arki Radio de Leon.
3: Open your ears by chance, no.
4: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
2: Je sabi dat no de je arki Radio de Leon. Dat was mooi, die. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak walosma e arki, a radio no de. Walosma e roko in a bouw, in de tuin, isabi. Brianna de, geniet ervan. This is Radio de Leon.
5: Nina Erna, Agnes de Lesle. Mi e Archie, Radio de Leon, Ala Freda, Jasona Bekoisi, enum Archie tu.
6: Met alles maar bij Odi Alfons Willingen en mi hoop dat we dan Archie Radio de Leon. Luisteraars, stondje Radio Odyssey. Want nou een ding belangrijk zijn is zo af van Odu. Dat dat kun abo eens ding. Een kantakke overal. Nou eens maar een kantak. Hey, we stop you of zo. Een abo eens zijn en dat belangrijk in een communicatie.
7: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
8: Dames en heren, Brada Nangasisa, neem de tijd en luister goed. Radio de Leon, meeswinger van de maand augustus. Daryl Filemon met Nadja Wiede.

0: I'd like to know one thing. Are you ready for the Super Brother? Are you ready for the Super Brother music for the soul?
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin X Don. Oké.
2: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready?

0: Ja, en goedemorgen iedereen daar.
1: Goedemorgen.
0: Ex-Don. Nou, er werd een vraag gesteld van hoe we die programma van hem vinden. Nou, ja. Ik vind het een prachtig programma. Het maakt me altijd blij als ik naar deze man zijn muziek luister. En naar zijn warme stem ook. Ja, het is gewoon geweldig.
2: Stap in uw eigen wereld van Flashback. Uw gastheer, Franklin Ex-Don.

Arkiwang, brada na siya. May baro di. Nidoro, nidoro, nidoro. Mm-hmm. Mijn naam is Franklin X. Don. Voor ik verder ga, wil ik de volgende fans groeten van Flashback. First Princess, Ellie R. Prinses Marta Koenders, Nana Uhema. Hortans Kreisburg, Prinses Regina. Rinja McIntosh, Elfriede Kesser. Roy Vien, Prinses Elfriede van Engel. Lea van Engel, Kevin Zorgvol, Harold uit Den Haag, John van de Olympiaweg in Amsterdam, Kleines Terborg, Ernestine Convalius, Sandra Nokvries, Mavis Kolf, Andrea Ricketts, Gerda Sordam, Tette uit Zaandam, Queen Nana Brewa, Ivilia, Yvonne Biervliet Rooijen, mevrouw Echtel, mevrouw Palmira Richter, bijzondere groet aan Chelsea van de Amstelstroomlaan in Amsterdam, Agnita Clairvon, Jurgen Zorgvol, Orsine Valdink, mevrouw Yvonne Vien, Maureen Griffith, Colin Felixdaal, Humbert Lepelblad en Yvette Raams. En verder een stille luisteraar van de Insulindeweg in Amsterdam. Ook een bijzonder groet aan fotograaf Ruben. Welkom, welkom to you all.

0: Beste luisteraars, mijn naam is Gaia. Wij reizen terug in de tijd naar warme oorden van Flashback. Uw reisleider Franklin Exdon. Met muziek voor uw vermaak. Heel veel plezier.
1: Hey, goedemorgen! Goedemorgen! Allesama, goedemorgen! Yeah!
2: Now, here comes the music.

0: Ja, goedemorgen. U spreekt met Shirley.
1: Ja?
0: Dank u wel voor het mooie muziek.
1: Graag gedaan.
0: Ik werk thuis. Ik zit achter mijn bureau. En komt allemaal muziek langs uit mijn kindertijd. Mijn moeder was de Surinaamse Cecilia Cruz. En mijn vader speelde de maraca in het casino.
1: Kijk.
0: En dit soort muziek, dat was dagelijkse voer bij ons thuis.
1: Nou, geweldig.
0: Dus dank u wel. Ik zit echt met spirit gewoon te werken hier in mijn woonkamer.
1: Nou, ik ben er helemaal stil van.
0: Echt, dank u wel. Is arbeidsvitamine voor mij.
1: Oké, geniet van je dag.
0: Dank je wel, jij ook. Dag.
1: Dag.
2: Dames en heren, luisteraars. Salto is aan het verhuizen. En Flashback verhuist mee. Dit is een Flashback verhuisprogramma. Met Franklin X. Dorn. Enjoy.

0: aan het verhuizen. In Flashback verhuist mee. Dit is een Flashback verhuisprogramma met Franklin X Dorn. Enjoy.
1: Ain't touch this.

0: And the winner is
1: X-Stone.

0: aan het verhuizen. In Flashback verhuist mee. Dit is een Flashback verhuisprogramma met Franklin X. Dorn. Enjoy.
1: Can't touch this.
2: And the winner is
3: the X-Dorn.

aan het verhuizen. In Flashback verhuis me. Dit is een Flashback verhuisprogramma met Franklin X Dorn. Enjoy.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Intercolor Promotion Agency Amsterdam.
1: Oh, Sol Makosa Lala. Yo.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: You sabi that no there?

0: Hoe kun je professioneel omgaan met een PGB? Persoonsgebonden budget. Zonder stress. Grip op je PGB rust in je hoofd. Heb jij een rol binnen een persoonsgebonden budget? Dan weet je dat er veel op je afkomt. De regels zijn ingewikkeld en fouten kunnen vervelende gevolgen hebben. Investeer in kennis. Voorkom zorgen en houd zelf de regie. Tijdens een praktische training, gegeven door de trainers Heidi en Diana, dat zijn twee PGB-experts, kun je meer inzicht krijgen over je budget, zekerheid en grip op de regels, een goede administratie zonder stress, vertrouwen in je rol. Op 4 september 2026, tussen 10 uur 's morgens en 4 uur 's middags, kunt u deze training volgen, inclusief een lunch. De locatie is Zaandijkstraat nummer 1 in Amsterdam. En wat kun je allemaal krijgen op deze training? Nou, de basis van het PGB binnen de WLZ, WMO en jeugdwet. De rol en verantwoordelijkheden van de budgethouder, gemachtigde, vertegenwoordiger en beheerder. En nog veel meer. Uiteindelijk komt het erop neer. Je regelt de zorg en wij geven je de kennis en het vertrouwen. Meld je aan. Bel of WhatsApp op de volgende telefoonnummers. 06-1961-3666 of 06-1507-9588. Maar je kunt ook een mail sturen naar dianadiende@outlook.com. De investering voor deze training kost je €150. Maak er gebruik van en ga professioneel om met je PGB zonder stress.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
2: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound@gmail.com.

billion. The power station. The power station. In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803. NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Met trots organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus. De Hot Summer Boottocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur. Afvaart half 5. Terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band. Scotty's King met Carlos Aaron en Stoffie. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetland. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij Nieuwdravers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansepoort, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885. En 06526-96322. Keuken aanwezig. Zondag 30 augustus 4:14. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
1: Tegen de Dapper Strati, Dapper Markt, Awoyo, de Muzuksanamelis Winkri, Dapper Yucafin, alles aan die Sayap van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat na kazavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi dat no-no there, ya arki radio.

Hier volgt een familiebericht. Met groot verdriet delen wij u mede dat op zondag 9 augustus van ons is heengegaan onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder Dorine Johannes Ellis. Dorine bereikte de leeftijd van 83 jaar. Dorine was een lief, vrolijk en kleurrijk mens. Ze was geliefd bij velen en werd door iedereen die haar kende gewaardeerd. Dorine laat 6 kinderen achter, 7 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Dorine Ellis was een zus van Tine Pas. We zijn Dorine dankbaar voor alle mooie herinneringen die zij aan ons heeft gegeven, maar zullen haar ontzettend missen. Op maandag 17 augustus nemen wij afscheid van Dorine. Om 14:45 vindt de begrafenis plaats op de Oosterse begraafplaats. Adres: Kruislaan 126 in Amsterdam-Oost. Voorafgaand aan de begrafenis is er in de aula gelegenheid om afscheid van haar te nemen. Omdat Dorine zo'n vrolijk en fleurig mens was, vragen wij iedereen om vrolijke en fleurige kleding te dragen. Wie dat wil, mag een roos of een andere bloem meenemen. De kleur maakt niet uit. Lieve Dorine, jouw lach, jouw warmte en jouw vrolijkheid blijven bij ons. We zullen je missen, maar je zult altijd in ons hart blijven. Namens de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van Dorine. Radio De Leon wens de familie van Dorine heel veel sterkte toe.

0: Suriname, amoros sweet konderef grondapu. Ik hou van Suriname.
1: Ook deze krijgt het podium via Radio De Leon.
2: Dames en heren, brada nangasisa, neem de tijd en luister goed. Radio De Leon, meeswinger van de maand augustus. Daryl Filemon met Nadja Wiede.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan alle mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat was een mooie editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misapak wel eens maar in arki, a radio nono de. Wel eens maar in a bouw, in de tuin, isabi. Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Agnes de Lesla, mi Archi Radio de León, a la Frida, ya suena becoisi, en un Architu.
1: Meta alasmo bi odi Alphonse Willingen and me hope taki wetan Archi Radio de Leon. Luisteraars, stontje a radio disi wan na wan dings belangrijk sani so afanodu tak da kun abu eis ting un kan take overal no wans man kan ta hey we stop you of so un abu eis sani and dat belangrijk in a communicatie.

0: luisteraars, Radio De Leon in gesprek met een hele bijzondere advocaat. Nederland heeft heel veel advocaten, en deze is bijzonder. Ik praat vandaag met een advocaat, is het professor, dokter, maar goed, ik zal de vraag op het juiste vermelden. In elk geval advocaat Lisbeth Zegveld, en wij praten met haar vanwege het AOW-gat debakel. Welkom in de uitzending, Lisbeth.
1: Dankjewel.
0: Voor de juiste vermelding van jouw naam.
1: Ja, voor de advocatuur is altijd meester belangrijk. De meesterstitel is nodig voor advocaat, advocaten. Maar ik werk daarnaast ook aan de universiteit. Daar komt die professorstitel vandaan. Okay. En dokter komt voort uit de promotie die je daarvoor doet. Dus die titels hangen eigenlijk heel erg aan de academische achtergrond. Dus meester Zegveld is op het algemeen de aanspreektitel in de advocatuur.
0: Maar ik mag vandaan, Lisbeth.
1: Je mag het zeker, ja, oh zeker, ja.
0: Lisbeth, jij bent op dit moment bezig met het AOW-vraagstuk. De organisatie Stichting Hoop heeft je benaderd. Om te kijken van, daar is een AOW-gat. En de overheid komt er steeds mee weg.
1: Ja.
0: En de stichting onder mijn leiding heeft jou benaderd om te kijken van, Lisbeth, kun je ons helpen om het op een andere manier aan te pakken? Maar hoe ben jij in contact gekomen met Stichting Hoop?
1: Jullie hebben al sinds jaren eigenlijk ge-emaild met de vraag om hier iets aan te doen. En wij hebben steeds er globaal naar gekeken en gezegd, ja, de bestuursrechter heeft hierover beslist. Daar is een eindoordeel gegeven en wij kunnen dus er niet zoveel mee. Met name al die uitspraken die al gedaan waren. Dus we hebben steeds nee gezegd tegen jullie. Godfried van Amt was ook heel actief daarin. En toen kwamen op een gegeven moment de excuses voor het Nederlandse slavernijverleden. En toen heb ik die zaak er nog eens bij, ook heel actief daarin. En toen kwamen op een gegeven moment de excuses voor het Nederlandse slavernijverleden. En toen heb ik die zaak er nog eens bij gepakt en hebben we nog eens

0: zoeken. En daar is uiteindelijk een processtuk uitgerold.
1: Okay.
0: Voor jullie en voor individuelen.
1: Ja, want even voor de luisteraar, de Stichting Hoop staat voor het overkoepelend orgaan bestrijding AOW GAT. En we zijn inderdaad al jaren bezig om bewegingen te krijgen dat de AOW GAT gerepareerd moet worden. Nou is het zo, Lisbeth, dat je een brief hebt gestuurd naar de Sociale Verzekeringsbank en naar het ministerie van Sociale Zaken. Wat staat er in die brief?
0: En Binnenlandse Zaken als ministerie dat vroeger over de koloniën ging. In die brief staat dat het AOW-gat discriminatorisch, dat het racistisch is en dat er sprake is van institutioneel discriminatiebeleid. Dat de staat daarvoor verantwoordelijk is en dat ze dat discriminatorenbeleid moeten stoppen. En het argument wat we daarvoor hebben gepresenteerd aan de staat is: luister, de hele sociale verzekeringswetgeving, AOW-wetgeving, de algemene ouderdomswetgeving, die stamt uit de tijd dat Suriname een kolonie nog was van Nederland. En die wetgeving die is ook dus gestoeld op concepten, op begrippen, op visie van een verhouding tussen Nederland en Suriname die niet gelijk was. Dus de beslissing om te zeggen je moet op Nederlands grondgebied wonen om AOW te krijgen, komt ook voort uit die afhankelijkheid van Suriname toen nog van Nederland. Dus die wetgeving is niet neutraal tot stand gekomen. En wij zeggen dus, als je vandaag die wetgeving zou maken in zo'n situatie, zou je dat gelijk trekken, zou je dat onderscheid nooit meer mogen maken. En wat we fout doen, naar mijn idee, de bestuursrechters en de Nederlandse overheid, is om dat koloniale slavernijverleden niet mee te nemen bij de beoordeling van dat korte van die AOW. En dat korte, dat gaat er dan dus over dat mensen die in Suriname woonden voor 1975... beslisten. We willen uiteindelijk toch in Nederland komen wonen, Nederlands grondgebied komen wonen. Dat die worden gekort voor het stukje dat ze in Suriname woonden, stuk of stukje. Dus op die manier wordt in één koninkrijk een onderscheid gemaakt tussen het Surinaamse grondgebied en het Nederlandse grondgebied, terwijl het allemaal onder één paraplu zat. Niet eventjes, maar 3 eeuwen.
1: Ja.
0: En daar moet je uiteindelijk je verantwoordelijkheid voor nemen. Je kunt niet een land 3 eeuwen uitbuiten om vervolgens te zeggen, als mensen 65 worden, het spijt me verschrikkelijk, maar we gaan u niet in uw ouderdomspensioen ondersteunen.
1: Ja, nou zegt men, Suriname was zelf verantwoordelijk voor de AOW.
0: Nou ja, het is geen onderwerp van gesprek geweest. De AOW is tot stand gekomen in 1957... In 1954 is het statuut tot stand gekomen tussen Nederland en Suriname, waar Suriname enige zelfstandigheid kreeg, in enige mate onafhankelijk werd, maar niet volledig. Die twee processen, 1954 en 1957, die hebben zich parallel voltrokken en die hebben elkaar helemaal niet geraakt. Dus als jij tegen, laten we zeggen, een kind zegt, nou, je bent morgen volwassen en ik stop nu alle toelagen, ga jij per morgen je eigen dingen regelen, dan weet je dus dat een kind, als dat dan geen dak heeft en geen, dat dus niet lukt. Dus als je zegt, u bent nu in één keer tegen Suriname, u kunt een aantal dingen zelf gaan regelen, je bespreekt niet wat, dan komt er dus in Suriname geen regeling tot stand, want het was geen onderwerp. Aan Suriname is dat ook nooit voorgelegd. En in Nederland regelen we de dag erop de AOW-wetgeving. En maken we dus, terwijl je weet dat mensen uiteindelijk ook naar Nederlands grondgebied kunnen komen, want het was één rijk. En die zijn dus ook gekomen. Dus het zijn twee parallele processen geweest. En Nederland had de verantwoordelijkheid om, gezien het vrij reizen, om ook voor Surinamers die naar Nederland kwamen, dat wel toch te regelen. Dus ze hebben een beetje, ja, ze gebruiken het statuut als een excuus. En ze gebruiken ook de woorden in de AOW-wet die daar zijn ingekomen, van ingezetenschap, het Europese deel van het Koninkrijk, die gebruiken ze allemaal in hun voordeel, wetende dat Suriname het niet regelt, kon regelen en ook niet regelde. Dat waren gewoon feiten.

0: En de mensen zelf naar Nederland zouden komen en met een enorm gat zouden zitten. Met die wetenschap had Nederland daar gewoon voor moeten zorgen.
1: En nou zegt men ook, Suriname is in 1975 onafhankelijk geworden. Dus dit had ook een punt vanuit de Surinaamse onderhandelaars op tafel kunnen gebracht worden. Om te praten van, jongens, hoe leven we dat van de AOW?
0: Ja.
1: Dat gaat eruit trekken.
0: Nou, wat ons is opgevallen is dat er gewoon nooit over is gesproken. We hebben het goed voor onszelf geregeld. En als je iets niet bespreekt, kun je ook geen bezwaar opwerpen. Dus dat is een manier van handelen waar ik ook al grote moeite mee heb. Want als jij voorziet, en Nederland voorzag het, dat dit een probleem zou worden, dan moet je het op tafel leggen. Weet jij wel wat er gaat gebeuren voor jouw bevolking die naar Nederland komt als er 65 zijn? Bent u daarop voorbereid? Zijn de mensen daarop voorbereid? Niemand is daarop voorbereid. Nederland heeft de Surinaamse Nederlanders niet op voorbereid, als individuen niet. Ze hebben Suriname ook niet op voorbereid. Dus ja, iemand die je blind houdt, hoe kan je daar een gesprek mee voeren?
1: En het feit dus dat men zegt, ja, Suriname had het zelf moeten regelen. Maar de communicatie, want daar doe jij nu op.
0: Maar dat zijn de formele argumenten van Nederland, zijn niet eens Suriname had het zelf moeten regelen. Het formele argument wat Nederland gebruikt is, ze wilde Suriname niet voor de voeten lopen. Dus de semi-onafhankelijkheid respecteren. Het is wel moeilijk om iets te respecteren wat er materieel nog niet is. Hè? Want dat is één. En het tweede argument is dat het AOW-bedrag dan te groot zou worden. Mind you. Wow. Dat zijn de argumenten. Niet, we hebben het met Suriname besproken en ze gingen het zelf doen. En het zou geregeld worden. En uiteindelijk liet Suriname het afweten omdat ze het niet konden, niet wilden. Whatever. Dat was niet het verhaal. Het verhaal is, uit respect hebben we gezegd, dit is het statuut. Dit wordt van Suriname niet benoemd wat dat dan precies is. Niet dat daar een AOW in zat, maar eigenlijk is een stuk van Suriname, whatever that may be. En defensie, buitenlands beleid, alles wat met diplomatie en met Nederlandse harde belangen te maken had, dat wordt Nederlands belang. Dus het is.
1: Maar wat zijn de argumenten van Nederland? Is Nederland bang om dit te herstellen vanwege. Is het te maken met financiën? Want dat denk ik niet. Ik bedoel, er gaat zoveel miljarden.
0: 1,9 miljard zou het kosten als Nederland dit oplost.
1: 1,9 miljard.
0: Ja, zou dat kunnen. Kosten. Ja, dat zou makkelijk kunnen.
1: Waarom vindt Nederland dat niet?
0: Nou, ik denk.
1: Is het prestige kwestie?
0: Er zijn allemaal schijnargumenten dat als het nu voor de Surinaamse Nederland zouden doen, dan moeten ook Turken en Marokkanen die naar Nederland zijn gekomen, die ook een AOW gehad hebben.
1: Maar die zitten niet in het.
0: Daarom. Dus dat argument, dat zijn toch appels en peren.
1: Ja.
0: Maar dat wordt dan een beetje voor in het gemak zo even geroepen. Hè. Dan doe je altijd weer ja, maar als. En dan gaan
1: dit argument heeft toenmalige staatssecretaris van Sociale Zaken, Ahmed Abu Talib, ook gebruikt in de discussie met ons.
0: Ja.
1: Van ja, als we dat voor jullie repareren, moeten we dat ook voor de Turken en de Marokkanen doen.
0: Kijk, het gaat voor een deel over geld. Want een AOW-gat leidt tot armoede leiden. Dus het gaat, en iedereen heeft recht op zijn geld. Dus natuurlijk gaat het over geld, concreet. Maar het gaat in de kern hier over discriminatie. Dat mensen die allemaal onderdanen zijn van Nederland, allemaal de Nederlandse nationaliteit hebben, uiteindelijk worden verschillend worden behandeld op basis van huidskleur. Op basis van ras. Dat is het. Het is natuurlijk gewoon, uiteindelijk is het racisme. Het is één volk.
1: Ja.
0: En dan kun je daar met juridische begrippen over ingezeten, het Europese deel van dit, kun je natuurlijk allemaal, juridisch kun je met taal alles creëren. Maar iedereen voelt dat het niet eerlijk is. En dat geldt voor toen de Surinaamse Nederlanders naar Nederland kwamen voor 1975, reisden ze binnen eigen land.
1: Ja.
0: Turken en Marokkanen die naar Nederland zijn gekomen voor werk, kunnen ook een armoedeprobleem hebben, kunnen ook met een gat daar tegenaan lopen. Maar die gingen wel, die emigreerden. Die gingen naar een ander land toe, voor werk. Dat is heel wat anders dan dat je
1: een onderdeel was.
0: Nederlands onderwijs, Nederlandse taal, Nederlandse overheid. Het hele Surinaamse volk is natuurlijk voor een groot deel door Nederland daar gecreëerd. Nederland draagt gewoon tot 75 voor een heel groot deel van de verantwoordelijkheid voor het volk en voor het land.
1: Ja. Zijn er al reacties binnengekomen over de brief die is gestuurd over het AOW-gat aan de ministeries en aan de Sociale Verzekeringsbank?
0: We hebben het 4 augustus verzonden aan de Nederlandse overheid. En we hebben gezegd graag uw reactie binnen 2 weken. En anders zullen we overgaan tot dagvaarden. We hebben nog geen reactie, die zal al komen. Misschien niet binnen 2 weken, maar op enig moment. Ik verwacht daar niet zoveel van, omdat hier een praktijk aan de grondslag ligt die gewoon ja, sinds 1975 natuurlijk al aan de gang is.
1: Ja.
0: Dus het bouwt, het is op een gegeven moment wordt iets normaal tussen aanhalingstekens, omdat het al zo lang zo is. En ja, als je vraagt waarom doet Nederland hier niks aan, dat komt omdat denk ik ook rechter na rechter steeds heeft gezegd het is goed zo, bestuursrechters. Steeds in individuele zaken. En ja, er komen wel mooie woorden met excuses en de punt en de komma. Maar doordenken hoe dat in de praktijk nou precies uitpakt, dat vraagt een visie en een betrokkenheid. In institutionele zin, in de zin van hoe functioneert het systeem nou in Nederland.
1: Ja.
0: En die is gewoon nooit van de grond gekomen. Dus ik verwacht niet zoveel van die brief. Uiteindelijk wordt het een civiele procedure. En dan gaan we het dus hebben over het argument of uiteindelijk het AOW-gat een vorm van discriminatie is.
1: Ja, een heel gevoelig punt voor de overheid. Want die willen niet beticht worden van eventuele discriminatie of racisme.
0: Nee.
1: Maar de feiten zijn, ja.
0: Ja, ja.
1: Nou, ik weet niet of het handig is om te zeggen wat de sterke punten en de zwakke punten zijn in dit proces. Maar als we het hebben over een positieve ontwikkeling, wat voor tips zou u de Nederlandse overheid kunnen meegeven van jongens? Repareer dat nog een keer. Het kost je 1,9 miljard en je hebt zoveel gezegd rondom het crisis van de slavernij. Maak dat in 1 keer goed.
0: Nou, ik denk, die excuses, die hebben iets in gang gezet. Dat is natuurlijk met een voorbereiding gekomen, dat heeft geleid tot excuses. Maar het ontwikkelen van een visie, hoe dat zich dan, hoe dat uitpakt in een land voor mensen, dat vraagt tijd, dat vraagt ook zaken als deze, om te zien, oh, verdomd, zo gaat dat. En die kans geven we nu om het verband te leggen tussen de komma en de praktijk op de grond. En daar kan die zaak ook een handreiking zijn van, nou, dit is één van de manieren om van de komma misschien op dit vlak wel een punt te maken.
1: Dus eigenlijk zeg je, Elisabeth, dat de overheid deze kans moet aangrijpen,
0: ja,
1: om het goed te maken.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Wauw.
0: Ja, en ik denk, dat is dus, nogmaals, dat is betalen, maar dat is niet alleen. Het is meer dan dat. Het is ook erkenning. We waren ooit één en we behandelen dus mensen op een gelijke manier.
1: Ja.
0: Dat is het fundamentele argument in deze zaak.
1: Beste luisteraars, ik praat dus hier bij Radio De Leon met meester Lisbeth Zegveld, die een hele zware, maar een hele mooie case op zich heeft genomen namens haar praktijk, Pratgenoemde d'Oliveira, om het AOW-vraagstuk klinkklaar helder op de agenda te plaatsen. Zowel binnen de advocatuur, maar ook bij de overheid. Nou is het zo, Lisbeth, dat de overheid kan zeggen, we houden voet bij het stuk.
0: Dat gaan ze zeker doen voorlopig.
1: Dat gaan ze doen.
0: Ik ken ze
1: maar wat voor argumenten kunnen ze daarbij gebruiken?
0: Nou, de bestuursrechtspraak, die heeft steeds gezegd, luister, in de wet staat, je moet ingezetene zijn van het Rijk. En ja, uit een ander wetje, een belastingwetje, blijkt dan dat Rijk het Europese deel van het Rijk is.
1: Ja.
0: Nou, en dat knoop je dan aan elkaar en dan ben je uiteindelijk alleen maar gerechtigd voor AOW als je ingezeten bent van het Europese deel. Maar dat is dus een hele formalistische toepassing van regeltjes die hele context negeert. En individuele mensen bij de bestuursrechter zijn niet, die hebben dat wel gezegd, een beetje meer en een beetje minder, maar dat zijn steeds individuen. Dus nu moet de staat dat verband gaan zien. Voorlopig gaan ze gewoon zeggen, de bestuursrechter heeft beslist. En wij kijken gewoon naar de wet en die voeren we uit. En de rechter mag ook niks anders dan de wet uitvoeren. Dus ik denk dat ze zullen hopen dat ze dan die zaak winnen. En misschien dat ze dan nog eens een keer een gebaar maken, zoiets. Ik denk dat ze dat visualiseren. De staat is niet de beste in visie. Terwijl je zou denken dat met de punt en de komma, dat schreeuwt om een visie. En dit is de kans. Dus je zou het oprecht hopen dat we niet dit hoeven te...
1: Dus eigenlijk help je de overheid om dit te corrigeren.
0: Ja, als ze principiële punten erachter willen zien.
1: Ja. Maar die 1,9 miljard is peanuts voor de Nederlandse overheid.
0: Ja. Ja, bovendien, het is niet 1,9 miljard wat je naar in één persoon sluit. Het gaat over 39.000 Surinaamse Nederlanders. Dus het gaat over, per persoon. Is het een heel fair bedrag.
1: Ja.
0: Gewoon het letterlijke AOW-gat natuurlijk.
1: Ja. Hoe lang kan zo'n proces duren? Nou zijn we al een hele tijd met meester Lisbeth in gesprek. Maar hoe lang kan nu de brief is gestuurd naar de ministeries en aan de Sociale Verzekeringsbank? Hoe lang kan zo'n proces duren?
0: Langer dan dit gesprek. Heel lang. Ja. De eerste vraag is de civiele rechter dadelijk bevoegd? Want meestal is het zo, als de bestuursrechter heeft beslist, dan stopt het daar. Dus het eerste debat gaat over, mag de civiele rechter zich hierover uitlaten? Als we dat, jij hebt het zelf al een paar keer gezegd, het is geen eenvoudige zaak. Als we die stap winnen, dan moet het over de inhoud gaan hebben. Ja, ik denk voor. Je hebt de eerste aanleg, hoger beroep en dan cassatie. Eerste aanleg vanaf nu, 1,5 jaar, schat ik zo in, 15 maanden.
1: Mm-hmm.
0: Ja, want wij hebben een dagvaarding nu bijna klaar. Die zou toch ergens in september wel de deur uit moeten. Dan krijgt de staat tijd om te antwoorden schriftelijk. De rechtbank, er zijn wat procedures voor mede vereisten bij de rechtbank. En dan krijg je uiteindelijk een zitting. En de rechtbank, ja, dat wordt allemaal een beetje op wat langer. Ja, dat is gewoon nooit morgen. Dat is een heel groot deel schriftelijk, dan één keer een zitting. Maar het fantastisch zou zijn als zoveel mogelijk mensen zouden komen.
1: Dat gaan wij vanuit de Stichting Hoop organiseren. Ja. Wanneer deze zaak inderdaad aan de orde komt.
0: Ja.
1: Dat er veel mensen aanwezig zijn.
0: En maar vooral ook mensen met een... want ik zei 39.000 mensen met een AOW gehad. De grootste armoedeprobleem is ook met de mensen met het grootste AOW gehad. Want die worden natuurlijk het meest gekort. Dus ook aan mensen die voor een aantal jaar niet hebben opgebouwd in Suriname, omdat ze daar woonden, in leeftijd 15 tot 65.
1: Ja.
0: Die mensen ook heel nadrukkelijk tegen. Volg de zitting, kom, deel uw verhaal ook. We spraken van de week een mevrouw die was... Wij spreken gisteren politieagenten in het Surinaamse deel van het Koninkrijk. Komt naar Nederland in 1971, wordt zij de volgende dag weer. Gaat verder als politieambtenaar. En haar hele AOW valt gewoon weg in die periode.
1: Ja,
0: en haar buurvrouw, vrouwen die nooit hebben gewerkt, de Nederlands-Nederlandse buurvrouwen, die krijgen volledig AOW.
1: Ja.
0: En dat voelt niet eerlijk.
1: Ja.
0: En bij sommige mensen gaat dat over veel geld.
1: Ja, want we hebben echt heel veel steun gehad de afgelopen jaren vanuit de Surinaamse gemeenschap. Mensen zijn massaal op onze bijeenkomsten geweest. En we hebben ons massaal gesteund. Je hebt het gezien laatst ook nog met die bijeenkomsten hier. Dat er heel veel mensen gehoor hebben gegeven aan de oproep. Dus wij gaan vanuit de stichting ook de mensen mobiliseren om zoveel mogelijk de zaak te blijven steunen.
0: Ja.
1: Het is wel zo wat je aangeeft, heel veel mensen lijden echt armoede.
0: Ja.
1: En weet je, er is een probleem, want mensen kunnen aanspraak maken op die AIO, aanvulling op het inkomen van de ouder. Maar het heeft ook zijn beperkingen.
0: Ja.
1: Want het is in principe een bijstandswet.
0: Ja.
1: En er zijn beperkingen zoals, je mag maar maximaal 3 maanden met behoud van die AIO naar het buitenland. En Surinamers willen graag in de winterperiode naar Suriname, maar niet voor 3 maanden.
0: Nee.
1: Die willen echt voor langere tijd, want hier zitten ze gewoon in huis.
0: Ja.
1: En daarnaast, je wil het niet geloven, maar de mensen lijden echt heel veel armoede. En wat er ook nog speelt, kijk, wij zijn sociale mensen, de Surinamse gemeenschap. Dus als iemand een probleem ergens heeft, of die heeft ruimte nodig, dan, en je hebt een kamer, Dan zeg je, oké, je kunt bij mij blijven.
0: Ja.
1: Het gevolg daarvan is, de persoon moet een adres hebben waar hij zich ingeschreven staat.
0: Ja.
1: Waar hij ingeschreven staat. Nou, dat in praktijk blijkt dat dan ook weer die korting plaatsvindt op het inkomen van de mensen, ja. Van de AIO.
0: Ja. Ja.
1: Dus ja. Het is niet te verstrengeld.
0: Het is gewoon niet gelijk te stellen met een eigen recht op eigen AOW. Ja. Het is niet eerlijk, maar het is ook afhankelijk van allerlei bureaucratische regels die maken dat het nooit gelijk staat aan ouderdomspensioen.
1: Ja.
0: En daar maak je gewoon aanspraak op zonder. U mag niet naar links gaan, u mag niet naar rechts gaan, u mag geen dossiers hebben. U mag. Het is gewoon een recht waar iedereen gelijk wordt behandeld. Ongeacht wat je nou doet en hoe je je dagen inricht.
1: Ja.
0: Alleen Surinaamse Nederlanders worden daar niet gelijk in behandeld.
1: Ja. Is er contact met de advocatuur in Suriname over dit onderwerp?
0: Nee. En het is ook zo dat we deze zaak dus doen voor de mensen. Kunnen doen voor de mensen die voor 75 naar Nederland zijn gekomen. Dus we kunnen het niet doen voor de mensen die hebben beslist voor 75. We blijven in Suriname.
1: Dat is misschien een misverstand, want de mensen zeggen, wij hebben niet besloten, het is voor ons beslist.
0: Is dat zo?
1: Ja, in 1975, zij die geld hadden, konden naar Suriname komen.
0: Naar Nederland komen.
1: Ja. Ja, maar heel veel mensen hadden het geld niet. Dus in principe is er voor de mensen besloten, ja, je hoort vanaf 25 november 1975 Suriname met alle gevolgen van die.
0: Ja, ja, ja, dat wist ik helemaal niet eens. Het is wel een ander probleem, dus daar kun je ook over een gesprek over hebben. Maar dat, is een, dat heeft veel meer gevolgen gehad dan alleen de AOW gehad. Echt heel veel.
1: Kijk, wij hebben vanuit Hoop wel contact met een paar advocaten in Suriname. Maar niet als zodanig dat ze ook een proces aan het starten zijn. Het is meer kijken van jongens, wat kunnen we elkaar juridisch adviseren?
0: Ja. Ja, goed, kijk, als de zaak tegen de Nederlandse overheid is gericht, dan heb je uiteindelijk mensen nodig die in Nederlands kunnen procederen. Dus dan kom je toch uit bij Nederlandse advocaten. Of Surinaams Nederlandse advocaten, waar mensen hier in ieder geval bevoegdheid hebben om op te treden. En we hebben dus best wel een harde knip gezet tussen 75. Of mensen daar nou uit vrije wil zijn gebleven of niet. Dat is ook een heel belangrijk iets. Maar dat onderwerp van de zaak is dus dat op Nederlands grondgebied op dit moment, en al langere tijd dus, mensen samenleven met allemaal Nederlandse nationaliteit die niet gelijk behandeld worden. En die zijn hier buren van elkaar. En dat is een probleem. En de mensen die in Suriname zijn gebleven, terecht of onterecht of tegen wil, maar dat zijn nu ten opzichte van de mensen in Nederland andere groepen mensen. Daar kun je van alles van vinden, maar wij vinden dat een relevant onderscheid.
1: Ja.
0: Dat discriminatie gaat uiteindelijk natuurlijk over gevallen die gelijk zijn, worden verschillend behandeld. En voor de mensen die in Suriname zijn gebleven, is de situatie niet gelijk meer.
1: Ja, oké. Dat betekent dus dat in deze case je op dit moment vanuit de advocatuur hard maakt voor de mensen die voor 75 naar Nederland zijn gekomen.
0: En een AOW gehad hebben.
1: Ja.
0: Dus,
1: een AOW gehad hebben.
0: Ja.
1: Oké. Nou is het ook zo, Lisbeth, dat er hier in Nederland men niet direct moe is, maar men heeft zoiets van, het gaat jullie toch niet lukken. Mm. Want er zijn al zoveel rechtszaken geweest. Kun je even aan de mensen uitleggen wat het verschil was tussen de voorgaande rechtspraken en deze? Je hebt het al een beetje uitgelegd, maar het concrete verschil tussen al die andere rechtspraken waar er geen gelijk is gegeven en deze rechtspraak en deze rechtszaak.
0: Die andere rechtspraken die waren dus bij de bestuursrechter en die waren steeds gebaseerd op een individueel besluit van de Sociale Verzekeringsbank. Beste meneer, mevrouw, u bent nu 65 geworden. Uw AOW wordt gekort met zoveel procent. Vanaf nu krijgt u tot uw overlijden zoveel AOW. Met dus korting. Dat waren steeds individuele gevallen. Deze zaak is een collectieve zaak. We doen het gezamenlijk. Dus dit doen de mensen die zich hiervoor inspannen. Waaronder natuurlijk de Stichting Hoop voor iedereen. Maar ook een grote groep individuen doen het samen. En discriminatie zie je het beste in collectief verband. Je ziet het minder goed, want dan zeg je ja, maar ja, u kunt toch dit en u kunt toch daar steun vragen. En het is maar 2%. Of ja, kijk nou naar die wet en zo. En dan Ja, het is gewoon kleiner. En nu wordt het groter. En kun je ook meer zien hoe Nederland op Suriname heeft geleund al die tijd. En nu niet thuisgeeft. Dus je trekt het op een hoger niveau. En in die zin is, denk dat gesprek voeren in een rechtszaak al enorm belangrijk om dat te gaan zien. En dan is winnen en verliezen, is dan nog het volgende stadium. Ik zeg niet dat we winnen. We kunnen wel winnen. Ik vind ook dat we moeten winnen. Maar hij moet gewoon gevoerd worden voor alle Surinaamse Nederlanders gezamenlijk. En nu staan we een keer samen op. En dan krijg je een ander plaatje. Dat is gewoon zo.
1: Dat is het grote verschil.
0: Ja.
1: Individueel, collectief.
0: Ja.
1: En collectief sta je ietsje sterker.
0: Nou ja, discriminatie zie je beter.
1: Ja.
0: Kijk, want als ik naast jou ga staan, dan kunnen we 100 verschillen opnoemen. Maar als er 20 van mij op een rij staan en 20 jouw kant bij spreken, dan wordt het op een gegeven moment wat zichtbaarder dat er ook veel overeenkomsten zijn.
1: Absoluut.
0: Want het telt op. En, de toetsing van een bestuursrechter in individuele gevallen is ook een andere toetsing. Die heeft gewoon nooit op discriminatie als op institutioneel niveau kunnen toetsen. Die kijkt gewoon naar... Nou, meneer Lewin, ik zie hier uw geval. Ik zie dat de SVB die hokjes heeft aangekruist. Dat heeft de SVB toch allemaal goed gedaan? Want dat staat er in de wet. En het antwoord is ja. Maar jij wil een ander gesprek voeren. Maar ja, we hebben er niet voor niks jaren aan gewerkt aan deze dagvaarding. Dat gesprek is nog best wel een... daar moet je wel wat in investeren. Dat heeft niemand ooit geïnvesteerd.
1: Klopt. Even voor de luisteraars, hoe lang ben je al bezig hiermee?
0: Nou, lang. Wij zijn aan de dagvaarding al...
1: Een paar jaar geleden.
0: Ja, ja, voordat je dit geschreven hebt. Vraagt echt veel studiewerk.
1: Ja.
0: Om het verleden met het heden te verbinden. Want dat is natuurlijk wat we doen. Om te begrijpen wanneer is die AOW-wetgeving tot stand gekomen. Hoe past dat bij het statuut? Hoe past dat bij het koloniaal verleden, het slavernijverleden? Die twee moet je niet apart zien. Dat is geen toeval. Het is geen toeval dat die AOW gekort wordt.
1: Ja, ja, ja. Wat kunnen de luisteraars en de gedupeerden nog meer verwachten van meester Lisbeth Zegveld?
0: Oh, een grote inspanning om deze zaak voor de civiele rechter te betogen. Mensen doen mee. Ook mensen die niet meedoen kunnen de zaak steunen. In de zin dat je samen sterker staat dan alleen. Dus ook bij geen actieve rol is het altijd goed om niet een zwijgende meerderheid te zijn, maar een meerderheid die zich uitspreekt.
1: Oké, ik hoor jou iets heel belangrijks zeggen. Ook al zijn het geen gedupeerden, maar dat je gezamenlijk uitspreekt.
0: Ja.
1: Een soort solidariteit naar elkaar.
0: Ja. Want de discriminatie voelt iedereen.
1: Ja.
0: Of je nou wel of niet binnen de contouren van deze zaak past, dat is ook weer een beetje juridisch ingekleurd. Maar uiteindelijk voelt het gewoon niet goed.
1: Ja.
0: Het voelt voor mij ook niet goed, zullen we maar zeggen. Ik doe dit ook niet, doe dat professioneel, maar het voelt voor mij ook niet goed.
1: Okay.
0: Dus dit moet je willen oplossen en daar moet je over uitspreken.
1: Wauw. Want in elke familie, misschien niet je vader of je moeder, maar wel in de familie is er degelijk iemand die onder deze groep had.
0: Ja.
1: Met een AOW.
0: Ja. Ja,
1: maar
0: moet je best opschrijven.
1: Ja, ik ben al tevreden met wat ik krijg.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, nee, dat doen we niet meer.
1: Nee,
0: dat is voorbij.
1: Oké.
0: Okay. We zijn niet, je ongelijke behandeling kan je nooit tevreden over zijn. Het gaat er niet om dat mensen zeggen, mag ik even zoveel geld hebben? Daar gaat deze zaak, uiteindelijk gaat het daar ook over, maar het gaat in de kern gaat het over eerlijke, gelijke behandeling.
1: Ja, wauw. Lisbeth, denk je van, ik wil nog iets kwijt aan de luisteraars van Radio de Leon via Caribbean FM?
0: Nou, ik denk dat het goed is om het verhaal over het AOW-gat ook zo naar buiten te brengen. En niet te veel te focussen op winnen en verliezen, maar het samen te steunen dat het niet eerlijk is. En dat dit een gevolg zou moeten zijn, het repareren hiervan, van excuses voor het slavernijverleden. Dus dat we, laat ik het anders formuleren. Ga nou niet allemaal naar mij kijken, maar lees de aansprakelijkstelling, lees de dagvaarding en zet je stem en je steun in voor de hele groep daar waar jij dat kunt. Of het nou een buurthuis is, of het nou binnen je eigen gezin is. Wat voor verband? Het is niet zo dat ik of ons kantoor dat gaan oplossen. Dat doen we uiteindelijk gezamenlijk. Met allemaal ervaringen, vergelijkingen. Waarom deugt dit niet? Als het collectief is, moet het ook echt collectief zijn. En dan hebben we die ervaringen nodig. Dus het nu denken dat het nou in mijn handen ligt. Nee, in de handen van de rechter. Mwah. Het ligt uiteindelijk in een verandering van kijken naar het heden in het licht van het verleden. En dat moeten we oefenen. Dus ik ben niet een soort iemand van, oh, nu gaan we allemaal eens naar Zegveld zitten kijken van wanneer horen we wat. Dat moeten we niet doen.
1: En misschien toch nog een kleine brandende vraag. Wij missen, kijk, jij bent natuurlijk vanuit de advocatuur betrokken, maar wij missen die solidariteit van de Nederlandse gemeenschap zelf, zeg maar, de Hollanders.
0: Ja.
1: Maar om niet alleen over dit onderwerp.
0: Je bedoelt de niet-Surinaamse, de Nederland-Nederlanders bedoel je?
1: Ja.
0: Nou, de solidariteit van mensen die niet uit Suriname komen. Daar,
1: bijvoorbeeld.
0: Die mis je.
1: Nou, ik leg de Surinamers altijd uit. Je hebt Nederlanders en Hollanders. Wij kunnen nooit een Hollander zijn. Want de Hollander is een witte Nederlander. Zo, sommige mensen zeggen, ja, ik ben een Hollander. Nee, je bent wel een Nederlander, maar geen Hollander. Ik weet niet of jullie dat ook zo zien, maar zo leg ik het uit aan de mensen. Zodat ze precies weten, oh, oké. Maar wat wij missen is dus de solidariteit van de Hollanders.
0: Ja.
1: En niet alleen bij dit onderwerp, maar vaak over heel veel onderwerpen.
0: Ja, maar dan moet je ook...
1: Terwijl we heel veel versteld zijn. Hè?
0: Ja, enorm.
1: Er zijn zoveel gezinnen.
0: Ja, enorm.
1: In families.
0: Ja, maar dan zeg ik, verenig je. Je moet het samen doen.
1: Ja.
0: Dus je moet nu niet focussen op de verschillen. Je moet ook niet denken, wat is in it for me? Je moet focussen op wat jullie hierin delen en samen hierin optrekken.
1: Mm-hmm.
0: En niet daar het hoogste woord willen hebben, maar ook niet het laagste woord. Je moet het samen doen.
1: Ja.
0: Het is in al die zaken die ik doe, valt het me op dat mensen die het beste zijn georganiseerd onderling, die komen het verst. En dat betekent dat iedereen zijn steentje bijdraagt.
1: Dat is een goeie.
0: Want het is de verdeel en heers van Nederland natuurlijk in het verleden. Als je iedereen individueel houdt, zie daar ook de bestuursrechtspraak, het allemaal uit elkaar trekt, dan krijg je geen kracht. Maar met elkaar krijg je wel kracht. Maar dan moet je dat verhaal ook op die manier vertellen.
1: Ja, dus je moet gezamenlijk sterk optreden. Niet individueel.
0: Nee, en niet wie wordt hier de enige woordvoerder of... wie heeft hier het grootste AOW gehad? Wie is hier al het langste mee bezig? Dus heeft het meeste recht van spreken? Nee. Uiteindelijk raakt discriminatie iedereen op dezelfde manier. Al word ik maar dit gediscrimineerd, dan voel ik dat als zeer onrechtvaardig.
1: Wauw. Aldus meester Lisbeth Zegveld hier bij Radio De Leon. Lisbeth Grantangi, dankjewel voor het open gesprek met Radio De Leon.
0: Graag gedaan, Ivan. Heel fijn.

0: blijf afgestemd, want we gaan naar het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet de snelweg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waar veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
7: You sabi that no there, je arki Radio de Leon.
8: Hoe kun je professioneel omgaan met een PGB, persoonsgebonden budget, zonder stress? Grip op je PGB rust in je hoofd. Heb jij een rol binnen een persoonsgebonden budget? Dan weet je dat er veel op je afkomt. De regels zijn ingewikkeld en fouten kunnen vervelende gevolgen hebben. Investeer in kennis, voorkom zorgen en houd zelf de regie. Tijdens een praktische training, gegeven door de trainers Heidi en Diana, dat zijn twee PGB-experts, kun je meer inzicht krijgen over je budget, zekerheid en grip op de regels, een goede administratie zonder stress, vertrouwen in je rol. Op 4 september 2026, tussen 10 uur 's morgens en 4 uur 's middags, kunt u deze training volgen, inclusief een lunch. De locatie is Zaandijkstraat nummer 1 in Amsterdam. En wat kun je allemaal krijgen op deze training? Nou, de basis van het PGB binnen de WLZ, WMO en jeugdwet. De rol en verantwoordelijkheden van de budgethouder, gemachtigde, vertegenwoordiger en beheerder. En nog veel meer. Uiteindelijk komt het erop neer. Je regelt de zorg en wij geven je de kennis en het vertrouwen. Meld je aan. Bel of WhatsApp op de volgende telefoonnummers. 06-1961-3666 of 06-1507-9588. Maar je kunt ook een mail sturen naar dianadiende@outlook.com. De investering voor deze training kost je €150. Maak er gebruik van en ga professioneel om met je PGB zonder stress.
9: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
10: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound at

The Leon. The Power Station. The Power Station. In Amsterdam. Je hoort dit van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803 NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Met trots organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus. Hey. De Hot Summer Boat Tocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos, Aaron en Stoffy. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetland. De voorverkoopkaarten aan €50 haal je nu bij New Drivers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885. En 06526-96322. Keuken aanwezen. Zondag 30 augustus, 4:14. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
1: Tegen een dapper strati, dapper markt, aboyo, de muzelsana melis winkel. Dapper yuka vindt alles aan die saya van nood. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkeli, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi dat no-no there, ye arki rad.

Hier volgt een familiebericht. Met groot verdriet delen wij u mede dat op zondag 9 augustus van ons is heengegaan onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder Dorine Johannes Ellis. Dorine bereikte de leeftijd van 83 jaar. Dorine was een lief, vrolijk en kleurrijk mens. Ze was geliefd bij velen en werd door iedereen die haar kende gewaardeerd. Dorine laat 6 kinderen achter, 7 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Dorine Ellis was een zus van Tine Pas. We zijn Dorine dankbaar voor alle mooie herinneringen die zij aan ons heeft gegeven, maar zullen haar ontzettend missen. Op maandag 17 augustus nemen wij afscheid van Dorine. Om 14:45 vindt de begrafenis plaats op de Oosterse begraafplaats. Adres: Kruislaan 126 in Amsterdam-Oost. Voorafgaand aan de begrafenis is er in de aula gelegenheid om afscheid van haar te nemen. Omdat Dorine zo'n vrolijk en fleurig mens was, vragen wij iedereen om vrolijke en fleurige kleding te dragen. Wie dat wil, mag een roos of een andere bloem meenemen. De kleur maakt niet uit. Lieve Dorine, jouw lach, jouw warmte en jouw vrolijkheid blijven bij ons. We zullen je missen, maar je zult altijd in ons hart blijven. Namens de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van Dorine. Radio De Leon wens de familie van Dorine heel veel sterkte toe.

0: Suriname, een mooie sweet konderen van grondap. Ik hou van Suriname.
1: Ook deze krijgt het podium via Radio De Leon.
2: Dames en heren, Brada Nangasisa, neem de tijd en luister goed. Radio De Leon, meeswinger van de maand augustus. Daryl Filemon met Nadja Wiede.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat mooi lady. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak walosma e arki, a radio nono de. Walosma e roko in a bouw, in de tuin, isabi. Bruyana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Ένα, ένα, Agnes de Lesla, mi Archi, Radio de León, a la Frida, ya suena becoisi, en un Archi tú.
1: Met dat alles maar bij Odi Alfons Willingen en we hopen dat we dan Archie Radio de Leon. Luisteraars, stond je Radio Odyssey, want de one thing belangrijk zijn is op van Odu, dat dat kun abo eens ding, een kantake overal, nou als man een kantak, hey, we stop you of zo, een abo eens zijn en dat belangrijk in de communicatie.

Beste luisteraars, al een tijdje hoort u niet meer live de felicitatierubriek. Dat heeft puur te maken met het feit dus dat wij in een verhuizing zitten met Salto. Dus wij kunnen niet live uitzenden. Dus alle opnames worden voorlopig even van tevoren voorbereid en daarna uitgezonden. Desalniettemin, de mensen die vandaag jarig zijn, die worden van harte gefeliciteerd. In de felicitatierubriek, de mensen die de komende dagen jarig zullen zijn, die feliciteren wij alvast. En de mensen die de afgelopen dagen jarig zijn geweest, die worden ook van harte gefeliciteerd. Binnenkort zijn wij dus weer live met onze felicitatierubriek hier bij Radio De Leon.

en de mensen om de jarigen heen. Zorg ervoor, trobi of niet, jugu jugu of niet, ta verjari, ab vier taka verjari. Nog een denkje van tak, nomineta kan hij dus. Nee, niet doen, meneer Mekturi. U wordt ook een dag jarig. En dat even op trobi, dan ga je het ook niet leuk vinden dat er geen aandacht aan jou wordt besteed. Even parkeren. Misschien is het ook een moment om het meteen goed te maken. Isabi, want zo lees je jugu jugu en de infamirie. Maar dan kun je dit soort momenten gebruiken toch. Dus je doet alsof je neus bloedt en je belt. Amy, versteer je jongen aan een idee. Dan gaat die andere denken van, wacht hier, maar hoe ben je op om te jugu jugu toch? Dat is juist het moment. Ik kan koi van jugu jugu weg. De etag hier nog aan jugu jugu zijn binnen. Na wasting time, want if I de van odo, dat was attacky. Maar if ander de van odo, koop het wat punt jazz erachter. Meer versteer je. En zei je abort idee of zei je abi, dan ben je lomp zal later. Kan ook, Isabi. Want zo lees je wakker naar een wraak, naar een wrok. Isabi, haat is niet nodig. Nergens voor nodig. Bel mekaar. Tik haar telefoon, Sinwa app. Hé, hey, ik feliciteer je met je jaardag. En ik kan u vertellen, ja, het doet wonderen. Je maakt heel veel goed met een heel klein gebaar. Je hebt ook mensen die jarenlang hun moeder of hun vader niet hebben gesproken. Terwijl mama of papa verjaart idee. Tik haar telefoon, hey, belli ma, belli pa. Dag papa, ik feliciteer je met je jaardag. Ik ben apamchi toko, maar je bent jarig vandaag. Weet je hoe goed het voelt? Weet je hoe goed het voelt als je zo een bericht krijgt of je krijgt zo een telefoontje? Wacht niet te lang. Bel je pa, bel je ma, bel je zoon, bel je dochter, bel je schoonzoon, bel je schoondochter en feliciteer hem of haar. Wacht niet tot morgen. Natuurlijk voor degenen die het allemaal nog hebben. Want ik blijf het zeggen, if je appa, ma of papa bepaalde leeftijd koesteren. Want heel veel hebben geen papa meer en geen mama meer. Dus als je eentje hebt en die is jarig vandaag. Hé, hey, mekangere, meknanging, want na één day. Isabi, anderen kunnen dat niet meer doen. Ze kunnen alleen maar zeggen, rest in peace of happy birthday in heaven, mama of papa. Isabi, want die is al een aantal jaren overleden. Maar als je die nog hebt, tik haar telefoon of tik haar tram of tik je waggie dat je lompsa, dat je gonna je man aan je pa met een bloemetje of een cadeau of een envelop, dat je gugoversteerding. Dat doet heel veel goeds.

0: cariño a tu Pikachu, a la baba la Pikachu, es tres de la luz, me puse
1: Asheblim, payanti, thank you, well. Een prachtige jonge dame. Een heel leuk klein meisje. Ja, man. Achterkleindochter van oma Jacqueline Vrede. Fijn, dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft.

Er zijn op dit moment geen live uitzendingen via Zalto, de publieke omroep van Amsterdam op de Caribische zender. Dit heeft allemaal te maken met de verhuizing van Zalto naar een nieuwe locatie in het gebouw van de OBA aan de Oosterdokkade in Amsterdam, dichtbij het Centraal Station. Binnenkort zijn we weer live te beluisteren en dan kunt u rechtstreeks bellen met de studio. Wij zenden wel uit, maar niet live. En daarom vragen wij uw begrip voor het feit dat u niet rechtstreeks op dit moment kunt bellen. Maar Brianna de, Alasani, Nabuzani. En we vragen uw geduld. Yes, dit is Radio de Leon speciaal voor u. Vanwege de verhuizing van Zalto naar een ander gebouw.

Botro Sweetie, maar Bari Moestapoe. Lekker is maar één vinger lang. Ik ga u bedanken in het bijzonder. Ex-Don en al die mensen die hebben meegewerkt. En ook de pastor en iedereen die heeft geluisterd. En ik beloof u, vrijdag zijn we er weer hier bij Radio De Leon.

luisteraars, ik groet u. Het was vandaag weer een prachtig programma. De uitzending die aan het groeien is. Radio De Leon op en top. En Franklin Exdon is going home.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Tientallen tractoren hebben luidtoeterend het boerenprotest in Den Bosch verlaten. Ook het terrein voor het provinciehuis waar de demonstratie plaatsvond is leeggelopen. De organiserende boerenactiegroepen hebben de deelnemers opgeroepen bij hun terugreis de snelweg met hun tractoren te mijden vanwege het dodelijke ongeval op de A59 van vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht hiervan. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Het CPB adviseert het kabinet om geen algemene steunmaatregelen te nemen, maar te investeren in verduurzaming, vooral bij kwetsbare huishoudens. Voorbeelden zijn isolatiemaatregelen en het energienoodfonds. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden gevallen. 7 van hen zijn zwaar gewond. Volgens nieuwszender N1 brak de brand uit in het dorpje Lokva Rogosnica, zo'n 25 kilometer ten oosten van Split. Meerdere huizen en auto's zijn uitgebrand. De brandweer sluit meer slachtoffers niet uit. Er zijn zeker 1000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De meeste van hen zijn toeristen. De brand is nog niet onder controle. Minister Heijne van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel. Er is weinig speelruimte in de begroting. Het minderheidskabinet heeft steun nodig vanuit de oppositie. Grotere partijen Pro en Ja 21 hebben aangegeven dat de onderlinge verschillen tussen hen te groot zijn om met hen beiden tot een akkoord te komen. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek. Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
4: Deze vrijdag van 3 tot 5 zet je radio aan. Want dan hoor je bij Ladies Tabletop een exclusief gesprek met Kratja, de muziekicoon. Hij won onlangs de Oeuvreprijs en hij gaat ons alles vertellen wat dat betekent voor hem en voor de Surinaamse muziek. Verder hebben we Iwan Braven met een update uit Suriname. Tafeldame is Uriel Sabayo en ik Lady Maureen. En andere tafelgasten, mis het niet van 3 tot 5, alleen bij Radio Mart.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Dat die lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Luisteraars, welkom bij Matradio op 179 FM in de Eter. Mijn naam is Konjo Kumabala en tot de klok van 3 uur het programma Black Hour Story. Tot zometeen na de muziek. Tot zo.
1: Ik word 18. Maar ja, vanaf dan dus alles zelf regelen. Zorgverzekering, DigiD, toeslagen, dat soort dingen. Klinkt als veel.
0: En dan komt er net de reclame doorheen terwijl ik een muziekje al klaargezet. Dus heel even een momentje, dan kom ik meteen terug met het nummer van nog steeds een van de beste, vind ik trouwens, qua R&B van Frenna. Maar dan moet de reclame wel zijn afgelopen. Dat gaat dus niet. Dan ga ik een ander nummer aan u laten horen. Even kijken. Ja, dat is live radio maken. Hier komt-ie.

0: Ja, luisteraars, welkom bij het programma Black Hour Story tot de klok van 3 uur vandaag. Wat gaan we vandaag doen? We gaan een aantal fragmentjes voor u afdraaien over verschillende onderwerpen. En dan zijn we volgens mij wel zoetjes aan bij de klok van 3 uur als ik klaar met u ben. Ik ga 10 voor 3, laat zeggen 14:15, 10:15. Ga ik dan de lijnen opengooien, dan kunt u ook mee participeren met dit programma als u dat wilt. Even kijken, ik wil als eerste ga ik beginnen. Ik heb een aantal leuke, interessante fragmentjes. Laten we eerst beginnen met de YouTuber Kali Black. Hij heeft het over Congo. En hij vertelt over welke wet de regering in Congo nu heeft genomen. En we gaan daarvan een... ik ga u laten horen, het is niet zo lang hoor. Dus dan heeft u in ieder geval een beeld over wat er nu weer gaande is in Congo. Even kijken, even goed zetten en dan kunt u het horen. Hier komt hij.
1: De wereldwijde export van koper en kobalt per direct. Deze maatregel heeft direct geleid tot stijgende metaalprijzen in de internationale markt. Het land wil dat de metalen eerst in eigen land worden verwerkt, wat zorgt voor meer banen en voor meer belastinginkomsten. Congo is verantwoordelijk voor meer dan 70% van alle kobaltproductie in de wereld. Iedereen weet dat je zonder kobalt geen telefoons hebt, geen computers, geen elektrische auto's. Alles draait erom. Voor deze metaal is de wereld gewoon afhankelijk van Congo. Ik moet eerlijk zeggen dat ik in het begin dacht dat dit een revolutionaire set was, totdat ik erachter kwam dat Congo dit al voor 97% doet. In principe is er dus niks spectaculairs gebeurd. Het is vooralsnog wel goed om dit in de wet op te nemen, doe. Maar de echte vraag is, waarom komt Congo nu pas met die wet? Toen herinnerde me ik opeens dat de president van Congo en Rwanda laatst naar Amerika waren gegaan om een deal te sluiten. Wat was daar ook alweer uitgekomen? De timing van dit exportverbod is natuurlijk niet toevallig en heeft alles te maken met de nieuwe Amerikaanse strategie die Donald Trump heeft opgesteld. Het heeft alles te maken met zijn recentelijk gelanceerde project Volt. Dit is een project waar miljarden in gestopt gaat worden en hier draait het om. Het doel is om een nationale noodreserve op te bouwen van 60 kritieke grondstoffen. Dit om Amerika volledig onafhankelijk te maken van de Chinese dominantie hierin. De allerbelangrijkste portie van deze grondstoffen liggen natuurlijk in Congo, waar de Chinezen op dit moment de allergrootste deel in de mijnen bezitten. In de Washington Accords heeft Amerika aan Congo belooft om politieke en militaire steun te geven om de conflicten in het oosten van het land, waar alle belangrijke mineralen zijn, te beëindigen. In ruil daarvoor zou Amerika hele belangrijke toegang krijgen tot bepaalde mijnen. De VS gaat nu miljarden pompen in nieuwe raffinaderijen in Congo en dit om de Chinese dominantie te beperken. Dit is in principe goed voor Congo, want er wordt in het land geïnvesteerd en tegelijkertijd wordt de oorlog verminderd en gaan minder mensen dood. 2 vliegen in 1 klap. Al is het wel belangrijk om te noteren dat Amerika dit puur uit eigen belang doet. Maar ja, vooralsnog, tot nu toe deed niemand iets en iedereen liep maar te profiteren. Europa daarentegen, die ligt op dit moment juist onder vuur. En dit vanwege de omstreden grondstoffenakkoord die de EU recentelijk met Rwanda heeft gesloten. Veel van de mineralen die Rwanda aan de EU verkoopt, die komen uit de conflictgebieden van Congo. En deze worden illegaal het land overgesmokkeld. Door de Peace for Minerals deal tussen de VS en Congo wordt de kraan dichtgedraaid voor Europa. Congo beschuldigt de EU van een dubbele moraal, want ze claimen vrede te willen voor Congo, maar tegelijkertijd profiteren ze wel van de illegale export vanuit Rwanda. De situatie is veel complexer dan ik in een korte video kan uitleggen, maar het komt erop neer dat Congo heeft besloten dat niemand in de wereld geen ene F geeft om hun en dat ze maar beter kunnen werken met de hoogste bieder. Congo die verbiedt de wereldwijde export van koper en kobalt per direct.
0: Ja, dus dat over Congo. Ik heb vaker programma's gemaakt over Congo. En iedereen die nu naar Matthijs luistert, weet gewoon van uw telefoon, uw computer, uw auto. We zijn allemaal afhankelijk van de mineralen die ze allemaal illegaal, tussen de aanhalingstekens legaal, op een slinkse manier weghalen uit Congo met alle gevolgen van dien. Oorlog hier, oorlog daar, moorden, kinderen die worden bedolven in de mijnen, mensen die worden doodgeschoten, partijen tegen elkaar worden opgezet. U weet het allemaal al, we hebben hier uitvoerig over gesproken, hier bij Matradio, over Congo. En u moet u voorstellen, het telefoon dat u nu in uw hand heeft waarschijnlijk, want u bent naar ons aan het luisteren, Matradio, met u vast ook uw telefoon in uw hand, om om de berichtjes door te lezen. Deze telefoon kan alleen maar werken als de mineralen uit Congo en vooral kobalt naar Nederland komen. Dan weet u hoe dicht bij u bent als het gaat om Congo. En ik ga later in de avonduren ga ik het even volgen. Het akkoord wat Amerika heeft afgesloten met Congo. Want ik had er niet van gehoord. Ik kwam het toevallig gisteren tegen. Nee, vandaag kwam ik het tegen. En ik dacht, oké, hier wil ik meer over weten. Want ik ben er gewoon benieuwd naar. En sowieso staat Congo op mijn lijstje als het gaat om een land dat ik echt wil bezoeken. Vooral als het gaat om de historie, als het gaat om onze erfgoed, onze Afrikaanse erfgoed vanuit de Afrikaanse Surinamers, maar ook vanuit de Curaçaoënaren, vanuit de Brazilianen, waarbij we hebben een lineaire lijn. We hebben een lineaire lijn naar Congo en dan praat ik over de Bantu. En u weet het allemaal al, hè, want u heeft heel veel informatie hier van Matraai ook gekregen en ook in eigen bron natuurlijk, dat wij als Afrikaanse Surinamers, maar ook de Afro-Curaçaoënaren, we hebben onze familieverbanden, we hebben een lineaire lijn naar Congo, onder andere naar Congo, dus niet alleen Ghana, dat hebben we u al geleerd, dat weet u dat. Oké, dan het volgende. Afgelopen week had ik bezoek van een professor. En ik vond het heel interessant. Deze professor, zij komt uit Ghana. Haar naam, moet ik even goed uitspreken. Haar naam is Abena Busia. En zij is nu gepensioneerd, maar ze is nog steeds werkzaam. Ze heeft een eigen organisatie opgericht, Busia Foundation International. En ze had over mij gehoord vanuit Ghana, maar ook over Untold. En toen heeft ze via is ze met mij in contact gekomen. En eergisteren had ik een meeting met haar. En een hele interessante persoon. Ze heeft gewoon ter plekke een korte college gegeven. En wat is haar plan? Zij wil een internationaal project opzetten over cultural awareness en cultural resistance. En ik ga het een beetje uitleggen. Je moet begrijpen vanuit Ghana. Je moet begrijpen dat Ghana is gekoloniseerd door sowieso drie landen. Dat zijn misschien meerdere, maar in dit is het Portugal als eerste natuurlijk. Engeland en Nederland. Maar ook deels de Denen hoor. Maar ik moet even kijken in de historie. Want ik ben in Fort Osu geweest. Dat is gewoon in Accra zelf. En daar heb je een Deense fort. Een slavenfort. Genaamd Fort Osu. Maar misschien hadden ze alleen een fort en waren ze bezig met slavernij. Dus, maar in ieder geval, Nederland, Ghana en Portugal hadden dus, hebben onder andere Ghana gekoloniseerd. En heel veel mensen zijn vanuit Ghana verscheept als slaaf. Als dier kan je bijna zeggen, naar Zuid-Amerika. Dus al deze landen, al deze kolonisten komen weer terug in Zuid-Amerika. Dus ook Suriname, ook Guyana en ga zo maar door. In Zuid-Amerika, in de verschillende landen, wat de professor aangeeft, is dat er is heel veel cultural resistance is er voortgekomen. En dat is nu blijven. En cultural resistance is niet alleen in gevecht tegen de witte slavencriminelen, maar ook in behoud van onze behoud van bepaalde voedingssoorten, behoud van de manier hoe we koken, behoud van bepaalde talen die we nog steeds spreken in Suriname en ook in andere landen, behoud van de manier hoe we denken, behoud van de manier van onze culturele tradities, kleding en ga zo maar door. En dat wil ze dus in kaart brengen, niet alleen in kaart brengen, maar ze wil het ook met elkaar gaan combineren. Want zij zegt, want ze heeft heel veel gereisd, ze was ook, voor ze met pensioen ging, was ze ambassadeur in Brazilië. Dus dat wil zeggen, vanuit Ghana, Ghanese ambassadeur in Brazilië. Dus als jij als Surinamer naar Ghana wilde afreizen, dan moest je bij haar terecht zijn. Want je moet nog steeds je visum, als je naar Ghana gaat, in Brazilië aanvragen bij de Ghanese ambassade, omdat Suriname heeft geen Ghanese ambassade. Of, wat nu natuurlijk makkelijker is, ik heb het aan de lijf ondervonden met mensen die het meegenomen naar Ghana, is dat je visa on arrival kan aanvragen. Dat is veel beter en veel sneller geregeld. Dat even terzijde. Deze professor Abena, Zij is vaker naar Suriname geweest. Zij vindt Suriname echt geweldig. Ze heeft ook gezegd van alle landen waar zij is geweest, is Suriname de meest, niet laat me het goed zeggen, Suriname heeft de meeste Afrikaanse erfenis. En ze zegt, als je in Suriname komt, dan voelt het net als je in een land in Afrika bent. Het voelt net als je in Ghana bent. Wat ze ook heeft gezegd, volgens mij was het in 2018... Tenminste, en die was na COVID volgens mij, was 4 jaar geleden, was een Afrikaanse, een Ghanese koning was in Suriname. En zij was een van de begeleiders. En ze zegt, ze waren naar het binnenland gegaan, op audiëntie ook, Brokkeponde. En ze had een heel interessant verhaal meegemaakt, zei ze. Toen ging een jonge man ging spelen en de koning... vond het zo mooi, zo herkenbaar, dat niet zijn voorbode is opgestaan, maar hij is zelf opgestaan om het volk toe te spreken. En wat gebeurt er, zegt ze? Normaliter praat de koning niet rechtstreeks tot mensen. Er is altijd iemand anders die tot rechtstreeks tot de mensen praat. Maar wat hij heeft gezien in Suriname, in Brokkeponde, op deze drummer, hij speelde dezelfde tonen, dezelfde muziekstijlen, wat zij ook spelen in Ghana. En die heel erg sacraal zijn. Zijn speciale drumtechnieken, speciale drumstijlen. En hij herkent het meteen. Dus voor mij als huiswerk, ik zou heel graag willen weten wie deze jonge man is. Dus ik ga sowieso hier op onderzoek uit. Dus wat wil ze nu van mij, onder andere? Ze heeft ook gezegd van, luister, jullie wonen in Suriname, jullie wonen in Nederland. Ze is ook naar Portugal geweest, want wat is ze gedaan? Ze wil in elk land, in Portugal, heeft ze al een organisatie gevonden die met cultuur. Wat wil ze nu van mij, onder andere? Ze heeft ook gezegd van, luister, jullie wonen in Suriname, jullie wonen in Nederland.

langzaam mee bezig. Maar het mooie is wat ze ook heeft gezegd, is dat, kijk, wij zijn hier bezig met art and culture, met het Afrikaans immaterieel erfgoed, het maken van voorstellingen over verzet tegen de slavernij. En ze zegt maar ook in een land als bijvoorbeeld in Brazilië of in Colombia zijn mensen ook bezig. En wat zij wil is dat wij elkaar gaan ontmoeten. De Afrikaanse diaspora vanuit Nederland, vanuit Portugal, vanuit Engeland ontmoet de Afrikaanse diaspora in verschillende landen in Zuid-Amerika. En wat heel belangrijk, want Ghana staat centraal, waar heel veel van deze van de gemeenschappen zijn vanuit Ghana dus vertrokken. Als slaaf gemaakt, vertrokken naar, verscheept naar Zuid-Amerika. En even nog een disclaimer voor u. Wanneer ik zeg slaaf gemaakt, nee sorry, wanneer ik zeg uit Ghana, dan moet ik u dit nog vertellen. In Ghana, u weet het ook al, maar ik ga het toch een keer herhalen. In Ghana staan zeker, wat men zegt, 50% van alle slavenvoorten in heel West-Afrika. Centraal-Afrika waren volgens mij geen slavenvoorten, want dat is meer het binnenland, een stukje binnenland van Centraal-Afrika, hou me te goede. Maar vanuit West-Afrika staan 50% van de slavenvoorten staan nu, wat we nu noemen Ghana. Dus vandaar dat heel veel mensen vanuit Ivoorkust, ook soms vanuit Togo, allemaal moesten lopen naar richting Ghana. Ze moesten echt dagen lopen en daar werden ze verscheept naar de nieuwe wereld. Dus dat is even een disclaimer om u mee te geven. Dus ik vond het heel interessant, en ook om het u te vertellen, dat zo'n professor zo'n groot project wil gaan opzetten. En, als laatste, zij is ook boardmember, een van de bestuursleden van het Pannenvest. En ze heeft mij uitgenodigd om met het bestuur van het Pannenvest in gesprek te gaan, waarbij we dus een samenwerking kunnen aangaan. Want Pannenvest, het volgende Pannenvest, is in juli 2027. En het was even uit mijn hoofd. En ik heb al stilletjes besloten dat ik daar naartoe ga. Pannenvest 2027. En ik moet nog even kijken in welke delegatie we gaan. Gaan we met een delegatie van Untold, Black Harmony en Eternity. Om mezelf te presenteren. Om Suriname en Curaçao. Want we bestaan niet alleen maar uit Surinamers, onze organisaties. Om Suriname en Curaçao te presenteren. Op het gebied van art en culture. En ook op het gebied van Afrikaan immaterieel erfgoed. En sowieso op het gebied van Winti. Dat weten van ons. Dus dat heb ik even, niet even, heb met haar besproken. En het was een aangenaam gesprek om met een professor te praten. En ik kende haar niet. Maar zij had wel van ons gehoord. Dus dat vond ik heel mooi. Oké. Ik wil eigenlijk muziek zetten. Ik ga even muziek zetten. En na de muziek kom ik terug met een andere item. Tot zo.

Ja, luisteraars, was even iemand bij de deur. Ik moest even openmaken. Even kijken, wat was ik gebleven? Ja, we zouden eigenlijk naar de muziek gaan. We waren al daar trouwens. Dus we gaan naar de muziek. Tot zo.

Ja, laten we verder gaan. Dit was trouwens Erik Kabadou. Wist u dat ik Erik Kabadou een aantal jaren, nou, heel veel jaren geleden, ik denk volgens mij, dat was ongeveer in 2016 volgens mij, heb ik Erik Kabadou ontmoet in Engeland. Wij moesten toen optreden met Eternity op de Adornment Conference. Ik heb zelf nog een foto met haar gemaakt en wij moesten haar muzikaal begeleiden. Dat was best wel charing om iemand als Erik Kabadou te begeleiden met haar optreden. Ik denk dat veel mensen dat niet weten, maar wij hebben haar begeleid als Eternity. En zij ging a cappella zingen en wij moesten dan als band, als drumband, mochten wij haar begeleiden. Dat vond ik, dat was zo'n

0: Geweldig. Het was volgens mij 2016 in Londen op het Adornment Conference. Dit festival bestaat niet meer, maar om even uit te leggen, Adornment Conference ging over. Het had echt te maken met het presenteren van Afrikaanse schoonheid. Dus alles wat natuurlijk is bij ons als Afrikanen en Afrikaan diaspora, dat kon je zien op die dag. En dus kroeshaar, of laat zeggen gekruld haar, stond centraal. Onze history, zwarte verkopers, ga zo maar door, black business, dat stond allemaal centraal. Dus dat was heel interessant. Ik was, Erik Kabadou mochten wij begeleiden. En ik heb gelukkig nog foto's van deze heugelijke feit. We gaan naar het volgende onderwerp. En dat is colorism. En dit onderwerp ga ik altijd nog blijven maken samen met u. Omdat ik ben echt benieuwd trouwens. Want ik was gisteren en vandaag was ik op een klein onderzoekje uit van hoe zijn er beelden en documentaires als het gaat over colorism in Suriname en Curaçao. Ik moest heel veel zoeken, maar ik kwam het niet echt tegen. Natuurlijk heb je natuurlijk ook je kleur. Maar ik kwam niet echt heel veel documentaties tegen over praatprogramma's over colorism in Suriname of op Curaçao. Maar het moet er vast wel zijn, dus ik moet gewoon verder zoeken. Maar wat ik wel heb gevonden is natuurlijk colorism in de Dominicaanse Republiek. En waarom dit onderwerp? Ik ben me aan het verdiepen over Afrikaanse diaspora in Zuid-Amerika. Vooral naar aanleiding van het gesprek met de professor, maar ik was er al daar eerder over bezig. Omdat als we praten over de Afrikaanse diaspora, hebben we heel vaak over het Caribisch gebied. In Jamaica, in Curaçao, natuurlijk in Suriname. Maar meer op de eilanden. Maar in Zuid-Amerika is de Caribische Afrikaanse diaspora heel groot vertegenwoordigd. Dus ik was echt even bezig met bijvoorbeeld Panama uit te zoeken. Ik was bezig met in Colombia. Ben ik dingen gaan lezen. En ook, ik maak natuurlijk ook aantekeningen meteen. Dus dat vond ik heel interessant. En ik wil ook weten van oké, hoe zit het met colorism? Niet alleen in Suriname, maar ook in andere landen in Zuid-Amerika. Dat vond ik ook interessant. En ik kwam natuurlijk weer bij een documentaire van... dit is natuurlijk een eiland van de Dominicaanse Republiek. En met Wyclef, de zanger, de rapper. Die kent u vast wel. En hij ging in gesprek met Godfrey. En Godfrey kent u wel, hele bekende uitgesproken comediant. En ik ga ook straks nog iets anders van hem afdraaien. Maar, en u weet, want ik was laatst ook nog in de discussie met iemand over de Dominicaanse Republiek. Hoe erg Dominicanen zijn, niet allemaal, maar over hun huiskleur. Want de Dominicanen, wat men zegt en wat we ook zien hè, op YouTube, op Facebook, op allerlei kanalen. Dominicanen vinden dat ze niet Afrikaans zijn. Dominicanen vinden dat ze niet zwart zijn. En in de Dominicaanse Republiek worden Haitianen echt racistisch behandeld door Dominicanen. Daar lees ik best wel heel veel over. En ik kwam dan dit fragmentje tegen. En laat maar dit zeggen. Want het stukje colorism, het stukje ontkenning en haat van onze Afrikaanse afkomst komen ook nog steeds voor bij onze Suriname. Niet bij mij trouwens, maar bij ons als Surinamers komen nog steeds voor. Dat we zeggen van nee, ik ben geen Afrikaan. Nee, ik ben geboren in Suriname. Ik ben een Surinamer. Allemaal van dat soort stommiteiten. Maar daar kom ik een andere keer op terug. Maar laten we eerst gaan luisteren naar de podcast. Het interview met Godfrey en Wyclef. En iedereen kent Wyclef natuurlijk. Hè? Dus dat hoef je niet uit te leggen. Hier komt hij.
1: I made fun of Dominicans.
2: Oh.
1: I know black, papa. Okay.
2: they get on you.
1: Oh, yeah, it's all good.
2: Yeah.
1: But I have people have t-shirts, I have Dominican. Black, you know?
2: Yeah, yeah.
1: But this whole thing with Dominicans, like, yep. Not all. Yep. Dominicans checking Haitians, mm-hmm. Stopping them in the street, and taking them to jail.

0: Ja, we gaan snel door, want de tijd, ik heb nog ongeveer 5 minuten en dan mag u bellen. Dus heel even nog over Haiti. Ik had bijna een aantal jaar geleden, was ik van plan om een ticket te boeken en op reis te gaan naar Haiti. Alleen met een aantal mensen, maar dat... afgeraden, omdat er zijn heel veel bendeoorlogen in de hoofdstad van Haiti. Dus dat hebben ze me afgeraden. Maar Haiti staat sowieso op mijn verlanglijst om te zien. Ik wil het gewoon zien, ik wil het gewoon meemaken. Ik wil voodoo, wil ik ervaren. Ik wil kijken hoe ze dat doen, waar ze mee bezig zijn. Ik heb heel veel YouTube-filmpjes gezien. En het lijkt me zo interessant, hetzelfde hoe ik voldoen in Benin heb meegemaakt, zou ik het ook in voldoen in Haiti willen meemaken. En natuurlijk ook de sporen van het verzet tegen slavernij, die zijn nog ook afwezig in Haiti. En ik vind het zo jammer dat er zoveel bendeoorlogen zijn, omdat Haiti echt wel een historische land is die ik... Dan zeg ik voor mezelf, dat ik echt heb moeten zien. En dat kan niet. En dat vind ik heel jammer. Oké, we gaan verder. Het laatste onderdeel en dan kunt u bellen. Ik volg deze podcast van deze jongere ook altijd. Adem heet het. En ik wil even 5 à 6 minuten een stukje afdraaien over het N-woord. Ik had het volgens mij al een keer afgedraaid, maar heel kort. En ik vind het altijd heel interessant hoe jonge mensen, en als ik heb over jongeren, over onze zwarte jongeren, hoe zij bezig zijn met verschillende onderwerpen als het gaat om om ons van Afrikaanse afkomst, wij van Afrikaanse afkomst. En deze podcast gaat over het N-woord. En ja, ik heb het zeker wel een keer afgedraaid, maar ik wil het nog 1 keer aan u laten horen. Even 5 minuten en dan gooi ik de lijnen open. Tot zo.
1: En dat is ook zeker nodig voor deze topic. Vandaag gaan we het hebben over die N-word. En is het nog gebruikelijk? Gaan we het nog gebruiken? Is het van deze tijd? Wat denken jullie?
2: Ik vind het wel een hele moeilijke topic. Want aan de ene kant... Ik zelf gebruik het niet. Ik zal ook mijn kinderen doorgeven om het niet te gebruiken. Aan de ene kant heb ik wel iets van... Oké, ik ben al actief in de black community. Waarom zou ik iets wat ik zelf niet gebruik wel toelaten? Maar aan de ene kant ben ik ook geen woordenpolitie. Maar ik denk wel dat een bepaalde bewustzijn achter een woord moet zijn. En ik denk wel dat we als gemeenschap moeten gaan kijken van ja... Is het really necessary? Weet toch? Ik zal niet politie zijn en zeggen... Hey, je moet het niet zeggen, dit en dat, weet je. Maar ik vraag me wel af... Hoe gaan we... We worden steeds zelfbewuster. En met die zelfbewustzijn en met die emancipatie... moeten we al nadenken over bepaalde woorden. En bepaalde woorden hebben bepaalde betekenissen. Zo ben ik laatst ook achtergekomen dat Criollo betekent letterlijk veeteelt. To grow. Weet je? En dan als ik dat hoor, denk ik van ja... Weet je, waarom zou ik dat gebruiken? En dat heb ik ook met woorden zoals... de N-word, Engels. De N-word in Nederlands. Ook de woord neger. Daar heb ik ook dezelfde mening over. Dus ik probeer voor mezelf wel bewust te zijn van welke woorden ik gebruik. En ik zal dat ook meegeven aan mijn kinderen om die kennis door te geven.
1: En wat is dan de reden waarom je het niet gebruikt?
2: Ik heb gewoon heel veel respect voor... mijn zusters en mijn broeders. Ik zeg liever brother please dan please, weet je. Ik vind dat woord doet mijn medemens te kort, vind ik. Mm-hmm. En ik vind het altijd als ik het ook hoor, dan voel ik zeg maar wel een tikje in me van hé, oef. Mm-hmm. Er gebeurt gewoon iets in mij mm-hmm. als ik dat hoor, weet je. En ik zal, zoals ik eerder gezegd, geen politie spelen, maar voor mij heeft dat gewoon, ja, het doet mij gewoon mijn gemeenschap tekort, zo'n woord.
1: Zijn er mensen aan tafel die het wel gebruiken?
3: Ja, zeer zeker.
1: Zeer zeker. Jullie beiden wel.
3: Ja.
1: En waarom wel?
3: Voor mij is het... ik maak muziek. Ik ben woordkunstenaar. En daarin zijn sowieso iedere woordkunstenaars anders daarin. Within their opinion. En dat mag, dat kan. Uh-huh. Maar ik denk dat woorden kan jij betekenis geven... Net zoals hoe wij bewijzen van straattaal hebben gecreëerd. En dat wij bijvoorbeeld in Rotterdam zeggen getakkie. En dat wij vinden dat het gewoon kan. Hè? Terwijl dat er mensen zijn die vinden, kan niet, ja. Maar dat is hoe wij het hebben gecreëerd en wij het onze betekenis hebben gegeven in onze gemeenschap. En zo is het dus voor mij persoonlijk in ieder geval met de spelling N-I-G-G-A, de Engelse variant.
0: Ja, ik ga hem hier onderbreken, want we hebben nog maar 8 minuten. U mag bellen nu. 020-471-4291. 020-471-4291. Dan komt u meteen de uitzending in hier bij Materadio, het programma Black Hour Story. En bel gerust als u het ook niet met me eens bent, want dat vind ik altijd nog spannender. Om met elkaar in dialoog te gaan, we leren van elkaar. En ik ben best wel benieuwd. En bijvoorbeeld een aantal stellingen. Zijn wij als Surinamers, als Afrikaanse Surinamers of Surinamers in het algemeen, racistisch tegen Haitianen en vooral Haitianen die in Suriname wonen? Want hier kunnen we niet racistisch zijn, want hier zijn we zelfs slachtoffer van racisme in Nederland. Het N-woord, gebruikt u het nog? Bent u ervoor, bent u er tegen? En zegt hij van ja, dat maakt het uit, joh, ik ben met het woord opgegroeid. En wat vindt u ervan? En misschien andere items die ik heb behandeld in deze korte uitzending van een uur. Nou, het is niet kort, maar ik had best wel verschillende onderwerpen. Dus 020-471-4291. En nogmaals, belt u gerust ook als u zegt van nee, Kodje, ik ben het niet met je eens. En ik wil je ook vertellen waarom ik het niet met je eens ben. Dat hoor ik heel graag van u. Dan kunnen we met elkaar in dialoog gaan. Ja, tot zo. U kunt bellen.

0: Moja met het nummer Stronger. Het is bijna tijd, nog ongeveer 4 minuten. Dus 020-471-4291. Als u mee wilt participeren, participeren, zegt onze directeur ook altijd. We hebben een beller. Welkom in de uitzending, met weer bij het genoegen.
1: Ja, welkom. Dat ding wat je hebt gezegd, dat is wel waar hoor. Maar ze doen het ook met Ghanese, die Surinaamse mensen. Ik vind het zo stom wanneer ze die... Weet je hoe ze die Ghanese roepen? Een soort juka. Ik zeg, mijn buurvrouw, een soort juka. Ik zeg, wat is dat? Nou, een Ghanese. Heb ze zeggen gewoon een Ghanese, waarom een soort juka? Zo roepen ze die mensen. Ik vind het belachelijk.
0: Oh, dat heb je nog nooit gehoord trouwens. Dat iemand dat een Suriname dat op die manier dat vertolkt.
1: Je hoort het vaak hoor. Maar het is triest. Dat wij die worden gediscrimineerd door witte mensen, dan gaan wij het later weer doen met een zwarte persoon, Afrikaanse persoon. Nou, een shame, vind ik.
0: En hoe zal het komen, denk u, dat we dat doen?
1: We weet je wat het is? We voelen ons beter, want we spreken Nederlands. Dus dat hebben wij in ons hoofd, hoor, in ons ziege, dat we beter zijn dan die Ghanese. Want we zijn goed gebek, we kunnen alles goed doen, precies die Hollanders. Dus daardoor moet die Ghanese het ontgelden om te roepen een soort juka.
0: Ja, ik zal u zeggen, ik ben vaak in Ghana. Ik ga dit jaar ook weer naar Ghana. Maar Suriname is niet te vergelijken met Ghana. Als ik moet kijken naar de ontwikkeling, economische ontwikkeling, de manier waarop Ghana is gestructureerd, is Suriname niks vergeleken bij Ghana. Dus dat moeten mensen ook meer rekening mee houden. Voor de mensen die dan nooit naar Ghana zijn geweest, als je praat over ontwikkeling, ja, dan stelt Suriname niks voor.
1: Ja, maar dat zien ze niet, hè?
0: Ja.
1: Dat zien ze niet. Ze zien alleen, het is zo in hun hoofd, die negativiteit, weet je toch. Het is moeilijk om uit. Want als mensen zeggen, Ghana is beter dan Suriname, ze willen het niet weten, hè. Ze willen een ruziematje maken, als je het zegt. Dus het is beter om je mond te houden. Maar dat zien ze, zien alleen dat negativiteit, weet je toch.
0: Ja.
1: Ik vind het triest hoe we zo zijn.
0: Maar in ieder geval, we zijn blij dat u het wel corrigeert. Want zulke mensen hebben we wel gewoon nodig.
1: Je moet het altijd doen, ik doe het altijd. En ook wat ik ook nog doe, wanneer die jongeren zingen, nikker dit, ze spelen, en die domme dingen wat ze in Amerika ook zeggen. Want in Amerika, je weet, die dominees en andere mensen zijn tegen dat ding, wanneer ze die rappers zijn.
0: Ja.
1: Ze nikker, dan willen die van hier het ding ook doen. Ik corrigeer, ik krijg ruzie met ze zelf, moet je zeggen. Ruzie met ze.
0: Ik hoor.
1: Met die stommiteit van ze.
0: Oké, dankjewel voor uw reactie.
1: Ja. Oké.
0: Ja hoor, tot ziens. 020-471-4291, kan nog één beller in en daarna gaan we eruit. Ik heb nooit, dit is voor mij nieuw dat een Surinamer, een andere Afrikaan, een bepaalde term noemt. Ik weet wel van Boku, maar de term dat de mevrouw net zei, heb ik nooit gehoord, ook nooit meegemaakt. Dus interesting dat het nog steeds gebeurt. Racisme onder elkaar. Het is natuurlijk wel een oorzaak, maar we kunnen niet steeds bij de oorzaak blijven kijken, omdat we leven nu in een nieuwe tijd waar iedereen zich kan educaten en waar iedereen op een makkelijke manier aan informatie kan komen. Dus dat willen we hebben gezegd. We gaan weer terug naar de muziek en als niemand belt, dan rond het gewoon af met muziek. In ieder geval, zometeen Ladies Table Talk om 3 uur, van 3 tot 5. Dus blijft u gewoon hangen bij Maat Radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, meldde de Japanse omroep NHK en persbureau Kyodo. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, andere zaten vast in hun voertuigen. De Nationale Meteorologische Dienst zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de prefectuur Chiba. Die hoeveelheid was in dat gebied niet eerder gemeten. De Weerdienst waarschuwt voor meer hoosbuien. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Een geluidsman van de boerenorganisatie had zo'n sticker op zijn t-shirt geplakt. Volgens het Brabants Dagblad heeft de politie hem gevraagd deze af te doen. Het kabinet roept boeren na het ongeluk op de A59 bij Os op niet meer op de snelwegen te demonstreren. Het is onacceptabel en leidt tot zeer gevaarlijke situaties, zei premier Jette tijdens zijn persconferentie. Volgens persbureau ANP rijden er desondanks op dit moment 50 trekkers op de A2 bij Empel in de richting van Utrecht. Bij het ongeluk op de snelweg kwamen vanochtend 2 mensen om het leven en viel een onbekend aantal gewonden. Er reden toen veel trekkers op de snelweg. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Het CPB adviseert het kabinet om geen algemene steunmaatregelen te nemen, maar te investeren in verduurzaming, vooral bij kwetsbare huishoudens. Voorbeelden zijn isolatiemaatregelen en het energienoodfonds. Het weer. Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Deze vrijdag van 3 tot 5 zet je radio aan. Want dan hoor je bij Ladies Table Talk een exclusief gesprek met Kratja, de muziekicoon. Hij won onlangs de Oeuvreprijs en hij gaat ons alles vertellen wat dat betekent voor hem en voor de Surinaamse muziek. Verder hebben we Iwan Braven met een update uit Suriname. Tafeldame is Uriel Sabayo en ik Lady Maureen. En andere tafelgasten, mis het niet van 3 tot 5 alleen bij Radio Mart.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: that they listen.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Het was een prachtig nummer van Kratja. En die gaat ons in de tweede uur alles vertellen over dit nummer en de toeleiding. Maar voordat we zover zijn, hebben we Erlan Sleur onder de knoppen. En u weet het, Erlan is gepassioneerd en trekt zich heel veel van het milieu aan. En wij ook. En we vinden ook dat u dat ook moet doen. Want we hebben een te mooi land om het op deze manier te grabbel te gooien. Welkom Erlan, goedemiddag.
1: Goedemiddag bij jullie, goedemorgen hier natuurlijk.
0: Ja, ik zeg ook goedemiddag luisteraars, want ik heb u niet eens gegroet. Voordat u gaat bellen, je groet niet. Ik groet bij deze een hartelijke goedemiddag. Het is zonnig mooi weer. Gisteren was onze Marita jarig. Nogmaals gefeliciteerd Marita. Vele gezonde jaren na deze. En we gaan nu gewoon genieten van Ladies Table Talk. Mijn naam is Maureen Held. En ik zit hier lekker met Roger. En zometeen worden we vergezeld door Uriel. En Kratja en anderen. Maar voordat het zover is, doen we het dus met Erlan. En dat is niet de minste, zoals ik al zei. Erlan, goedemorgen voor jou inderdaad. En kun je ons een kleine update geven over de situatie in Suriname? We horen heel veel. Onder andere ook over de Mennonieten, want dat zijn we ook nog niet vergeten. Ik zou zeggen, brand los. Wat is nu de stand van zaken?
1: Nou, laten we eerst met het probleem van de Saramaka-rivier beginnen, waarbij 22 juni dode vissen aangetroffen werden op de rivier. En dat werd vooral door de vissers van Tuttikamp en beneden stroomwaarts waargenomen. En de dagen daarop werd het massaal. Het was een massale vissterfte. Men was natuurlijk heel erg geschokt om dat te zien, want je gaat automatisch ervan uit dat er gif in het water moet zijn. Mm-hmm. En wij waarschuwen al heel lang hiervoor, wij van Probios. En we weten wat er allemaal daar stroomopwaarts gebeurt. Misschien niet direct bij de rivier in dit geval, Maripastong. Ik kom elke keer in de war met Maripasula en Maripastong, maar het is Maripastong. Maripasula ligt aan de Marwijnrivier natuurlijk, ja. Of Lava rivier. Daar is er een mijn van Grasalco, dat is een staatsbedrijf. Mm-hmm. En het blijkt in de afgelopen jaren dat zij, illegaal weliswaar, want je gaat je afvragen van meneer, hoe kan het illegaal zijn als het een staatsmijn is? Maar het zijn illegale activiteiten, want de staatsmijn mag niet onderverhuurd worden. En dat is dus wel gebeurd. Het is zelfs drievoudig onderverhuurd. Mensen hebben daar in die staatsmijn concessies gekregen. En die hebben het weer onderverhuurd aan Chinese goudzoekers. Er zijn ook andere goudzoekers daar bezig. Maar in dit geval gaat het vooral om Chinese goudzoekers. Die met illegale chemicaliën daar bezig zijn. Waaronder het zeer giftige cyanide en caustic soda. Nog wat andere stoffen erbij. Maar dit is een heel toxisch mengsel, een heel giftig mengsel. En 22 juni was het al stevig aan het regenen. Enkele weken al, eerlijk gezegd, daarvoor. En het water stroomde echt van het hoger gebied van Maripastong, waar de mijnen liggen, naar benedenwaarts, door het bos, over de weg. De weg naar Bigipoika, Apora. Dus mm-hmm. Dat is als je net voorbij Pikizaron bent. Over de weg heeft het water ruim 10 dagen gestroomd. Het leek er wel voel als. Er zijn filmbeelden daarvan. En ongeveer aan het einde van de periode dat het water stroomde over de weg, dat rond 22 juni, mm-hmm. begonnen de vissen daar dood te gaan. Je moet je voorstellen, het is een afstand van ongeveer 12 kilometer die afgelegd moest worden van mm-hmm. het water. Dus het water, als een gif dat in het water terecht is gekomen, want er zijn ook beelden van dat die mijnen overstroomd waren, graanmachines helemaal onder water. Dus het gif is duidelijk in het water terecht gekomen. Het gaat als een wolk door het water. Die wolk die komt uiteindelijk in de rivier, in een gebied wat Marie Muru Creek wordt genoemd. Mm-hmm. En wij hebben dat allemaal onderzocht. We hebben, nou laten we zo stellen, de NMA die had zelf ook al op 26 juni, dat is 4 dagen na het gif, de rivier is gekomen, hadden ze al metingen gedaan. Natuurlijk, de rivier stroomt stevig door. Mm-hmm. Er waren alsnog lage concentraties aan cyanide ontdekt.
0: Ja.
1: Ik zeg lage concentraties, want het is al 4 dagen later. Dus die grote golf met de gif is waarschijnlijk al doorgestroomd. Heeft heel veel schade aangericht. Vissen doodgemaakt, het water vergiftigd. Maar alsnog zijn er sporen van cyanide aangetroffen. En dat kan niet anders dan die analyse die wij achteraf hebben gemaakt, dat het gif uit Maripa's tong vandaan is gekomen.
0: Ja.
1: En het is heel opmerkelijk dat de instanties, de officiële instanties, daar ruim 7 tot 8 weken over hebben moeten doen om diezelfde conclusie te trekken. Terwijl het eigenlijk, als je alles uitsluit waar het vandaan kan komen, het kon niet van hoger opkomen, want er waren geen dode vissen bijvoorbeeld bij Pikisaron gemeld. Dus het water is door het bos over de weg daar in de rivier terechtgekomen. Het water met het gif.
0: Ja. En, want er is dus een duidelijk verband met de goudwinning.
1: Absoluut, absoluut. En het is geen incident. Ik moet er echt duidelijk over zijn dat dit zichtbaar is geworden, omdat daar heel veel mensen langs de rivier wonen. Vissers, mensen die afhankelijk zijn van de rivier.
0: Mm-hmm.
1: En dit probleem hebben we ook in andere gebieden waar er misschien minder mensen bezig zijn, of waar men op een gegeven moment, er zullen waarschijnlijk niet eens meer vissen in bepaalde delen mm-hmm. van de rivier voorkomen.
0: Yeah.
1: Omdat we weten dat ook op het Stuurmeer gebeurt. Het gebeurt in Sarekreek, Goensie, het is stroomopwaarts richting Brokolonko, Saramaka rivier ook. En dat blijkt nu ook een grote onderneming te zijn van die Chinese goudzoekers.
0: Mm-hmm.
1: Die werken met het cyanide in een proces dat ze hydration noemen. Ze gooien het S op een berg. Die berg is aan de onderkant geïsoleerd met plastic. En dat gaan ze dan besprenkelen met chemicaliën, waaronder cyanide en caustic soda.
0: Ja,
1: Erlan, is heel belangrijk.
0: Ik heb nog even een vraagje. Want er waren signalen, zeg je, vooraf dat er op bepaalde locaties bepaalde activiteiten worden gehouden en die vormen een risico.
1: Ja.
0: Wat doet de overheid daarmee? Want als je dat weet, dan kun je dus ook je beleid daarop maken en ook anders op handhaven en aansturen.
1: Nou, je moet weten, Suriname is een land van corruptie. En het ministerie van NH is al heel lang bekend dat zij persoonlijke belangen van persoonlijke mensen in de regering, van vriendjes, van familie, behartigen. Deze belangen worden in dit geval behartigd door de ABOP-partij, de partij van Ronnie Brunswijk,
0: mm-hmm.
1: via zijn minister Abia Mofo. Die het ministerie beheert. Ik ben er al jaren tegen aan het vechten. Het is zo zichtbaar. Iedereen weet het hier in Suriname. Maar het lijkt alsof de meeste mensen bang zijn om iets te zeggen.
0: Maar waarom zijn ze wat kan een reden zijn dat mensen bang zijn?
1: Nou, we kennen de geschiedenis van Ronnie Brunswijk natuurlijk. Hij heeft vaker mensen bedreigd, mishandeld. En natuurlijk, hij is ook berucht vanuit de Binnenlandse Oorlog. Met moord en bankroverij en mensen bedreigen met een handgranaat. En ja, hij wint er geen doekjes om dat hij gewoon kan doen wat hij wil. We hebben dat ook gezien tijdens de regering Santokki Brunswijk.
0: Maar hij is onderdeel gewoon van de regering, van de macht. Hoe is dat is mogelijk dat klopt. Iemand eigenlijk gewoon met een crimineel verleden toch deze positie bekleedt?
1: Ja, nog erger, hij heeft het beheer ook over het ministerie van Justitie en Politie.
0: Zo.
1: Dat maakt het alleen maar nog. Je wilt bijna erom lachen, maar het is een ernstig probleem. Want ik heb vorig jaar persoonlijk met het parket gewerkt om problemen op het Stuurmeer met dezelfde Chinese chemicaliën. Ik noem het Chinese chemicaliën, want ze komen uit China. Alles wordt door Chinezen eigenlijk uitgevoerd. Ik heb het niet over onze Chinese, Chinezen. Ik heb het echt over mensen uit
0: de
1: China.
0: De nieuwkomers.
1: Met een Chinese paspoort. Het zijn mm-hmm. geen Surinamers. We hebben die namen in beeld. We hebben de mensen, hun foto's in beeld. We hebben het probleem dus proberen aan te pakken. En het was overduidelijk dat zij het stuurmes zwaar aan het vergiftigen waren. Die foto's spreken boekdelen. En ook, we hebben een gezamenlijke missie naar het gebied Kwangbo gebracht. Nou, het was heel ernstig. En uiteindelijk kwamen ze de blinde muren tegen. Mm-hmm. Want er werd uiteindelijk geen maatregel getroffen tegen deze mensen. Omdat ze beschermd worden door meneer Ronnie Brunswijk.
0: Maar wie beschermt dan de mensen in het binnenland? De tribale volken en de inheemse, wie beschermt hen?
1: Dat is een belangrijke vraag. Ja, dat heb ik, die vraag heb ik tijdens een protest ook gesteld aan meneer... hij is de directeur van het kabinet, ik ben even zijn naam kwijt. Maar goed, hij is voormalig minister van NH geweest.
0: Die kan en, misschien?
1: Nee. De laatste minister van NH onder het kabinet van Boutersen. Hij is ook Grasalco-directeur ook geweest. Mm-hmm. Maar in ieder geval, wij hebben hem geconfronteerd bij het kabinet van de president. Mm-hmm. Toen wij een protest naast de mensen van Pekinshaven en omstreken daar hadden gehouden. En dat hield allemaal te maken met de illegale activiteit in het gebied, het vergiftigen mm-hmm. van het gebied. En ik heb hem ook gevraagd van, u staat hier met heel veel bewakers om u heen. U voelt zich blijkbaar veilig. Hoe zit het met de mensen in het binnenland die zich ook niet veilig voelen? En ja, natuurlijk gaat hij zeggen van ja, zoveel bewakers zijn hier niet. En noem maar op. Echt van die... Het is gewoon ongelooflijk dat de mensen in het binnenland eigenlijk vogelvrij verklaard zijn. Mm-hmm. Hun water worden vergiftigd. Mm-hmm. Ze kunnen de vis niet meer eten. Het water kan niet meer. Gaat hij zeggen van ja, zoveel bewakers zijn hier niet. En noem maar op. Echt van die... Het is gewoon ongelooflijk dat de mensen in het binnenland...

0: water worden overal vergiftigd.
1: Ja.
0: En we moeten ons afvragen van...
1: Nou, het heeft ook consequenties voor onze export, hè? Want dat is dus dan ook iets wat economisch voor het land Suriname niet goed is. Want je kunt dan wel een handjevol mensen beschermen die al puissant rijk zijn. Maar de normale mensen, de burgers van Suriname, die lijden hier wel onder uiteindelijk.
0: Ja, en het plaatje is natuurlijk veel groter. Ik bedoel, de regering probeert Suriname te promoten als het groenste land in de wereld. Maar, en om daarmee ook ecotourisme te ontwikkelen, dat is wat er gezegd wordt.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk zie je dat de praktijk heel anders uitwijst. Want als je over Suriname vliegt, is het gewoon om te huilen met al die grote...
1: kraters die je ziet, ja.
0: In het binnenland. Kraters, rivieren die afgegraven zijn. Kreken die helemaal afgegraven zijn. Zelfs ons Bronsberg Natuurpark dat helemaal vernietigd is of wordt. En ja, ik zag een paar dagen geleden dus dat de ordening goudsector, ze hebben nu een andere naam, dacht ik, dat zij nu goudzoekers daar aan het waarschuwen zijn. Maar we weten wie hier allemaal achter zit. En
1: ja, ik vind het echt schandalig. Maar is er niet een mogelijkheid om de mensen voor het gerecht te dagen? Hoe kan dit probleem worden opgelost? Los van dat mensen bang zijn, maar het moet toch van binnenuit, vanuit de regering zelf gaan plaatsvinden.
0: Ja, natuurlijk. Maar als die binnenmuren er zijn en er zoveel mensen belang hebben, want ik heb de naam Ronnie Brunswijk en Abia Moffo genoemd, maar natuurlijk zijn ook mensen binnen alle politieke partijen die daar belang hebben. En vergis je niet, het is heel groot. En als de president hier niet echt die
1: kinky systeem
0: gaat uitvoeren, als zij niet deze mensen gaat verwijderen, dan is elke belofte van haar of van de regering om dit aan te pakken is
1: een loze belofte.
0: Een loze belofte.
1: Ja.
0: En ik heb wel geloof in de president dat ze het aanpakken, maar ze gaat stevig moeten ingrijpen.
1: Ja, ik heb nog even een vraag. Hè? Want je zegt het zijn illegale activiteiten die plaatsvinden. Men weet daar dus van. Maar dat is ook al langere tijd aan de gang. Maar is zo'n lozing, hè? Is dat nou een ongeluk geweest of nalatigheid of gewoon ook een illegale lozing? Want dan zou er al langere tijd ook, zouden er beelden en signalen zijn dat het al langere tijd aan de hand is dat er vergiftiging plaatsvindt in dat gebied of in de gebieden eromheen.
0: Ja.
1: Maar nu is het dus echt exorbitant groot geweest. Dus hoe zit dat?
0: Dat is een goede vraag. En ik ga je daar heel duidelijk antwoord op geven, Maureen. Chinezen weten zelfs ook dat het om cyanide gaat. En ze weten ook van, zij moeten voorzichtig zijn dat het niet direct in de rivier of in de kreken terechtkomt.
1: Mm-hmm.
0: Dus zij hebben overal gaten gegraven om eventueel hun gif in te dumpen. Op andere plekken is het minder zichtbaar, want daar kunnen ze gewoon hun gif dumpen, waar ze ook willen. Omdat daar nagenoeg geen mensen wonen om te constateren dat het water vergiftigd is.
1: Mm-hmm.
0: Maar we weten dat in het begin van de regentijd het zo zwaar regent dat grote gebieden in het binnenland en ook die mijnbouwgebieden vaak onder water lopen. En bij het onder water lopen wordt alle gif meegenomen. Hoe goed je ook die gaten hebt gemaakt om het gif in te dumpen, uiteindelijk wordt het meegenomen door het regenwater, komt in het contact met oppervlaktewater, het grondwater. Dus wat er in het binnenland gebeurt is eigenlijk volgens alle wetgeving, volgens alle regels, milieuregels, is het een systeem wat gedoemd is te rampen te veroorzaken.
1: Yeah.
0: Dus het is geen kwestie van dat het veilig is op de lange termijn. Het gaat allemaal een keertje naar boven komen. Vooral in de regentijd. En dat hebben we gezien. Het is niet de eerste keer. En nu gaat het dus om het cyanide met caustic soda. Het gaat niet alleen om deze gifwolk. Systematisch worden onze wateren vergiftigd. En niet omdat je geen dode vis ziet, wil zeggen dat het water gezond is. Want er zitten nu ook hele zware metalen in onze wateren die vrij zijn gekomen door deze chemicaliën.

0: en die eigenlijk of in ons drinkwater terechtkomen of in onze voeding. Want water wordt ook gebruikt om om kostgrondjes te irrigeren. Dus arsenicum is al in hoge waarde gemeten. Maar ook luchtkweek en noem maar op, dat, dat zit in het water. En als jij je grondjes gaat bevloeien met deze water, dan komt het in je cassave, komt in je grondwater, dat komt in je...
1: Eigenlijk in het hele ecosysteem, hè, wat we hebben.
0: Ja, het hele ecosysteem. En wij zijn van het ecosysteem afhankelijk. Die mensen in het binnenland die gebruiken het bos direct. Voor hun is de rivier leven. De bomen, de planten, alles daar is en de dieren is leven voor hen. Wij zijn uiteindelijk, leven wij ook van de natuur. Die vis die wij op de markt kopen, waar komt die vandaan? Zit die ook vol met kwik? Dus in feite wat wij doen is, je kan zeggen, Russische roulette spelen met onze gezondheid, met onze natuur, met onze biodiversiteit.
1: Ja, want we horen steeds vaker, hè, lezen we ook overlijdingsberichten, dat mensen naar een kortstondig ziekbed zijn heen gegaan en dat de doodsoorzaak maar niet kan worden gevonden. Ook het aantal Parkinson-gevallen neemt drastisch toe. Want het is niet alleen maar gif van de goudwinning enzovoort, maar ook het gebruik van landbouwgif. Want ik zie heel vaak als ik in Suriname ben mensen het gras besproeien met gif. Ja. Omdat ze het lastig vinden om het weg te kappen, zal ik maar zeggen. En die mensen zijn niet of nauwelijks beschermd. Ze hebben gewoon een zakdoek voor hun mond.
0: En de wind waait. Dus en het gaat op alle kanten op.
1: Maar dus op dezelfde plek, als het ook weer gaat regenen, komt het ook weer in jouw grondwater terecht en op je erf. En je loopt daar met je slippers. Dus het komt ook, je komt er ook mee in contact met je huid.
0: Ja.
1: Ik denk dat.
0: Ik noem nu één aspect. Mm-hmm. Maar het belangrijkste aspect wat wij ook moeten benoemen is dat onze groente zwaar bespoten wordt.
1: Klopt. We zitten op nummer één, hè?
0: Ik heb geen groente meer hier te kopen in Suriname. Ik heb mijn eigen tuierblad, mijn eigen bitangiri in de tuin. Want ik kan planten, probeer ik zelf te planten. Ik durf geen groente meer hier te kopen in Suriname. En dat is ernstig. Ja. Want het maakt niet alleen maar onze gezondheid kapot, maar ook onze economie uiteindelijk.
1: Ja.
0: Dus als de boer zelfs niet kan inzien van dat hij uiteindelijk met een... hier in Suriname willen mensen snel rijk worden. En maar op de lange termijn denkt men niet na. Men denkt niet na van over 2 jaar, over 3 jaar. Zelfs hun eigen mensen zijn aan het vergiftigen. Ik bedoel, ik was op een workshop en mensen van een school van Nikeri, die waren ook aanwezig. En hun school staat midden in de rijstvelden. En als er een vliegtuig overvloog om gif te bespuiten over de rijstvelden, dan waren ze vaak ook het slachtoffer als de wind even verkeerd stond. En ja, het is zeer, zeer ernstig als wij zien hoe onverantwoordelijk wij hiermee omgaan. En we zien uiteindelijk diezelfde rode lijn ook weer terug, dat instanties niet durven op te treden. Want als ze bij de goudvelden niet kunnen optreden, dan gaan ze ook hier niet kunnen optreden. Want overal zijn er belangen. Of als mensen gedemotiveerd zijn binnen deze instanties, dan gaan zij ook hun werk niet naar behoren doen. Ik zag een rapport waarbij DDT nog steeds heel hoog is bij vrouwen in Nikeri. Waar komt die DDT vandaan? Hoe komt er dan nog zoveel DDT in moedermelk zit?
1: Ja.
0: En die informatie niet naar buiten, Maureen.
1: Ja.
0: Ik heb die informatie, het is van BOG. Het is weliswaar van een rapport, ik dacht 2019 of zo. Maar het weet wel dat er nog zoveel DDT, een kankerverwekkend middel, in onze moedermelk zit.
1: Ja, dat is
0: waar
1: schandalig.
0: Baby van moeten denken, ja. Dan is het vragen om borstkanker, om allerlei soorten kanker.
1: Maar ook het kind.
0: De mensen voorkomen.
1: Ja.
0: Dus we moeten verder kijken dan maar het gif wat nu gebruikt wordt. Van hoe komt het dat? En het probleem is, er wordt uit deze rapporten verdwijnen allemaal ergens onder in de la. Omdat dit mag. Of ze zijn bang, of ze zijn niet kundig genoeg. Ik weet het niet, Maureen. Het is schandalig.
1: Het is echt schandalig, ja. En het is ook zorgelijk En helemaal omdat de mensen eigenlijk in Suriname ook achter worden gehouden qua informatievoorziening, dat dit soort dingen allemaal plaatsvinden. Dit soort rapporten, dit soort praktijken, ja. De mensen die ermee te maken hebben en de mensen in Paramaribo hebben het idee dat het heel ver van hun afstaat. Net zoals de mensen ja. hier in Nederland wel eens denken van het gebeurt daar, maakt niet uit. Maar je hebt ja. er ook mee te maken. Want wanneer jij wel lekker je botervisje lust, of een andere vissoort, of ayumara, en het niet meer kan komen omdat het met kwik besmeurd is, of met cyanide of caustic soda, ja, dan heb je ook dat je dat merkt. En los daarvan, als je ook naar Suriname gaat, is het dus bijna een risico om bij iemand of op de markt je groente te kopen en denken van ik neem het mee naar Nederland, want ik kan dan nog een beetje genieten van de Surinaamse groentes. Maar het is eigenlijk dat je dus gewoon iets meeneemt wat besmeurd is.
0: Ja, en is nog de vraag of je het mee mag nemen.
1: Je mag niet meenemen. Kijk, alleen bij LVV gekeurde groenten mag worden meegenomen, maar de rest niet. Mm-hmm. Maar er zijn genoeg ja. mensen die koffers vol meenemen met die antroua en die sopropol of wat dan ook. Terwijl het maar liefst, onlangs was daar ook een rapport van uitgebracht, 16 verschillende soorten pesticiden opgevonden waren. Suriname ja. is nummer 1 waar het om gaat. Als het gaat om bestrijdingsmiddelen, verboden bestrijdingsmiddelen in hun groentes en op fruit. Dat kan toch ja. gewoon niet?
0: Het is triest. Je wil er bijna om huilen. Dat is hoe wij onze eigen mensen aan het giftigen zijn. Het lijkt gewoon, mensen geven alleen maar om geld. Ik was ook heel erg geschokt. Ik weet niet of de mensen de persconferentie in Peking Saron hebben gezien, waarbij de president met instanties van het ministerie van Rome, althans het heet nu olie, gas en milieu, dat is de minister mm-hmm. Brunings. Ja. Maar ook mensen van het ministerie van NH, waarbij de SWM-directeur aangaf dat ze metingen van het water doen en ze beweren dat het water niet vergiftigd is. En al die tijd wordt de president sinds de ramp op de Saramaka-rivier ermee geconfronteerd door de NMA en andere instanties, vooral het ministerie van Olie, Gas en Milieu, dat ze geen capaciteit hebben om watermetingen te doen, om de vis te meten op gif en noem maar op. En dat metingen in het buitenland gedaan moeten worden. En op het moment dus dat de SWM-directeur daar aangeeft aan het einde van de persconferentie van ja, maar wij doen deze metingen, dit en dat. En de president kijkt om zich heen en die voelt zich gewoon bit genomen. Het is, die vrouw wordt gewoon in haar hemd gezet, ja. of in haar blouse gezet. Mm-hmm. Door haar eigen instanties die beweren dat ze die metingen niet kunnen doen, terwijl SWM een laboratorium heeft, terwijl BOG een laboratorium heeft, de ADEC heeft een laboratorium en er wordt gedaan alsof metingen niet gedaan kunnen worden. En het heeft er allemaal mee te maken dat mensen bang zijn om die hete aardappel vast te houden, om de bekend te maken wie de oorzaak is van het gif, waar het vandaan komt. Want dan weten ze waar ze naartoe moeten. Het zijn mensen binnen de regering die daar verantwoordelijk voor zijn. En de namen zijn bekend. Ja. De namen zijn echt bekend. Ja. Dus het is al genoemd in social media. Dus je ziet duidelijk dus dat mensen dat ding niet durven aan te raken. En ze gaan voor alles verzinnen om het onderzoek zogenaamd te traineren. Om te doen alsof ze dit niet weten, dat niet weten. Wij hebben, Cultuur TV was mee, via Patricia Keeldaar, en wij hebben een eigen onderzoek gedaan. We zijn de rivier op gegaan, we hebben droneopnames gemaakt, we hebben mensen geïnterviewd. Door die tijdlijn konden we precies achterhalen hoe het gif in de rivier terecht is gekomen. Het heeft de NMA 7 weken geduurd om dezezelfde conclusie te trekken.
1: Ja, dat is
0: natuurlijk, wij hebben meer technologische informatie gebruikt via hoogtekaarten, reliefkaarten van het gebied, zodat we konden zien waar het water gestroomd is. de mensen van het Pikinsalem, die poiken, die aangaven welke zwampen in het bos waren, waar het water doorgestroomd is, waar de twee pingo's ook gevonden waren. Ik bedoel, dat zijn allemaal aanwijzingen. Dat
1: het niet goed zit.
0: Vandaan komt.
1: Ja. Dus, maar wat ik me wel afvraag, Ellen. Want je zegt van, oké, ze geven aan dat ze niet kundig zijn, of tenminste wel kundig zijn, maar niet beschikken over de equipment om te monitoren.
0: Dat zeggen ze.
1: Maar dat is eigenlijk wel een zeer ernstige zaak, want hoe nu verder? Want ik neem aan dat wanneer zoiets gebeurt, dat er ook een gezondheidsmonitoring zal moeten plaatsvinden, een programma. Heeft de minister die daarover gaat, daar geen groen licht voor gegeven? Of neemt hij daar de verantwoordelijkheid voor?
0: Nou, de NMA is een onafhankelijk instituut. En ik persoonlijk, ik heb het al eerder net gemeld, dat we met de hele missie waar de NMA ook aanwezig was, hebben metingen gedaan in op het Stuwmeer, op het eiland. Ik bedoel, de metingen zijn nooit naar buiten gekomen. Ik heb het rapport gezien. Uiteindelijk hebben ze een persconferentie naar buiten gebracht toen het Stuwmeer begon te, het water begon te stijgen. Het gif ging alle kanten op. Dus ze hebben die metingen kunnen doen. Waarom komen ze nu zeggen dat ze geen metingen kunnen doen?
1: Ja, dus, maar in hoeverre zijn ze dan werkelijk een afhankelijke partij? Want dat klinkt wel heel erg raar, wat jij zegt.
0: Je moet je afvragen wat er in Suriname nog afhankelijk kan zijn, als je weet dat deze mensen hun werk niet willen of kunnen of mogen doen.
1: Mm-hmm.
0: En dan kan je natuurlijk gaan speculeren, is het onkunde, is het onwil, zijn ze wel de juiste mensen op de juiste plek? Ik bedoel, de directeur is een jurist, die heeft geen milieu of kennis over zaken. Dat ik me afvraag van, hoe is het mogelijk dat een jurist de directeur is van de NMA? Ik bedoel, je kan iemand hebben als onderdirecteur die juridisch geschoold is.
1: Ja.
0: Maar dat is belangrijk natuurlijk, wetgeving en regelgeving.
1: Maar je zou een bioloog bijvoorbeeld moeten hebben of een...
0: directeur van zo'n instituut moet een milieudiploma
1: achtergrond hebben, ja zeker.
0: Moet een toxicologische achtergrond hebben, moet een biochemische achtergrond hebben.
1: Ja.
0: Ik was daarover, ik absoluut solliciteer ik niet naar die functie. Want ik weet dat er heel veel mis is in die instanties, in het ministerie. En de interministeriële samenwerking werkt ook niet, want daar is ook een groot probleem. Waarom horen wij het ministerie van Volksgezondheid niet, die over de gezondheid van mensen gaat? Waarom horen wij het ministerie van LVC niet, die over de visserij gaat in ons binnenland en in onze zeewateren?
1: Yeah.
0: En natuurlijk, je hebt over de pesticides genoemd. Je hebt die pesticides genoemd. Dus, en daar horen we deze ministers niet. Mits er een specifiek er naartoe gaat en vragen stelt. En als de president deze vragen gaat stellen aan de minister. Van hoe zit dat en dat.
1: Ja,
0: dan pas komen ze een beetje stotterend en hakkelend. Komen ze over de streep om wat informatie te geven. Maar het is altijd weer troebel. Warrige informatie, te weinig informatie, niet volledig. En nooit met documenten onderbouwd.
1: Ja.
0: Dat ik me afvraag van hoe als president moet je echt hoofdpijn krijgen van deze mensen.
1: Ja, dat lijkt me ook. Maar goed, als leader of the pack, dan zou je dat dus toch wel met je vuist
0: op verantwoordelijke.
1: Ja, precies. Want nu ontstaat het idee dat zij het ook onder de pet houdt.
0: Ja, natuurlijk ga je die verhalen natuurlijk horen. En ik kan dat heel goed begrijpen. Ik heb zelfs een achterlijntje met de president. En ik weet hoe zij druk bezig is. Ik bedoel, het is geen, publiek geheim dat zij haar eigen regering mensen niet vertrouwt. Ze heeft dat ook zelfs aangegeven op die persconferenties, op verschillende persconferenties, dat die corruptie binnen haar instanties groot is. En dat zij dat wil aanpakken, maar dus het is geen publiek geheim. Dus ze geeft het toe. En ze gaat het moeten aanpakken. Ik bedoel, ze heeft nu ruim 1 jaar erop zitten. En ze heeft nog 4 jaar te gaan. Dus ik ben benieuwd of zij dit gaat kunnen uitzitten op deze manier. Want men gaat haar kwalijk nemen. En het is jammer, want ik denk dat ze goede bedoelingen heeft. Maar ze moet uiteindelijk de knoop doorhakken. Ze gaat, je kan niet wachten tot, je weet, je kent het gezegd, de kruik gaat net zo lang te water totdat die barst. Mm-hmm. Moeten we wachten totdat er doden gaan vallen? Moeten we wachten? En er zijn
1: nou ja, er zijn al doden gevallen. Zo,
0: er
1: toch?
0: Zijn al doden gevallen, absoluut.
1: En kijk, nu dus kun je nu niet meer ook daar leven in het gebied. Dus wat gebeurt er met die mensen? Want als je niet mag drinken, niet mag wassen, niet mag koken, je kostgrondje niet kunt besproeien, hoe dan? Dan betekent dat dat je dus genoodzaakt bent te vertrekken. Want de mensen krijgen dus nu wel een noodpakket. Maar ja. Met een noodpakket kom je er toch ook niet? Olie
0: nee,
1: en
0: het is triest. Toen wij in Totikamp waren, het is een dorpje aan de andere kant van de rivier. Er is geen wegverbinding. Mensen zijn afhankelijk van de rivier. Ze moeten benzine betalen om de weg op te komen. Althans, naar Santigrom. Om daar bijvoorbeeld een auto te pakken om spullen te gaan kopen. Dus ze zijn nu helemaal afhankelijk. En wat heb je gezien? Het hele dorp bijna leeggelopen is. Mensen zijn naar familie, vrienden in de stad. En dat is niet goed.
1: Nee, is dat ook niet een beetje opzettelijk dat men eigenlijk weet, dan is het niet meer mogelijk, kunnen we hier ongestoord verder gaan? Want ik kan me niet voorstellen dat men daar ook niet een halt aan roept. Want waar moeten al die mensen gehuisvest worden?
0: Ja,
1: er is al woningnood in Paramaribo zelf. Ja. Dus ik vraag me af, hoe ga je dat dan doen? Je vraagt om problemen. Meer sociale problemen die er al zijn.
0: Deze problemen worden vanuit de stad georganiseerd, gecreëerd en in stand gehouden. En uiteindelijk als mensen naar ons of de inheemse naar de stad gaan en ze kunnen geen huisvesting vinden, ze gaan misschien zwerven of ze gaan dingen doen die die niet volgens de wet mogen. Want je gaat ook armoede krijgen. Mensen gaan gedwongen worden om misschien iets te gaan stelen. Om hun kinderen te eten te kunnen geven.
1: Ja.
0: Je creëert een hele sociaal, groot sociaal probleem.
1: Ja, klopt.
0: En de mensen zijn niet meer in hun eigen omgeving. En ja, het zijn goede mensen. Maar soms word je gedwongen om dingen te doen. En dan gaan wij die mensen dan, die marons, die inheemse, de schuld geven vanuit de stad. Loco de maa, de maa, doet die ziet. Maar als wij hun binnenland niet kapot maken, dan hoeven die mensen die naar de stad te komen, hebben ze hun eigen ding. Ze hebben hun eigen supermarkt daar in het bos.
1: Maar hebben ze ook een eigen stukje aandeel in ook dat dingen in stand gehouden worden? Want ik kan me niet voorstellen dat er op de een of andere dag een groepje mensen komen, bezit nemen van jouw terrein en bezit nemen van jouw rijkdommen, zeg maar, zoals de visgronden zijn. En ook de goudwinning, alles. Dat zij niet als groep, en dan maakt het niet eens uit van welke stam je afkomt, maar gewoon gezamenlijk als groep naar buiten treden en hier wat van vinden. Of laten merken dat ze in protest.
0: Het probleem dat al over de jaren is ontstaan. En je zei het goed, mensen komen in hun gebied, die krijgen concessies.
1: Mm-hmm.
0: De mensen in het binnenland hebben geen grondrechten tot op heden. Dat is natuurlijk ook weer een groot falen van de regering. Dat de grondrechten van de mensen in het binnenland niet is geregeld.
1: Mm-hmm.
0: Ze hebben een soort communicaal systeem, waarbij mensen in een soort communie wonen. Er is het dorp kent geen eigendomsgronden.
1: Mm-hmm.
0: Dus als jij daar geboren bent of je leeft in het dorp, dan krijg je een stukje grond toegewezen. Je krijgt geen documenten. Het is gewoon een soort mondelinge overeenkomst.
1: Yeah.
0: Nu komen er mensen vanuit de stad, beginnen gronden op te eisen. Ja, allerlei soort gronden, grondpapieren. Die mensen staan in Powaka, Mata, al die dorpen, die staan kansloos tegenover deze documenten. Omdat zij die documenten zelf niet hebben.
1: Ja.
0: En het hele gebied is hun leefgebied. Van jachtgronden tot kostgrondjes, waar ze wonen. En nu worden hun gronden uitgegeven. Dan moet je ook gaan afvragen, ook voor concessies, voor goudwinning. Die mensen staan gewoon machteloos hier tegenover. Ze hebben geen advocaat. Advocaat, ze hebben geen juridische rechten en noem maar op. Dus het probleem wordt vanuit de stad gecreëerd. Ja. En als deze mensen dan hun grond kwijtraken, hun water worden vervuild, hun vissen worden vergiftigd, wat denk je dat die jongeren gaan doen, die opgroeien in deze dorpen? Die gaan op een gegeven moment ook denken van, hé, hey, papa en opa, die hebben niks gedaan om dit tegen te houden. Dus wat gaan we doen? We gaan ook houtwinning doen. Het is een logische ontwikkeling die je krijgt als jouw traditionele rechten op de gronden daar op stand vertrappeld worden door mensen vanuit de stad die daar concessies krijgen.
1: Ja.
0: En je ziet dus dat heel veel van die jongeren, maar ook de ouderen ondertussen, zich met goudwinning bezig gaan houden, want ze moeten geld hebben.
1: Ja.
0: Om uiteindelijk kwikvrije vis of kwikvrije dierlijke eiwitten te kopen. Of om drinkwater te kopen. Omdat hun water niet meer gezond zijn.
1: Maar dus het zou dan toch zo moeten zijn dat de overheid toch daar een tankwagens zou moeten neerzetten. Zodat de mensen
0: maar
1: zouden
0: kunnen... Maar laat het nou net deze overheid zijn die deze probleem creëert, Maurits.
1: Ja.
0: En het is niet deze overheid alleen. Het zijn de overheden van de afgelopen 20, 30, bijna 40 jaar. Die deze problemen hebben gecreëerd. Dus het is op een gegeven moment cynisch als mensen daar met een tankwagen moeten gaan. Terwijl het water normaal, als het niet vervuild was, was het gewoon drinkwater. Ik heb water uit de Kopaname rivier gedronken. Heerlijk. Daar was er geen goudwinning. Durf dat niet meer te doen.
1: Nee, überhaupt niet, nee.
0: Dus hoe slim moeten we zijn om te bedenken van dat wij het leven van de mensen, de biodiversiteit, daar kapot maken en dat wij uiteindelijk allemaal de rekening gepresenteerd krijgen. Behalve die mensen, dat kleine groepje, dat zwaar heeft zitten profiteren, dat de vliegtuig kan pakken naar Aruba, naar Miami, lekker kan leven. Laten we niet vergeten de mensen die daar ook bij geassisteerd hebben, die ook hun kruimeltjes mee hebben gekregen. Maar uiteindelijk is de grote massa van ons land de dupe van deze ellendige wanbeleid, corruptie in ons land.
1: Ja, het is heel erg triest. En wat ik me wel afvraag, toch heb ik het idee dat het ons, de bevolking niet ontslaat. Want we kiezen wel steeds deze mensen.
0: Ja,
1: maar hebben ze ook wel een andere keuze? Hè? Dat is wat ik me dan daarbij ook tegelijkertijd de vraag stel. Maar ja, we weten dus dat de mensen verantwoordelijk gesteld kunnen worden. Men doet het niet. Als men dat niet wil doen, wat zou men dan wel kunnen doen? Want ik zou zeggen, de vervuiler betaalt. Die moet dus eigenlijk dit ook allemaal weer oplossen. Maar dat moet wel aangezet worden. Want ik kan me ook niet voorstellen dat iemand als Brunswijk het maar goed vindt. Terwijl hij wel aan de ene kant een soort van Robin Hood uithangt. Voor mensen die het moeilijk of zwaar hebben. Daar heeft hij een kantoortje. En helpt die mensen die in nood zitten. Terwijl hij dit eigenlijk... het is paradoxaal.
0: Ja, het is, ik zie elke keer als dit soort zaken opspelen, waarbij de ernst van de vergiftiging van ons binnenland breed uitgemeten wordt in de media, in de social media. Mensen zijn boos, mensen zijn bang en noem maar op. Dan zien we deze man altijd wel weer ergens uitspraken doen. En in dit geval over dat het levensonderhoud van de mensen duurder wordt en dat hij de regering kwalijk neemt. Dus hij zit rookgordijnen op te trekken over zaken waarvoor hij eigenlijk ook mede verantwoordelijk is. Ondertussen weet hij dat hij verantwoordelijk is voor die ellende in het binnenland met het vergiftigen. Maar hij probeert nu te doen alsof hij aan de kant van de mens staat.
1: Ja,
0: en we kennen dat spelletje van de mensen en met hem door. En het is meer dan genoeg, meneer Brunswijk. Als u meneer Brunswijk woont, het heet Ronnie Brunswijk. Het is meer dan genoeg mensen hebben je door.
1: Ja.
0: Doe dat niet. Je maakt je land kapot, Brana.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ik weet niet anders wat ik moet zeggen.
1: Ik hoor,
0: man leeft de helft van zijn leven leeft in het binnenland. Mm-hmm. Hij is in die goudvelden. Hij is er trots op. Hij heeft zelfs bekend dat hij verslaafd is aan goud.
1: Mm-hmm.
0: Ik bedoel, je bent ook verantwoordelijk voor de ellende die je veroorzaakt daar, meneer.
1: Mm-hmm.
0: Dus laat hij horen dat we mensen er genoeg hebben dat hij het land vernietigt. Ja. Daar komt het eigenlijk neer.
1: Maar hoeveel wil hij ook vergaren, hè? Want ik bedoel, van als je al puissant rijk bent. Ja, met al die rijkdom.
0: Hoe gaat Maureen? Mensen die rijk zijn willen steeds meer. Er is nooit genoeg. En hij heeft het duidelijk gezegd: ik ben verslaafd aan goud. Dus deze man, hij zal zijn familie, zijn directe omgeving helpen. Maar uiteindelijk wordt ons land vernietigd. En daar zullen ze allemaal, daar zullen wij allemaal de dupe van worden. Ook hij zal daarvan de dupe worden. Mm-hmm. Ik weet niet hoeveel kwik deze man ondertussen in zijn lichaam heeft. De president heeft eerlijk toegegeven dat zij ook heel veel kwik in haar lichaam heeft of had. Want ze detoxificatie moeten toepassen om kwik uit te krijgen. We kennen de ernst van de situatie. Er zijn heel veel mensen die nu geestelijke problemen hebben door kwikvergiftiging. Er zijn metingen gedaan bij vrouwen en kinderen in het binnenland. Mm-hmm. Waarbij de kwikhoeveelheden abnormaal hoog zijn.
1: Ja, want de risico's, wat zijn die onder andere? Want wat je aangeeft, kanker enzovoort. Maar zijn er ook andere risico's te noemen?
0: Kwik beschadigt vooral het centraal zenuwstelsel, je zenuwstelsel. Dat is die computer in je lichaam. Mm-hmm. En Maureen, je weet, als de computer begint te haperen, dan kan je hem bijna weggooien. Mm-hmm. Maar wij kunnen een mens niet weggooien waarvan die computer begint te haperen. Hij begint te beven, hij of zij begint te stotteren. Die hersenen werken niet meer goed. Je moet mensen in een gesticht gaan zetten of in een verpleeghuis. Ja. En ik ben ze tegengekomen. Mm-hmm. Ik ben deze mensen tegengekomen. Mijn moeder lag ook op haar oude dag in het verpleeghuis. En ik zie mensen die jonger zijn en ik bibberen. En ik vraag ze van, hey, soort wat je bent doen. Je doet go to ook doen. Ja.
1: Dus ik heb een beller voor je, Erlan. Ja. Ik voel je hoor. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Met wie heb je het genoegen?
2: Ben ik te verstaan?
1: Sorry?
2: Ben ik te verstaan?
1: Ja hoor.
2: Oké. Ik heb een vraag aan die meneer. Meneer Erlan, is dat?
1: Ja.
2: Oké. Wij praten over kwik en cyanide. Mm-hmm. Er zijn twee problemen die mij ontzettend dwars zitten. En daar denk ik, vraag me af als u daar ooit ook eens metingen van gedaan hebt. Dat is de kwikdampen in de stad. Dat is één.
0: Dat is bekend.
2: Ja, dat is één. Het tweede is, wat al meer dan 50 jaar al bezig is, de vervuiling in de kering. Het spuiten van de gewassen, rijstvelden en zo.
0: Dat heb ik ook net genoemd.
2: Mm-hmm. Oh, dat is niet, want ik heb nog niet zo lang terug ingepraat. Maar waarom komt dat niet groot naar buiten zoals met deze? Of moet er dan eerst flink wat doden vallen of zo? Want je hoort er nauwelijks iets van. En vooral van die kwikdampen in de stad.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dank u wel voor uw bijdrage. Erlan, kwikdampen, inderdaad. Die zijn
0: over die kwikdampen is het heel duidelijk. Al sinds 2006 is er door een toxicoloog, een Amerikaanse toxicoloog, een rapport uitgebracht. Hij heeft metingen gedaan. Hij heeft met een speciaal apparaat door de stad gelopen. En hij heeft hoge waarden aan kwik gemeten. Hij is toen bedreigd geworden toen die metingen werden gepubliceerd. Hij is door een zogenaamde medewerker van het toenmalig ministerie ATM, Arbeid, Technologie en Milieu. Die man is hals over kop het land uitgevlucht met zijn dure analyzer. En jaren later heeft de universiteit samen met, ik dacht, de Universiteit van Bremen, met Dennis Wip, dat is een natuurkundige van de ADEC, in 2011 ook kwikmetingen gedaan in de stad, in de lucht. Die waren ook zeer verontrustend, hele hoge waardes. En het wijst allemaal op goudopkoopbedrijven. Dat zijn goudwinkeltjes waar mensen hun ruwe goud naartoe brengen. En uiteindelijk om het goud te zuiveren, gaan ze het verhitten. De restanten kwik die in het goud zitten, die gaan de lucht in. Die komen in jouw omgeving waar jij woont, waar scholen zijn, waar mensen werken. In een straal van 100 meter van elk goudopkoopbedrijf zijn de kwikwaardes gigantisch hoog. Dus als jij in Paramaribo woont...
1: We moeten aftaaien helaas.
0: Ja.
1: Ik wil je...
0: Het probleem is bekend.
1: Dankjewel, Erlan. Ik vind het heel erg goed dat je de mensen hiervan bewust maakt, trouwens. Mijn complimenten. Ik ga je bedanken en ik wens je voor nu alvast een heel fijn weekend. Luisteraars, we hebben straks nog een uurtje. Ik zal zeggen, blijf u vooral luisteren. En als u dit programma waardeert en waardeert wat Erlan doet. En natuurlijk doet hij dat vol overgave met of zonder uw bijdrage. Maar het zal wel toch wel een mooi gebaar zijn. En als u dit programma waardeert en waardeert wat Erlan doet. En natuurlijk doet hij dat vol overgave met of zonder uw bijdrage. Maar het zal wel toch wel een mooi gebaar zijn als u... 107.9 maakt.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De twee mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Over de ernst van de verwondingen kan de politie nog niets zeggen. Het ongeval gebeurde in een file die was ontstaan achter langzaam rijdende tractoren. Honderden boeren waren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch voor een demonstratie. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Ook op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland. In delen van het gebied zijn inwoners geëvacueerd. Het vorige record werd pas vorig jaar gevestigd, toen moest de brandweer 1017 keer reageren op een natuurbrand. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, meldde de Japanse omroep NHK en persbureau Kyodo. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, andere zaten vast in hun voertuigen. De Nationale Meteorologische Dienst zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de prefectuur Chiba. Die hoeveelheid was in dat gebied niet eerder gemeten. De Weerdienst waarschuwt voor meer hoosbuien. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Een geluidsman van de boerenorganisatie had zo'n sticker op zijn t-shirt geplakt. Volgens het Brabants Dagblad heeft de politie hem gevraagd deze af te doen. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

0: is Mart. Al lange tijd
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Ja, we zijn er nog steeds hoor. En u heeft even lekker kunnen genieten van het prachtig mooie nummer van Kratje. En ondertussen bijna gearriveerd Uriel. Het is waanzinnig druk op de weg. Zij komen net van de ambassade af. Maar ik kan u alvast toch wel met haar in verbinding stellen. Goedemiddag Uriel, fijn dat je er bent. En anderen, ja. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, dankjewel. En een groet aan jou, maar ook je luisteraars. En excuus dat ik nog niet gearriveerd ben. Maar het is echt ontiegelijk druk rondom Amsterdam.
0: Ja, nou dat is het zeker. En ondanks het mooie weer heb je toch mobiliteit van woon-werkverkeer. En mensen die een dagje uit zijn naar het strand of van het strand. Dus dat gebeurt nu eenmaal. Maar niet getreurd, je bent er gewoon. Dus we kunnen wel alvast met wat mededelingen beginnen. Want het is een hele drukke periode. En klopt. Jij bent ook betrokken bij de Kermin Duinmeijer organisatie.
1: Klopt.
0: Sorry, ik heb de naam eventjes geskipt.
1: No Pasarang.
0: Yes. En wat staat er te gebeuren?
1: Er staat heel wat moois te gebeuren. Het is aanstaande 20 augustus hebben we een protestfestival. Wat zal staan in het teken van herdenken van de racistische moord op Kermin Lucas Duinmeijer. En we zullen op de Dam starten en verder gaan met een ceremonie in het Vondelpark bij het Mama Baranka beeld. Gemaakt door
0: Nelson Carino.
1: Precies, die is enkele weken geleden is die ons komen te ontvallen. Dus dat zal wel echt wel een dat zal wel iets indrukwekkends gaan zijn. En uiteraard ook wel iets zeer pijnlijks. Het is heel plotseling dat we hem hebben.
0: Dat is komen te ontvallen, hè?
1: Ja, het is, dus dat komt er ook nog bij. Dus er zit extra lading bij. Maar we gaan het allemaal doen. De organisatie die zit er strak in. Dat wordt gedaan. Het is echt een shout-out naar alle mensen die betrokken zijn tot zover. En die ook die dag zullen helpen. En het tot een geslaagde dag zullen maken. We zullen na de ceremonie in het Vondelpark bij Mama Baranka zal een festival zijn. En die zal in het teken staan van het vieren van het leven.
0: Het vieren van het leven. Is dat vanwege dat Nelson zo in het leven stond? Het leven moet je vieren? Of ook gewoon vanwege het stukje racisme wat nog steeds heel duidelijk aanwezig is? En eigenlijk de laatste jaren behoorlijk wat gestalte krijgt sinds dat we een rechtse overheid hebben? Of zie ik het verkeerd?
1: Nee, dat heb je helemaal goed. Wij merken het ook als organisatie. We hebben net nog zojuist een gesprek gehad met de ambassadeur. En daar is ook zeker de doorwerking van het koloniaal systeem. Mm-hmm. Is ook besproken geworden hoe dat nu zich uit anno 2026 in racisme en discriminatie. En het wordt alleen maar erger. Mm-hmm. Dus zeker ook wat je hebt aangehaald net, die verrechting. We hebben 21 maart jongsleden hebben wij die protestmars gehad. We moeten er tegenin, we moeten onze stem laten horen tegen hetgeen wat er gebeurt, racisme, discriminatie, neem het. Maar we zeggen ook van, hey joh, we moeten ook het leven vieren. We moeten ook vrijheid vieren. We moeten weten dat we staan voor vrijheid. Laten we daarbij stil blijven staan, dat we daarvoor staan. Maak er zeker geluid. Maar het staan voor vrijheid is ook iets waar wij voor kiezen. En in het teken van dit zal 20 augustus eindigen in een festival hieromtrent.
0: Ja, en het festival, waar vindt dat plaats? In het Vondelpark zelf?
1: Openluchttheater in het Vondelpark.
0: Openluchttheater. En wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Er zullen een aantal keynote speakers zijn. Er zal muziek zijn. Er zal voornamelijk de doelgroep. Zeker wel ook gericht op de jongeren. We willen de jongeren erbij betrekken. Want anders, waarvoor doen wij het? Het moet wel gecontinueerd gaan worden. Het moet gesnapt worden. Het moet gepakt worden. En we willen het doorbreken. En dat is zeker ook door onze jongeren te bereiken.
0: Mm-hmm. En kunnen mensen zich daar nog voor opgeven die iets willen bijdragen? Of is dat programma gewoon vrij strak al geregeld?
1: Het programma is vrij strak geregeld, maar iedereen is van harte welkom. Ik denk dat het zeker belangrijk is om de ruimte te laten voor, ja, als iemand wat wil zeggen. Zeker bij het Mama Baranka momentje bij het beeld zullen er ruimte zijn van wil je iets inbrengen, uiteraard iets positiefs, wil je iets kwijt, dan zal er zeker wel ruimte voor zijn.
0: Ja. Oké, want ja, je zegt strijden voor vrijheid. En we hebben onlangs nog Kitty Kottie gehad, wat ook vrijheid is. 5 mei, vrijheid. En nu dan Nopa Sarang met festival en de protestmars. De protestmars natuurlijk ook over vrijheid. Er is best wel veel rondom dit thema eigenlijk te doen. Maar toch apart dat iedereen het dan weer apart doet. En het zou zo mooi zijn als je met z'n allen een heel groot iets rondom dit thema zou kunnen organiseren. Of zeg ik dan iets geks?
1: Nee, uiteraard samen en georganiseerd. Een eenduidig standpunt is natuurlijk hartstikke sterk. Mm-hmm. We mogen wel zeggen dat achter de organisatie van Nopa Sarang. En we hebben een kreet uitgegaan. En daar hebben zich volgens de laatste stand van zaken. De telling zijn daar zeker 150 organisaties hebben zich bij ons standpunt aangemeld. Dus ja, willen we meer dan moeten we het nog verder gaan uitzetten. Maar in ieder geval de 150 organisaties die zich hebben geschaard achter onze oproep, die hebben we al binnen. En dat is niet niks voor dit staan, ja.
0: Oké, dat is wel heel netjes. Ja, dat is inderdaad ook groots dat het zo wordt opgepakt. Want we kunnen er niet omheen dat we moeten samenwerken. En dat we waakzaam en strijdbaar moeten blijven eigenlijk op dit punt. Nelson Carrillo verdient eigenlijk een aparte plek. Hè? En ook een activiteit, misschien een thema zelfs. Om een special een keer te maken over deze man. Want wat maakte hem zo bijzonder eigenlijk?
1: Zijn stille kracht.
0: Zijn stille
1: kracht. En dat hij hij stond en hij staat met alles wat hij heeft gemaakt en ons achterlaat. Dat we bewegen uit onze kracht. Dat we weten waar onze kracht vandaan komt. Mm-hmm. Dat we van daaruit gaan. Mm-hmm. De wereld gaan verbeteren.
0: Ja.
1: En slachtofferschap, dat zat er bij hem niet in. En uit kracht de wereld verbeteren.
0: Ja.
1: Gezamenlijk, ja.
0: Want Nelson Carrillo was eigenlijk ook niet alleen maar een fenomeen in Nederland. Hè? Want of waar het om gaat om de nieuwe om de beeldtenissen die hij gemaakt had. Ook in Europa was hij heel erg actief.
1: Hij, niet alleen Europa, Azië, Amerika, verschillende plekken vanuit de wereld hebben wij een steunbetuiging gehad. En heeft zijn familie ook steunbetuiging gehad, als ik het goed heb. En daar komen we eigenlijk nu pas zo'n beetje achter, of ik zal maar over mezelf praten, een beetje achter dat hij gewoon internationaal veel werk heeft gezet en gewoon bekend is.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en internationaal zeker. En hij heeft nog zeker ook werk openstaan. En waar we ons zeker als organisatie ons voor hard maken dat we dat zeker in vervulling moeten laten gaan en er hard aan werken om dat zeker in vervulling te laten gaan.
0: Ja.
1: Bij openstaande projecten, ja.
0: Ja, want als mensen geïnteresseerd zijn om werken van hem te zien, kunnen ze bijvoorbeeld naar het Westerpark. Want daar heeft hij Dragers van Verre gemaakt. Een monumentaal werk dat migratie en het meedragen van cultuur en geschiedenis symboliseert. Maar hij heeft ook Steven van Dorpel monument gemaakt. En dit beeld staat hier in Amsterdam Zuidoost in het Nelson Mandela Park. Mm-hmm. Ter nagedachtenis aan de Amsterdamse voetballer die destijds omkwam bij de SLM-ramp. En zo zijn er nog natuurlijk het bekendste beeld wat we hadden over de Mama Branca. Wat een soort, Surinamers noemen het meestal moeder aarde. En het is een Antilliaans ontwerp, zeg maar, van, of tenminste symbolisch, moeder rots. En ter nagedachtenis van de destijds 15-jarige Kerwin Duinmeijer, die slachtoffer werd van een dodelijke racistische steekpartij toen de tijd.
2: Ja.
0: Nou ja, maar goed, het zijn allemaal mooie dingen die Amsterdammers doen voor Amsterdammers. En in dit geval iemand die eigenlijk veel wijd vertakte verbindingen had met de wereld. En ik denk dat het toch te weinig belicht is. Maar wellicht dat we hier een keer iets aan kunnen doen samen met Tara. Om dit te bespreken.
2: Ja.
0: Nu was er onlangs ook iets waar jij bij betrokken bent. Nog steeds bij betrokken bent trouwens. Want je bent voorzitter of een lid van een inheemse groep. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik ben zeker een van de personen die zich hard maakt voor de inheemse rechten. Wij hebben zojuist, en wij is een aantal leden ook met wie ik in de auto zit. En ik heb ook de eer om naast de heer Iwan Essenboom te zitten. Die was ook mee naar de ambassadeur. Daarmee even kijken, waar had ik het over? Ja, de inheemse rechten. Dat is zeker iets waar ik voor opkom. Maar ook zeker voor de ontwikkeling van Suriname. En in daar zet ik me voor in, ja, inderdaad.
0: Ja. Nou goed, en daar willen we graag over hebben waarom je zo graag daarvoor wil inzetten. Want het is natuurlijk al door manoeuvreren op twee werelddelen. En het lukt je toch wel aardig om dat te doen, moet ik zeggen.
1: Dank je wel. Het valt soms zwaar.
0: Ja.
1: Valt soms zwaar. En we hebben meegeluisterd dat gesprek wat je zojuist had met Erlan Sleur. Het is hartverscheurend. Het is hartverscheurend als ik Erlan hoor en eigenlijk de noodkreet die hij uitlaat gaan en gewoon bijna niet gehoord wordt. We hebben het hier over Erlan Sleur, die onafhankelijk onderzoeker is, die al jaren werk doet, onafhankelijk. Ik weet dat hij gewoon... Ik hoop dat ik dat mag zeggen van hem, dat ik niet te diep ga. Maar dat hij dat gewoon met zoveel liefde doet. In zijn eigen zakken gaat. Om te onderzoeken, maar ook gewoon voor instrumenten.
0: Je moet iets luider spreken, want
1: ja,
0: je valt een beetje
1: beter?
0: Weg. Ja,
1: mm-hmm. Erlan Sleur doet gewoon hartstikke goed werk. En als ik zijn noodkreet hoor, dat is gewoon hartverscheurend. En... Wat moeten we nog meer doen om gehoord te worden? Wat moeten wij nog meer doen om die ommekeer te maken in Suriname? Hoe gaan wij dit aanpakken? Wij, de diaspora, mensen in Nederland, mensen niet in Suriname, niet woonden in die gebieden. Ja, we hebben toch wel iets makkelijker praten met mensen daar. Mm-hmm. De mensen daar maken het echt mee. En je hebt geen idee dat we echt gebeld worden met echt de problemen waar mensen mee te maken hebben. En nadat ik Erlan heb gehoord, wat moeten wij doen? We moeten echt wat gaan doen, want dit is echt een ramp.
0: Ja.
1: Dit is echt een ramp wat zich aan het voltrekken is.
0: Mm-hmm.
1: Het was al gaande, maar... Ik heb hier gewoon geen woorden voor.
0: Mm-hmm.
1: We hebben dat... we proberen dat toch wel aan te pakken, op te pakken. Het is niet ongenoten gebleven. Mm-hmm. En we hebben met verschillende organisaties, met tribale organisaties, zijn we bezig een alliantie te vormen. Om te zeggen van, hey, we gaan vanuit de diaspora, vanuit verschillende organisaties, gaan wij ons hart maken voor dit alles. En we gaan onze stem laten horen vanuit de diaspora.
0: Mm-hmm.
1: En concreet is daar ook uitgekomen dat aanstaande 28 augustus zal er een petitie aangeboden worden aan de ambassadeur van Suriname hier in Nederland.
0: Mm-hmm.
1: En we willen echt zoveel mogelijk mensen op de been. Dus alsjeblieft mensen, iedereen die luistert, kom mee. Laat je stem horen aan de ambassadeur van Suriname hier in Nederland.

0: Kijk, de mensen moeten nu gehoord worden. Wij moeten, het volk moet gehoord worden. En we moeten dat gaan organiseren. En dat denken we zo te doen. Dit is een van de manieren om, om dat te gaan doen. Het kan gewoon niet meer zo langer.
1: Nee, precies. Nou ja, toch waar beginnen even met een vraag te stellen over... want hoe kan het dat de inheemse gemeenschap al generaties in een gebied wonen... maar juridisch eigenlijk geen zeggenschap hebben? Hoe kan dat?
0: Ja, ik hoorde Ellen ook al, de wil die ontbreekt, belangen. Maar ja, dat zegt iedereen. We hebben het altijd daarover. We kunnen daar niet bij blijven stilstaan. Mm-hmm. Dus daarom zijn wij als organisatie hebben we daarnaar gekeken. En zeggen wij van die grondrechten, ja, dat is één. Maar we gaan terug naar onze oorsprong moeten gaan. Wij hebben gekeken naar onze oorsprong. We zijn onze oorsprong. Wij zeggen, wij gaan voor die oorspronkelijke rechten. Pre-assistente rechten. Pre-assistente rechten zijn ook door de VN. Die zijn uitgeroepen. Die hebben ze erkend, ook in de VN. Dus ja, Suriname, die moet daar gewoon aan.
1: Ja.
0: En als het goed is, willen ze daar ook aan.
1: Inderdaad. We hebben even een kleine onderbreking. Sorry, we gaan even naar een muziekje. We zijn zo weer bij u terug.

zalf. We zijn er weer. Het was even een korte onderbreking, maar dat was niet zomaar. Want we hebben een heel mooi gezelschap hier in de studio. Uriel is natuurlijk aanbeland. Dat zult u wel begrepen hebben inmiddels. Maar

0: Zij werd wel vergezeld met niemand minder dan de heer Ivan Esseboom. Is dat niet geweldig? En George, een collega / met pauze. En zijn vrouw en daarnaast nog twee andere heren. Ja, Kratja, die heb ik nog niet gezien.
1: Hi.
0: Maar hij kan anytime binnenkomen. Ja. En ik zie mijn andere collega al gebaren dat hij eraan komt. Dus wauw. En hoe. Hij komt helemaal in vol ornaat hier binnen. Nou, we voelen ons zeer vereerd. Welkom, meneer Kratja. U mag ergens plaatsnemen. En ik ga gewoon meteen u feliciteren. Want... het is vandaag voor ons een bijzondere dag dat u in de studio bent. Met hoofdtooi en al en een mooie outfit. En ik wil zeggen, u heeft onlangs ook iets gewonnen. En kan iemand hem even helpen met de koptelefoon? Want het gaat natuurlijk niet zomaar rechtstreeks over het hoofd. Kunt u het goed horen?
2: Ja.
0: Oké. Nou, misschien wilt u de luisteraars ook even gedag zeggen. En meneer Esseboom, u mag dat ook zo meteen uiteraard. Welkom.
2: Ja, dank u, Karin Abassi. Groet heel Nederland en natuurlijk Suriname ook.
0: Dank u wel. En meneer Esseboom.
3: Ja, hier meneer Esseboom. Ik groet ook iedereen. Alles maar sweetie, alles maar drang, alles maar sweetie, Sosolobby.
0: Jullie hebben Sosolobby gebracht in de studio en Sosolobby in Nederland. En jullie hebben de zon meegenomen volgens mij.
3: De zon, hè?
0: Ja, de tropische temperaturen. Nou ja, het is hier lekker heet. Maar evengoed leuk dat jullie er zijn. Ik heb hier wat te drinken, dus dat zal ik aan jullie kunnen aanbieden. Misschien kan iemand me even helpen, want als ik wegloop bij de microfoon, dan is het een beetje lastig. Gefeliciteerd met uw oeuvreprijs.
2: Ja,
0: wat doet het met u?
2: Nou, ik ben super verrast. Ik had het niet verwacht, dus ik voel me goed.
0: Waarom had u dat niet verwacht? Want u bent een icoon. U bent al heel lang bezig.
2: Ja, dus...
0: Onder Karinja Bassi. En wat houdt dat in, Karinja Bassi?
2: Karinja Bassi houdt in van dat ik, om het zo uit te drukken, ik ben misschien niet de beste inheemse zanger, maar ja, tuurlijk een van de beste. Ja, in Suriname. En voor mij is het ook een eer dat ik een beste inheemse zanger mag zijn.
0: U straalt wel een trots uit. En dat doet u niet alleen maar omdat u wat zegt, maar ook zoals u uitgedost bent. Is dat een van de krachten dat u graag neerzet van uzelf als Karinja Bassi?
2: Ja, wel, helemaal.
0: Ja? Waarom vindt u het zo belangrijk om dat uit te stralen? Waarom vindt u het belangrijk als Karinja Bassi herkenbaar te zijn?
2: Nou, feitelijk moet ik, om het zo uit te drukken, moet ik een voorbeeld zijn voor die andere en de generatie, de volgende generatie. Dus ik voel me gewoon goed als inheemse artiest en ik zal mijn werk blijven doen. Ja, voor de inheemse cultuur. Ja.
0: Is het alleen op muzikaal gebied of ook op andere gebieden? Want het is een heel breed, hè, de cultuur.
2: Nu op dit ogenblik is het alleen op het zanggebied. Maar natuurlijk wil ik het laten uitbreiden.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: En hoe hebben deze twee heren elkaar gevonden? Want die combinatie met meneer Esseboom, dat is een aparte vrijage.
1: It's
0: old school.
1: Suriname.
0: Nee,
1: het is old Suriname.
0: Oh, het is old Suriname. Ja, ja.
3: Nee, wij in Suriname hebben elkaar er ook al ontmoet.
0: En hebben jullie ook samen iets gedaan?
3: Ook samen iets gedaan.
2: Ja. Ja.
0: Oké, top.
1: Maar deze twee heren hebben alle twee de Euvenprijs mogen in ontvangst mogen nemen.
0: Oh, wauw.
1: Replay, die is niet. Oké.
0: Okay. Misschien kan George dat even vertellen. George, waarom zijn zij genomineerd en hebben ze dat ook mogen ontvangen?
4: Laten we het zo zeggen. De eerste oeuvreprijs wat onze organisatie heeft uitgegeven, is uitgegeven aan Arnhems Gewijs. Het volk vond massaal dat zij echt iets... Dus zij hebben echt een hele movement gemaakt voor de Nederlandstalige muziek. En als je de naam Arnhems Gewijs zegt, dan weet eigenlijk bijna iedereen nog steeds... en ook de nieuwe generatie nog steeds van oké, weet je, Lloyd de Meza en iedereen, alles erop en eraan. De tweede oeuvreprijs die is uitgereikt aan Iwan Esseboom. Die was voorgedragen. En toen hebben we dus heb ik een combinatie gemaakt van erkenning, archivering in samenwerking met OBA, de Openbare Bibliotheek Amsterdam. En toen hebben we het groots aangepakt. En toen hebben we tijdens de opening van OBA Next in de Kraaiennest, hebben we dus de oeuvre-uitreiking gedaan aan meneer Esseboom. En het was echt een waar feest. Volgens mij waren iets van 1500 man waren daar op het plein.
0: Zo.
4: En allemaal mensen vanuit de niet-Kaseko-sector, maar ook vanuit Nederlandse mensen die op positie zaten, die maakten kennis met de Surinaamse cultuur. Oba had ook nog geregeld dat alle bezoekers een gele zakdoek kregen waar Iwan zijn gezicht op stond met gefeliciteerd. Dus het was een heel mooi gezicht om te zien hoe iedereen daar met die
0: zakdoek zwaaide. En vele dames die zakdoek kusten.
4: Ja, en er werd lichtelijk gevochten om een zakdoek. Wow. Er werd ons kwalijk genomen waarom we niet meer zakdoek hadden gemaakt. Maar op basis daarvan is toen de volgende persoon voorgedragen. En dat is dus Karinja Bassi. En die is voorgedragen op basis ook van zijn oeuvre. En van wat hij heeft gedaan voor de inheemse muziek. We hebben het door laten spitten, zijn carrière gecheckt. En toen hebben we dus het gevolg gezien online van de keuze. En het volk reageerde massaal daarop van ja man, deze man had het verdiend. Ja. Bij Iwan Esseboom reageerde het volk ook massaal. Je ziet van, nou, dit had al lang moeten gebeuren.
0: Ja. Want is dit een jaarlijks terugkerend iets dan?
4: Ik kan het niet jaarlijks terug laten keren, want mensen moeten voorgedragen worden. Dus als niemand voorgedragen wordt, dan kunnen wij er ook niet kijken van, is dat het geval? Zeg maar.
0: Nou, het is wel heel extra mooi dat je juist deze mensen hebt voorgedragen. Want ja... Ik was zelf.
4: Ik heb ze niet voorgedragen hoor.
0: Tenminste, ze zijn voorgedragen. Ja, ja. Want wie kent ze eigenlijk niet? Ik ken de nummers wel, maar ik wist vocaal kende ik de muziek niet van Karinja Bassi. Maar natuurlijk, je vindt het op internet en denk je, oh, is hij dat? Ja. Het bestaat en het is er en het is er al jaren.
4: Ja.
0: En hetzelfde geldt ook voor de heer Esseboom. Want menig jeugdige is grootgebracht ook met zijn muziek. En dat gaat tot de dag van vandaag nog door. En dat geldt eigenlijk voor hetzelfde voor Karinja Bassi. En wat ik zo mooi vind is dat je zet wel wat neer. Want uiteindelijk hoor je niet zo vaak over inheemse artiesten, terwijl die er wel zijn, in Nederland althans. En vanaf vandaag en eigenlijk al vanaf het moment dat hij de oeuvreprijs gewonnen heeft, kan niemand er meer omheen.
4: Nee, ik zie online, echt lovende berichten. Weet je, wij volgen dat ook, we meten het. En ik denk mezelf, jeetje, het volk is echt blij en... Mensen geven ook online aan, zie ik berichten van, ja, het is voor jou, neem je prijs, let op, Jarusus Majazo, Nospang. Er wordt van alles voorbij, komt van alles voorbij, maar ik zei laatst ook tegen Uriel van, dit maakt me wel blij. Dit maakt me blij om te zien hoe een natie, of in ieder geval een gemeenschap, vreugde deelt met één persoon die een oeuvreprijs heeft gewonnen. En dan denk ik van, ja, hij deelt het ook. Nou, niet alleen hij, Iwan, allebei, ze delen het ook weer met het volk. En dat is mooi om te zien.
0: Ja, zeker. Wat vindt u vooral belangrijk, meneer Esseboom, om muzikaal mee te geven als een legend? Wat vindt u gewoon echt belangrijk?
3: Zo belangrijk?
0: Belangrijk. Waarom wilt u, zeg maar, uw muziekstijl vooral ook doorgeven?
3: Nou ja, sowieso is Kaseko ons ding. Het is Surinaams. En het is ons ding. Dus en ik heb hem, dus dan moet ik hem toch doorgeven.
0: Ja, en koesteren.
3: Ja, goed door. Ja, natuurlijk.
0: Laatst was, waren wij samen op een feestje. Mm-hmm. En toen waren we in Amsterdam Nieuw-West. En toen was ze met een paar jonge jongens.
3: Ja,
0: een nieuwe formatie. Mm-hmm. En werkt dat goed? Want u bent dan eigenlijk een beetje de leader.
3: Ja, werkt goed. Ja, ik ben bezig met de jonge generatie nu. Mm-hmm. Om zoiets mee te nemen.
0: Ja.
3: Ja.
0: Doet u dat ook, Karinja Bassi?
2: Ja.
0: Neemt u ook jongeren mee?
2: Ja, ik doe het ook, ja.
0: Zitten ze bij u in de groep of in de muziekgroep?
2: In de muziekgroep.
0: En wat voor inbreng hebben zij? Komen ze ook met eigen stijlen? Of,
2: ja,
0: of geeft
2: ja,
0: u vooral de stijl door dat ze dat verder uitwerken?
2: Ja, dus ze komen ook met hun eigen stijl van muziek. En dat vind ik ook leuk. Toch, ik ben ouder dan ze. Dus ik vind het prettig om met die jongeren te werken. Snap je? Dus, en het lukt aardig.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: En zijn er jongeren die ook speciale instrumenten leren bespelen? Of is het, want Sambura, hè?
1: Hoor ik,
0: is de muziekstijl. Maar zijn er ook speciale muziekinstrumenten die dat zo een uniek geluid brengen in uw genre?
2: Ja, dus in het begin Kaskawi was mijn ding. En nog steeds mijn ding.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik ben overgestapt naar de Kasiko. Voor een nieuwe uitdaging. En dat klinkt ook heel goed, hè, bij mij. Zodat ik bij de Kasiko ook mijn boodschap naar mijn mensen kan brengen. Dus,
0: okay.
2: Ik vind het mooi. Kasiko is iets goed ook voor mij. Dus.
0: Ja.
4: En wat ik leuk vind is dat hij dan naast de Oeuvreprijswinnaar van Kasiko zit. En Kasiko is zijn ding. En hij zit naast de Oeuvreprijs van Kasiko.
0: Ja.
4: En hij is opgegroeid met Kaskawi. A.k.a. Sambura.
2: Ja.
4: Daar is hij mee opgegroeid.
0: Mm-hmm.
4: Ik vind het mooi om te zien dat je de rijkheid van cultuur nu op een heel groot wit platform zichtbaar kan maken. Laat me het even zo noemen.
0: Ja.
4: En dat je dus de mensen kan laten zien van dit is onze volksmuziek en folklore. Mm-hmm. En want Nederland heeft een categorie folklore, maar wij doen daar geen beroep op.
0: Nee. En waarom niet?
4: Omdat we onwetend zijn dat je dat kan doen. En zij promoten het ook niet dat je daar een beroep op kan doen. Ja.
0: Maar dingen vastleggen, rechten enzovoort, horen daar ook bij, neem ik aan.
4: Wat voor rechten?
0: Auteursrechten. Gebeurt dat nu ook binnen jullie gelederen?
4: Dat gebeurt wel, maar nog niet zoals het moet gebeuren. Daar hebben we net met de ambassade van Suriname een heel gesprek over gehad.
0: Mm-hmm.
4: Over hoe kunnen we dat daar fundament aan bieden.
0: Mm-hmm.
4: En daar zijn hele mooie resultaten uitgekomen. En de ambassade heeft aangeboden dat stuk grondgebied daar.
0: Mm-hmm.
4: Hebben ze aangeboden als ontmoetingspunt. Om te kunnen praten over...
0: Welk grondgebied heb je dan ook?
4: Surinaamse ambassade.
0: Surinaamse
4: grond, toch?
0: Oh, oké. Okay. Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, het is toch een consulaat, toch?
4: Consulaat is in Amsterdam, ambassade is in Den Haag. We waren in Den Haag.
0: Mm-hmm.
4: En daar hebben we hele goede gesprekken gehad over... hoe we dus het stukje auteursrechten kunnen gaan aanpakken.
0: Mm-hmm.
4: Startend met samenkomen van kennis. En kijken van wat doable is voor dat stukje gebied. Ja.
0: Oké. En jullie dragen cultuur uit. Hè? Niet alleen met muziek. Het is eigenlijk ook een kruisbestuiving wat we hier met elkaar doen. Of tenminste jullie dan. Wij draaien alleen maar en wij dansen. Maar ik denk wel dat ook problemen die er zijn, worden die ook in de muziek, zeg maar, doorgegeven of doorgevoerd in je teksten, in hetgeen wat je doet. Want ik vroeg me af als dat terug te vinden is.
4: En in de muziek?
0: In de muziek. En al helemaal wanneer het gaat om de inheemse muziek. Zoals de grondrechten, die toch wel heel veel
4: ik denk niet dat,
0: stof doen
4: op. Ik denk niet dat, zover ik het weet, Kratja kan mij corrigeren. Wat ik mee heb gekregen van de inheemse cultuur,
0: mm-hmm.
4: Is dat de inheemse De meeste van hun liederen, zoals ik ze hoor, gaan echt over wat God ze gegeven heeft op aarde. Dus de nature, de dingen. Ik kan tot nu toe geen teksten terugvinden waar het echt maar activistisch is. Okay. Het kan wel komen, maar ik ben ze tot nu toe niet tegengekomen. En dat laat zien waar die cultuur vandaan komt. De eenheid met hun omgeving, dat hebben ze geëerd. Mm-hmm. In deze moderne tijd nu zit je met de evaluatie van Surinaamse muziek heeft zich zodanig geëvalueerd dat we Kabula muziek maken nu. En dat we zingen over activiteiten die gewoon vrije tijdsbesteding zijn. Terwijl als ik dan terug ga naar de inheemse muziek, dan hoor je echt dat er eerbetoon wordt gegeven aan de natuur, de dieren, de levenswijze van de inheemse. Mm-hmm. En nu met de transitie van Kaskawi en ik zeg maar Kaseko, kan de inheemse nu andere dingen ter gehore brengen. Ik denk dat nu zeg maar wel aan de orde is. Dat ze dus zeg maar in ieder geval dingen aangeven. Maar tot nu toe heb ik geen activistische liedjes gehoord. Okay. Moet me corrigeren hoor, of dat wel zo is. Voilà.
1: Nou, wat we ook net met de ambassadeur hebben besproken en wat naar voren is gekomen, wat we hier doen met de muziek, is het stukje heritage en cultuur.
4: Ja.
1: Mm-hmm. We zetten dat neer. We eren dat, we zien dat, we erkennen dat. Zodat we in dat stukje van doorwerking van slavernijverleden, koloniaal verleden, dat herstel kunnen bieden wat ooit niet werd gedaan. Ja. Onszelf eren, onszelf teren, erkennen, name it. Dat we dat nu wel doen.
4: Ja. Ja.
1: En dat is nu in deze vorm. Maar ook dit en dit gesprek, dat gaat zich verder ontwikkelen, zodat het ook een economische waarde gaat hebben voor de zeker. Ontwikkeling van Suriname, inderdaad ook voor de inheemse. Dus in dat opzicht zal het wel de rechten van de inheemse wel gaan versterken. Ja. En het is niet alleen voor de inheemse, het is voor Suriname.
0: Maar in zijn algemeenheid.
1: In zijn algemeenheid en we vergeten. Dus ik hoop dat we ook een voorbeeld zijn voor de regering en de regering die komen gaan. Dat we de binnenlandbewoners niet vergeten hierin, maar gewoon meegenomen worden in de ontwikkeling van Suriname. Ja.
0: Ze zijn nu ook zichtbaar, hè? Want voorheen, meer dan ooit, vind ik, hoorde je niet echt vaak over inheemse muziekformaties, behalve binnen het kleine selecte groepje. Maar nu is het toch wel wijd, tenminste, het gaat als een elastiek. Het wordt uitgerekt en zichtbaar en we genieten ook van de muziek. Wat ik me wel afvraag, bijvoorbeeld bij hoe herken ik Kaseko? Wat maakt Kaseko eigenlijk dat het Kaseko is? Want voorheen noemden we alles maar Biggie Pokoe. En dan begrepen we wat het was, dat het Surinaamse muziek was. Maar wat is nu eigenlijk Kaseko? Wat maakt Kaseko Kaseko?
4: Mag ik daar een kleine intrede voor doen? Niet dat ik.
0: Niet jij ga, eigenlijk, hè?
4: Ik ga niet vertellen wat Kaseko is, maar ik wil wel een kleine intrede doen zodat hij kan vertellen wat Kaseko is.
0: Ja.
4: En dan is even teruggaande naar het activisme. Als je dan luistert naar de tijd van meneer Essenboom dat hij Witte Visie had uitgebracht.
0: Ja, van die Tammeling.
4: Welk jaar was dat ook?
3: 84
4: had hij al een hele sterke boodschap.
0: Ja,
4: heb ik geleerd met Witte Visie.
0: Ja.
4: Toch?
0: Ja.
4: Waarvan andere mensen dachten van, oh, het is Witte Vis. Weet je?
0: Nee, zat daar een heel boodschap. Basie, denk je dat die Mina Pitching Boy.
3: Ja, dat is Tammeling.
4: Ja. En dan zal hij dan verklaren van, wat is Kaseko?
3: Nee, Kaseko. Ja, wat is Kaseko? Kaseko is de muziek dat uit Suriname komt. Sowieso. Komt uit Suriname. En eigenlijk komt Kaseko eigenlijk een beetje van Kawina uit. En een beetje Kayana Sea, Engels.
1: Dat is gemixt.
3: Samen. En het is Kaseko geworden.
0: Ja. En het is niet zo dat het Afrikaanse invloeden heeft?
3: Jawel. Die drums die we erbij hebben gezet, is een beetje Afrikaans. Dus eigenlijk is het een beetje een mengelmoes dat we bij elkaar hebben gezet.
0: Ja.
3: En hebben de naam Kaseko gegeven.
0: Oké, okay. Ja. Maar aan een bepaald instrument kan ik weten dat het Kaseko is of dat niet?
3: Bij de drum, de snaardrum, mm-hmm. En de scratchy.
0: Oké. Okay.
3: Als je dat hoort, als je die twee hoort, dan is het Kaseko.
0: En geldt dat ook voor uw muziek, dat er een speciaal instrument is waardoor ik kan weten dat het
2: Kaskawi?
0: Kaskawi is? Ja, sorry hoor.
2: Daar heb je... heb je een hari, kawinau, een koti, mm-hmm. Een kwabangi.
0: Mm-hmm.
2: Ja, daar kan je die dingen kaskawi herkennen. En natuurlijk een conga, wij zeggen timbal.
0: Oh ja, ja, ja. Ja.
2: Mm-hmm. Dus daaraan kan je die kaskawi herkennen.
0: Oké. Okay. En even een vraagje, hè, want jullie manager zit hier. Zijn jullie, want ik heb het nog niet gehoord hoor, vrouwonvriendelijke liederen in jullie genre, maar dat wordt wel vaak gezegd, hè, dat we soms vrouwonvriendelijke teksten hebben. Zijn jullie daar wel eens mee geconfronteerd geraakt of let de manager daar heel erg op?
3: Ja.
5: Goedemiddag, mijn naam is Mark Jaki. Manager van Karinja Melody. Natuurlijk wil ik erop. Wat ik hou van beschaving. En daarom ben ik ook Karinja Basi gaan opzoeken. Het idee is dat ik hele tijd bezig was op Ready Dotti. Met een Kawina band, Kaskawi band.
0: Mm-hmm.
5: Maar dan bijna alle band hebben een soort model, een soort muziek.
0: Mm-hmm.
5: Alleen verschillend van persoon. En toen ben ik komen zitten met Karinja Basi, heb ik gezegd, we gaan het anders doen, we gaan het in Kaseko doen.
0: Mm-hmm.
5: Ja, een beetje modern.
0: Mm-hmm.
5: En heeft gezegd, oké, okay, lijkt wel een goede project. Toen zijn we begonnen. Ik wil één ding aangeven, we hebben wel onze eerste lied, Respecti de Ingi, in samenwerken met Kilo. Heeft een duidelijke boodschap, een soort activistenboodschap. Als jullie dat gaan luisteren naar Respecti de Ingi, ga je wel duidelijk zien dat wij onze eerste lied en clip al bezig zijn. Want het was toen der tijd dat ding van Piki Saron.
2: Ja.
5: En samen met Kratja en Kino Gera zijn we,
0: mm-hmm.
5: Hebben we
0: ja, u moet niet op de tafel, dan horen we gewoon.
5: Dit product in elkaar gebracht.
0: Ja.
5: Maar ja, het is niet echt aangeslagen, maar het heeft een duidelijk boodschap. Als u op YouTube gaat,
0: mm-hmm.
5: Dan gaat u respect die in die van Karinja Melody, mm-hmm. Dan gaat u wel de boodschap
0: hebben. Maar zal het niet kunnen zijn dat de promotie soms meer tijd nodig heeft om iets wel groots aan te pakken? Want tegenwoordig hier in Nederland zie je dat heel vaak jongeren het ook op allerlei verschillende socials gooien. En dat ze mensen vragen om het te liken en te delen.
5: Om eerlijk te zijn, we zijn ook een beetje verzuimd om het echt te promoten. Want we waren bezig, ook, we zijn pas 2 jaar.
0: Uh-huh.
5: En Karinja Basi die zei me, ze is in contact gekomen met mevrouw Diana, die ons heeft gehaald naar Nederland.
0: Mm-hmm.
5: En we hadden alleen gevestigd op een tour om naar Nederland te komen, maar het is helaas niet gelukt vorig jaar, maar wel van dit jaar. Dus daar hebben we ook niet de tijd echt gehad om het te promoten. Maar als ik elke dag zit en luister naar het lied, het product, dan zie ik wel dat het kan wel nog een hit worden. Hoor. Want het heeft een duidelijke boodschap erin.
0: Ja, en vooral de tijd van nu. Ja. Ik denk dat het wel goed zou zijn.
6: Zeker. En dit is ook het stukje professionaliteit waar we naartoe willen. Met het management, maar ook natuurlijk met de zang, met de cultuur nog verder uitdragen. Misschien ook een stukje activisme nog. Maar zeker het organiseren en het professionaliseren, dat is ook wat ook hangt aan deze Euvenprijs.
0: Mm-hmm.
6: uiteraard voor beide heren die hier zitten. Maar wederom ook voor de hele muziekindustrie van Suriname. Heeft het auteursrecht hebben we net genoemd. We hebben een fundament net neergelegd. Mm-hmm. Of tenminste het begin van het fundament neergelegd.
0: Ja.
6: Zodat de hele muziekindustrie van Suriname een next level kan gaan.
0: Mm-hmm.
6: Dat is wel de bedoeling.
0: Zeker. Ja, wat ik ben een beetje brutaal, hè? Maar ik vroeg me af. Hebben jullie ook iets samen gemaakt? Of een tekst of een nummer?
3: Samen.
2: Ja, toch wel. Nog geleden, ja, toch? Dat van Sefidensie.
0: Ja, en een coupletje, zou dat leuk zijn om even te laten horen aan de luisteraars?
3: Hoe het klinkt.
0: Hoe het klinkt.
3: Oh. Door.
0: Of overvallen we jullie daarmee?
3: Je overvalt me even, want ik moet even denken.
2: Ging dat lied weer?
3: Als we gemaakt hebben, zijn we. Ja. Dan is het voor mij.
2: Ja, het was een lied.
3: Sorry.
2: Alleen voor de Sefidensie. Ja.
0: Oké, okay. Want 50 jaar Sefidensie was het. Dus ja, best wel een belangrijk kroonjaar.
3: We hadden eentje gemaakt, ja.
0: Oké.
3: Okay,
0: dat nummer. Is er een nummer die jullie zelf graag hadden willen maken, maar niet door jullie gemaakt is? Er is een beller?
7: Nee.
0: Oh. Een nummer dat jullie zelf graag hadden willen maken, maar of een artiest waarvan je zegt van, dat is eigenlijk wel een voorbeeld voor mij. En dat nummer had ik ook zelf kunnen schrijven in principe, omdat de inhoud me aanspreekt. Wie van jullie twee wil dat beantwoorden?
3: Nee, ik heb geen zangers of artiest die het gedaan heeft. Het kan wel dat we een keertje samen bij elkaar komen iets maken. Dat kan, maar dat laten we gewoon met de tijdgeest aan het leren.
0: Mm-hmm.
3: You know?
0: Yes.
3: Dus dat is het.
0: Oké. Er gebeurt heel vaak van alles in de muziek scene, hè? Van dat mensen het talent wat jullie hebben wel zien en dat het gewaardeerd wordt ook betaald. Alleen houdt de artiest zelf weinig over. Hoe gaan jullie met dat soort dingen om? Zijn jullie daarop bedacht? En zo, natuurlijk hebben jullie een manager, hij ziet er goud eerlijk uit,
3: ja,
0: daar niet van.
3: We zijn bezig met dat. Nee.
0: Daar zal George ook misschien nog even wat over kunnen.
3: Daar zijn we bezig, ja. Want we hebben heel veel verloren.
0: Ja, in de loop der jaren.
3: Ja, dus daar zijn we echt bezig.
8: Ja, de inhaalslag die daarin vooral gemaakt echt moet worden.
0: Mm-hmm.
8: En dat is dat auteursrechtelijk stukje.
0: Mm-hmm.
8: En dat is, naar mijn mening, is dat vakgerichte dingen organiseren.
0: Mm-hmm.
8: Zodat, zeg maar, Surinaamse artiesten, managers en bepaalde personen,
0: mm-hmm,
8: dat ze zich kunnen ontwikkelen op internationaal niveau.
0: Ja.
8: Dat is een stuk wat we vandaag hebben kunnen bespreken bij de ambassade.
0: Mm-hmm.
8: Dat is heel mooi. De ambassade heeft echt aangeboden van, nou, jullie kunnen hier terecht.
0: Mm-hmm.
8: Om in ieder geval samenkomsten te organiseren om kennis op te doen.
0: Mm-hmm.
8: En als je dat stukje getackled hebt, dan gaan we dus naar een educatief stukje.
0: Mm-hmm.
8: Waar we dus management ondersteuning gaan bieden aan managers. Waardoor de managers dan weer ondersteuning kunnen bieden aan de artiesten.
0: Ja. Ja. Maar ik vraag me zo af, heb je daarvoor een ambassade nodig? Of kan je dat ook gewoon uit eigen geleden?
8: Je hebt geen ambassade nodig om dat te doen. Maar je kan wel... Je kan wel samenwerken op dat gebied om het op Surinaams grondgebied te ontwikkelen.
0: Ik zal zeggen, laten we dat met z'n allen doen. Ik moet helaas alweer besluiten, want de studioklok loopt niet synchroon. Ik wil jullie hartstikke bedanken. We hebben hier een aardigheidje al voor jullie op tafel gezet. Om helder te blijven is het 0%. Dus dat daar niet van. En zowel de heer Esseboom als de heer Bassi, Carina Bassi, zullen we dat overhandigen. Dank jullie wel voor jullie komst. En ik hoop veel en nog veel meer van jullie te horen. En ook de studiogasten wil ik bedanken, de managers, dame naast me. Ik ben even je naam kwijt, sorry, het is me snel ontgaan.
8: Diana.
0: En jullie luisteraars thuis. Snel ontgaan.
8: Diana.
0: En jullie luisteraars thuis. Uriel, bedankt. En Roger.
8: Jij ook bedankt.
0: En jij, George. Ja, tot de volgende keer. Bedankt. Blijf u vooral luisteren.
3: Doei, doei.
0: Doeg.
8: Dank.
7: 107.9 Maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In het UMC Utrecht is een datalek geweest in het boekingssysteem van het gastenverblijf. Dat lek deed zich voor op 2 augustus bij de leverancier van dat systeem. In de 8 tweepersoonskamers kunnen mensen verblijven van wie naasten in het ziekenhuis liggen. Volgens een woordvoerder zijn er gegevens gelekt van in totaal 5000 mensen die hadden geboekt. Het zou niet om medische informatie gaan. Het UMC Utrecht heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. In de Bilt is rond 3:15 een temperatuur gemeten van 35,1 graden. Het is daarmee de warmste 14 augustus ooit, meldt Weer Online. Doordat het warmer is dan 35 graden, is er bovendien sprake van een zeldzame, zeer hete dag in augustus. Vanwege de lagere stand van de zon zijn dagen waarop het warmer is dan 35 graden zeldzaam in augustus. Er zijn er pas 3 geregistreerd sinds de metingen in 1901 begonnen. De 2 mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Over de ernst van de verwondingen kan de politie nog niets zeggen. Het ongeval gebeurde in een file die was ontstaan achter langzaam rijdende tractoren. Honderden boeren waren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch voor een demonstratie. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Ook op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland. In delen van het gebied zijn inwoners geëvacueerd. Het vorige record werd pas vorig jaar gevestigd. Toen moest de brandweer 1017 keer reageren op een natuurbrand. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Winter. Information 06-8540-8044. WhatsApp plus 32-4676-21196. Zondag 4 oktober 2026. Wofarren!
1: Natalie-Lezing. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: This is your captain speaking.

0: bericht van overlijden. De heer Roy Frederik Hoahing. Met groot verdriet delen wij mede dat onze geliefde vader, man, broer, opa en oom, de heer Roy Frederik Hoahing, op maandag 10 augustus is heengegaan. Hij was zoon van Humphrey en Cornelia Hoahing, geboren in Paramaribo op 2 februari 1947 en overleden op 10 augustus 2026. We zijn dankbaar voor zijn leven, zijn liefde en alle mooie herinneringen die hij ons heeft nagelaten. Hij zal voor altijd een bijzondere plek in onze harten behouden. Rustig, Roy. Je wordt gemist, maar nooit vergeten. Het afscheid van Roy vindt plaats op dinsdag 18 augustus om 12 uur in de aula van de Nieuwe Ooster Begraafplaats, Kruislaan 126 te Amsterdam. Na de afscheidsplechtigheid zullen wij Roy gezamenlijk begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de Nieuwe Ooster Begraafplaats. Familie, vrienden en alle die Roy een warm hart toedragen, zijn van harte welkom om samen met ons stil te staan bij zijn leven, mooie herinneringen te delen en hem de laatste eer te bewijzen. Wat blijft zijn de herinneringen, de mooie momenten, zijn liefde en wie hij voor ons was. Voor altijd in onze gedachten en in ons hart. Namens de nabestaanden Amina Hoahing, Hartjo Utomo, Rivolino Hoahing en kinderen, Sheridan Hoahing en gezin, broers Benny en Gerald en hun gezin, zusters Joyce, Rosette en hun gezin, en Weile, Carlien, Siglien, Henry, Percy, Humphrey en Julien. Radio Mart condoleert de nabestaanden en wens hen heel veel kracht en sterkte toe.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: En toch bleven zij. Zij beschermden mijn bossen. Zij bewaakten mijn bronnen. Zij hielden mijn spiritualiteit levend. Zij bleven mijn hartslag.
1: Vrijheid werd nooit gegeven. Biri, biri, biri, biri.
2: Ah.

0: Een hele goede middag. Ja, u bent het niet gewend om mij nog een keer te horen. Maar we hebben even wat minuutjes mogen stelen van onze lieve collega. En dat gaan we goed benutten, want we waren nog lang niet uitgesproken met de interessante gasten die we vandaag hier aan tafel hebben. Zoals Carinja Bassi en de heer Ivan Esseboom. En ja, daarnaast zijn er nog een paar andere mensen, de managers in de zaal. Mevrouw... Nou ja, goed, Muntslag. Sorry dat ik even haperde, maar die is er ook. En natuurlijk Uriel. En een prangende vraag die we nog wel hebben is van... Wat gaat er door je heen als artiest wanneer je op moet treden? Bijvoorbeeld het moment dat je op het podium stapt. Ga ik het even vragen aan Carinja Bassi. Wat gaat door u heen?
1: Nou, op de eerste plaats... op elk optreden van mij voel ik me gewoon enthousiast wanneer ik moet gaan optreden. Dus ik zorg ervoor dat ik altijd ready ben. Dus gewoon, dus persoonlijk ben ik een normale mens, maar op het podium ben ik iemand anders.
0: Bent u dan een beest?
1: Ja,
0: u wilt iedereen verscheuren?
1: Andere wintie kan je dat zeggen. Dat ben ik.
0: Oké. Ja. En dat neemt echt bezit van u?
1: Ja.
0: Dat je
1: ja.
0: dus echt een helemaal erin zit, in ja. de tekst, in de beleving.
1: Ja, ja.
0: Oké, super. En geldt dat ook voor u, meneer Esboom?
2: Ja.
0: Is niet dat ik afstand schep, hoor, dat ik meneer en u zeg, maar ik heb gewoon respect voor jullie, wat jullie doen. Dus.
2: Oh, ze zeggen die adrenaline begint te werken, toch?
0: Mm-hmm.
2: Je krijgt een soort, soort spirit, een soort... hoe moet ik het noemen?
0: Ook een soort windy?
2: Ja, zoiets komt hier, weet je. Ze gaan het doen nu. En dan, ja, dan barst het gewoon los.
0: Lustrouw gewoon.
2: En dan barst het gewoon los.
0: Wauw. Ja. Nee, want ik kan me ook voorstellen dat je best wel zenuwachtig kunt zijn, denk ik. Maar,
2: vroeger.
0: Want dan zie je al die mensen kijken en er wordt wat van je verwacht. Of,
2: vroeger had ik dat.
0: Oké.
2: Als ik het podium op moest, of nee, voordat ik het podium op moest, moesten ze, dan word je aangekondigd en zo. Dan begin je te trillen, zeg, weet je. Maar het moment dat ik de binnen op ben, ik stap door op de binnen, dan... Okay. Dat is het weg. Dan verander ik gewoon.
0: En nu hebben jullie... jullie zijn twee mooie mannen. En je zult ook wel last van groepies hebben. Hoe zit dat? Hoe gaan jullie daarmee om? Vrouwen die zichzelf aanbieden? Of
2: misschien vroeger was het anders. Maar nu hebben we ervaring. We hebben heel veel ervaring.
0: wat maakt het verschil dan?
1: We doen het anders.
0: Ga je erop in? Of,
2: ja, toch, we doen het anders. Nee, je ziet het anders. Nee. Vroeger was het... Je wist er niet mee om te gaan.
1: Ja.
2: Maar nu wel. Nee.
0: Schud je ze makkelijk af of zeg je van, nou ja, why not?
1: Nee, de technologie is breder geworden ook, dus vandaar. Je kan gewoon een nummer pakken en dan praten we daarover later.
0: Okay.
2: Ja, toch niet bij je telefoon.
1: Ja.
2: En zo, later.
0: Dus je wil geen getuigen hebben. Later. Maar wat zegt de manager dan als zoiets gebeurt? Want die signaleert natuurlijk ook van alles.
3: Nou ja, ik denk dat we spelen moeten focussen op muziek.
0: Mm-hmm.
3: Ik let op alles, hè. Je moet niet te veel drinken. Je moet niet... roken tijdens
0: het optreden.
3: Ik vind het vaker gewoon van het moet professioneel overkomen. Dus natuurlijk na optreden, ja, dan ben je vrij om wat je wilt doen. Optreden, dan houden we het op professioneel.
0: Oké. Wat is het vreemdste of het mooiste wat u ooit heeft meegemaakt met het begeleiden van de artiesten?
3: Kijk, punt 1, als groep, als die eenheid is, dan kunnen we uitstralen. Ja? En Carinja Melody, voordat we beginnen, praten we veel met elkaar.
0: Mm-hmm.
3: En eigenlijk weten we niet wat we gaan doen. Maar het moment dat we starten, ik ben helemaal trots op allemaal, vanaf de bandleider, naar de muzikale leider. Dus toen heb ik mijn dingen geregeld. Muzikale leider, bandleider. We communiceren veel met elkaar.
0: Mm-hmm. Ja, en dus dat die eenheid gewoon ook te zien is. Dan.
3: Zonder eenheid kan, dat, kan je niks bereiken. Kratja is de ervaring, ervaring is de oudste tussen ons. Hij is ouder dan mij, dus ik luister veel ook naar hem en hij luistert ook naar mij.
0: Ja, dat is ook wel belangrijk dat je elkaar aanvult, ja, zeg maar.
3: En mijn muzikale leider is ook een jonge man en heeft ook ervaring. Dus
0: mm-hmm.
3: Ja, als hij niet tegen altijd boy, if ja, wat is dit nu? Over 3-4 jaar dan, minstens. Je weet het wel.
0: Mm-hmm.
3: Dus ik ken zijn taak ook.
0: Ja. En meneer Kratja.
1: Ja.
0: Karinja Bassi. gebeurt het ook wel eens dat publiek, wanneer je ergens moet optreden, in het begin maar niet loskomt? Weet je wel, dat ze je maar aankijken. En wat, ja, hoe zorg je ervoor dat je die verbinding maakt, dat de mensen toch lekker losgaan? Uiteindelijk, dat ze wel gaan dansen.
1: Nou, ik heb een ding, een speciale repertoire. Waar ik de mensen kan aantrekken. Ja, toch? Dus daarom heb ik mezelf ook genoemd de inheemse danshaltrekker. Dus als ik de microfoon pak, gaat gelijk iedereen los. Van waar het komt, dat weet ik niet, maar ik trek ze altijd aan.
0: Wauw.
1: Mm-hmm.
0: Dat is wel leuk, ja. Ja, het lijkt me heel moeilijk trouwens, maar hoe zit dat bij u?
2: Oh.
0: Wanneer een
2: iemand het moment dat ik op de middag stap, is het weer iets anders dan is het geen Ion meer, dan is het
0: de leeuw.
2: Is het pokoe ding ding ding.
0: Ja, het lijkt me toch best wel lastig, want soms wil je wel graag dat het publiek meteen meegaat. Dat zie je wel eens op verjaardagsfeestjes, dan blijven mensen maar zitten. Ja. Dus dan is het ook wel zonde dat...
2: Ja, je moet met de mensen praten, weet je, communiceren met ze. Sorry, mensen, het is een verjaardag aan ons, doen ze aan. Dus mm-hmm. Ja, dat ook.
0: Ja.
2: En dan komen ze wel los, hoor.
0: Schrijft u zelf uw nummers?
2: Ja, bepaalde nummers van mezelf heb ik zelf geschreven. Mm-hmm. Andere krijg ik. En dus anderen komen gewoon zo van het heelal in of...
0: Mm-hmm. En is het, zijn het dan dingen, gebeurtenissen of ervaringen die je zelf meemaakt, Karinja Bassi, als je daarover schrijft?
1: Dus meest, ik schrijf geen liederen. Mm-hmm. Het komt gewoon naartoe, dingen Ion heeft gezegd. Dus vanuit de telaar, soms in de vroege ochtend.
0: Mm-hmm.
1: Misschien ga ik even naar de toilet en er komt een lied in mijn hoofd en... Als ik zie meer dan 3 keer dat datzelfde lied in mijn hoofd komt, dan begin ik werk ervan te maken. Snap je? Mm-hmm. En daarna kan ik een pen en papier pakken, dan noteer ik.
0: Mm-hmm.
1: Of moet ik bepaalde dingen gaan rijmen, snap je? Dus dan.
0: Ja. Want
1: dat pak weer vorm.
0: Ja, zeker. Want het lijkt me best wel moeilijk om een goede melodie te vinden. Of dat stukje waar in de muziek waar het spannend wordt, weet je wel. Ja.
2: Soms is het ter plaatse.
0: Ter plaatse.
1: Ja, en bij mij komt het door de inheemse taal automatisch dat je een mooie melodie krijgt via de taal.
0: Oh,
1: dus de taal brengt je gewoon naar een melodie. Ja.
0: Mm-hmm. Maar je zingt dus Sranantongo en ook de inheemse taal samen. En dat gaat goed samen.
1: Via de taal.
0: Oh,
1: dus de taal breng je gewoon naar een melodie. Ja.
0: Mm-hmm. Maar je zingt dus Sranantongo en ook de inheemse taal samen. En dat gaat goed samen.
1: Ja, dat gaat goed samen, ja. De inheemse taal en de Sranantongo. Zo, ook Nederlands, sorry. Je kan zeggen al die talen, maar je moet weten hoe je het in elkaar zet.
0: Ja, u...

0: Toa porene kariño arerome, toa porene wodi aro wokonewo, toa porene eropone wawodi, ayawo doko kariña melody maro, toa porene kariño arerome, ayupa kakose, yupa mandong.
1: Dat lied heb ik herkend. De melodie ervan, die ken ik wel, maar ik heb niet verstaan wat u heeft gezongen. Maar het ging over de Carina groep.
0: Ja, dus ik breng mijn inheemse lied met blijdschap naar jullie toe.
1: Ja, het klonk ook heel blij.
2: En meer blijdschap morgen.
1: Ja, meer blijdschap morgen. Want ik denk wel dat we de mensen moeten vertellen dat jullie vooral morgen. Waar moeten ze zijn, Uriel?
2: Ja, we starten morgen op het Anton de Komplein in Amsterdam.
1: Ja,
2: daar zal
1: dat is dus
2: het
1: hier
2: evenement
1: dichtbij.
2: Van Dag van Herdenken en Vieren zijn. Herdenken starten we om 9:45 in de ochtend. En het vieren zal om 2:30 smiddags beginnen in No Limit, te Ganzenhof. En daar zal Carina Melody starten met zijn mini-tour door Amsterdam volgens mij morgen. Hè? Ze hebben een druk programma. Ja. En dan kijk ik zijn managers aan. Het vervolg zal zijn in...
3: Goedemiddag, ik ben Jan Minslag. Het vervolg zal zijn in Paasheuvelweg, nummer 14.
1: Oké, dat is bij
3: daarvoor
1: een
3: daarvoor is dus in No Limit... rond een uur of 3:45. En dan uiteindelijk een afscheid van Carina Melody zal dan plaatsvinden aan de Paasheuvelweg nummer 14.
1: Oké, maar bij alle evenementen mogen ze dus aanwezig zijn. We starten dus eerst op de Anton de Komplein.
2: Is een herdenking.
1: Een herdenking.
2: Einde Tweede Wereldoorlog, einde koloniale bezetting. Mm-hmm. Dus dat gaan we met elkaar herdenken. Stadsdeelvoorzitter Vincent de Kom zal ook aanwezig zijn en een krans leggen. Er zullen meerdere organisaties een krans leggen en wij hierbij stil blijven staan.
1: Bij Anton de Kom dan specifiek of gewoon in zijn algemeenheid?
2: In zijn algemeenheid en uiteraard ook, we hebben daar specifiek voor gekozen. Mm-hmm. Dus,
1: en deze heren zijn daarvoor ook uitgenodigd?
2: Ja. Bij deze. Bij deze, nee. Maar zeker de heren uit Suriname, die zijn aanwezig. Zeker.
1: Okay.
2: Om een steentje bij te dragen.
1: Dat lijkt me tof. En daarna gaan ze dus naar No Limit.
2: Ja, wat helemaal gratis is.
1: Tussen 3:00 en 4:00 moet u in No Limit zijn. Want Ouspang. En dan kunnen ze dus hun zien optreden. In ieder geval, Carina.
2: Zien, horen en zelf meedansen.
1: Zien, horen, niet voelen, dat mag niet. Maar u mag wel foto's maken.
2: Ja.
1: Dus dat gaan we dan natuurlijk doen. En het lijkt me heel leuk dat u erbij bent. Dus bij deze. En er is een uitzwaaimoment. Ja. Dat is dus aan de Paasheuvelweg.
3: Nummer 14, inderdaad.
1: Nummer 14. Nou, en... moesten de mensen zich daarvoor opgeven bij de Paasheuvelweg?
3: Nee, het is gewoon aan de poort. Zorg ervoor dat u voor 12:00 aanwezig bent. Dan kunt u voor €20 naar binnen. Na 12:00 dan zal de prijs iets duurder zijn. Dus kom gewoon massaal voor 12:00. En kom drinken, kom eten. En vooral Carina Bassi feliciteren. In verband met zijn oeuvreprijs. En natuurlijk foto's maken.
1: Ja. En 12:00, dat bedoelt u 12:00 overdag of 's nachts?
3: S'nachts
1: mee. Ja. Dus vanaf hoe laat zijn de deuren open?
3: De deur gaat om 21:00 open. Dus 9:00 is inloop. En om 9:30 dan gaan we de knietjes buigen. Met Toapore Konakom.
0: Konanom.
3: Sorry, dat is een beetje moeilijk, maar ik probeer mijn best te doen. Toapore Konanom.
0: Ja.
3: Alsjeblieft.
1: Oké, dus dan gaan we dat doen. En ik zou u vooral aanraden, kijk, €20, dat is tegenwoordig een hamburgermenu. En nu heeft u een hele avond vol entertainment en ontspanning. Dus ga er lekker heen, Paasheuvelweg. Kom op tijd, om 21:00, dan kun je lekker nog zitten. En daarna is je fototoestel in de aanslag, want mag wel.

0: wel gefilmd worden, tenminste. Carina Bassi mag je filmen en jezelf. En dan zou ik zeggen van ga lekker genieten, want dit is een uniek moment. Hij heeft de prijs gewonnen. Evenals de heer Essenboom. Ik weet niet of ze samen optreden, maar ik denk dat als u de medley bijwoont en de band ziet, dat u nooit meer anders wil. Dus ga erheen, zou ik zeggen.
1: Ik kan nog even aanvullen, want de line-up is ook heel erg belangrijk. Naast Toapore Kanonon, dat is een Sambura damesgroep. En nou ja. Heb je het nooit gezien, kom het daar ervaren. En als je het eerder hebt gehoord, nou, kom gezellig meedoen. Verder hebben wij ook nog Three Horses, een Kawina Band. En verder hebben wij ook een hele leuke groep Ametaren. Nou, als je die ook nooit gehoord hebt, kom en ervaar het. En verder natuurlijk Yakua hebben wij ook in de house. Inheemse, nou ja, ook een beetje Kaseko-achtig, hè?
2: Kaskawi.
1: Ja, Kaskawi. Dus dan hoor je alle soorten genres. Hè? Dus kom gewoon lekker gezellig aan de Paasheuvelweg, nummer 14. En er is ook nog iets speciaals. Een kleine battle. Dus dan gaan we horen wat en wie Carina Bassi is. En ik denk wel dat hij gaat winnen, hoor. Maar kom kijken. Hou het spannend.
0: Het kan al niet anders, hè? Hij heet Bassi.
2: Daarom.
0: Dus we gaan ervan uit dat het allemaal goed komt. En u bent van harte welkom. En ik zou zeggen, bedankt voor uw aanwezigheid hier alle. Diane, bedankt. En ook
2: meneer Janki.
0: Oké, nou, bij Janki stel ik me een totaal andere persoon voor. Maar u lijkt me ook een Carina mix of zo.
2: Ja.
0: Ja. Janki klinkt in het Staans, maar goed, het kan allemaal. Het is Suriname. Dus, oké. Okay. Oh, vandaar. Ja, nou ja, zie je, een mengelmoes, dat hebben we gewoon. En ja... Uriel.
3: Ja, er is nog heel veel te zeggen. Zeker betreft de ramp die zich nu voltrekt in Suriname. Daar moeten we aandacht aan besteden. Ga alsjeblieft allemaal massaal mee 28 september richting de ambassadeur van Suriname in Den Haag. Om de petitie te overhandigen. Wil je wat zeggen? Wil je wat bijdragen? Ben je uiteraard welkom om dat te doen. Mm-hmm. Je kan informatie opvragen bij de heer Richelieu. Die staat ook achter deze actie. En verder, nou ja, wees morgen aanwezig. Mm-hmm. Kom genieten van onze cultuur. Doe dat vanuit kracht. 20 augustus Noppasarang. En nog zoveel meer. Maar ik denk dat ze jou gewoon in de gaten moeten
0: ja,
3: houden.
0: Ja, nou ja, nee. Ze moeten gewoon even nu pen en papier pakken. Voor degene die het vergeet. Morgen om 12 uur of voor tweeën bent u in ieder geval eerst op het Anton de Komplein.
3: Kwart voor 10. Anton de Komplein, herdenken van verzet en van strijd. En om 3 uur gaan wij het vieren.
0: No Limit,
3: Ganzenhoef, Amsterdam met Carina Bassi in de line-up. En dan s'avonds, Paasheuvelweg. Wees er voor 12 uur s'avonds, want dan heb je nog een kaartje voor een mooi prijsje.
0: Om 9 uur dus.
3: Om 9 uur. En 20 augustus, kom ook herdenken en vieren. Special. Gedachte gaat ook uit naar Weilen Nelson Carrillo. Daar zullen we zeker bij stil blijven staan. En
0: over racisme van Kerwin Duinmeijer.
3: Precies.
0: En Lucas.
3: 28 september gaan met ons mee om de petitie te overhandigen aan de ambassadeur van Suriname in Den Haag.
0: Bij de heer Panka dus.
3: Yes.
0: En ik zal zeggen, doe dat vooral mensen. Blijf niet thuis. Strijd voor iets. Doe het, want u krijgt daar gewoon geen spijt van, want een ander gaat het niet voor u doen.
3: Voor ons
0: we moeten ergens een keer ergens voor strijden in ons leven. En laten we dat dus vooral doen.
3: Voor onze mensen in het binnenland, voor ons geliefde
0: Zeker,
3: Suriname.
0: De inheemse, de tribale volken, eigenlijk voor de gehele gemeenschap.
3: Heel Suriname, want ja. De binnenlandbewoners of de binnenland staat niet los van Suriname. Het is al Suriname. En laten we dat met z'n allen laten horen hier in Nederland. Dat we
0: één zijn.
3: Precies. Dankjewel. En dank ook aan je collega's.
0: Zeker. We besluiten met Carina Bassi. Die mag gewoon afsluiten.
2: Ja, dus ik wil aan de mensen doorgeven van dat morgenavond onze laatste optreden is in Nederland. En daarna gelijk vertrekken we naar Schiphol richting Suriname.
0: Wauw.
2: Dus mama moest komen, want na laatste optreden en dan ben ik weer bakken naar Lobby Zwitserland naar Kondre.
0: Hoe jij het toch? Dus Udoro Tamara.
2: Ja, is de laatste, allerlaatste in Pasheuvelweg, nummer 14.
0: Dankjewel, Karinja Bassi. Dankjewel, luisteraars. En yes. Het wordt zo weer overgenomen door onze lieve Raymond. En hij zit al klaar, tenminste, dat denk ik. Ja, ik zie hem nu aanschuiven en Raymond gaat het overnemen. Dankjewel Raymond voor jouw tijd. Ja,
3: dankjewel en groetjes allemaal, luisteraars.
0: En ook Roger. En dankjewel luisteraars thuis. Doeg. Mogen we wel een foto nog met u maken?

0: met de muziek en alles.
1: Fouten, fouten. Mijn baruan Odija. In een studio voor Radio Maart. Tap disfrida bagan nadisi. Als een vrouw reed. Misser me zappen met tang. Wins ventilator uit draai, wins dit uit draai, wins dat oppo. En weer fire. Geen getreur. Nou ja, zo met ik abra voor Maureen Held. Maureen Held bij Abi. Want toen man voor Funmasters. Meneer Esseboom. Nanga bandleider. Nanga Karinja Bassi. Waloma meteen in een studio. En we bij Jide want to Moro Yuru. Kaba, dan ben kona aan einde van de toren, dus dan weet ik wat boem. Shoot, Nigeri. En jij redde nu het tap background, maar Buriano de. Next een fout, minena Raymond Dalvoer. En aan deze tak moest tangono, moest koi niet voor ooit zien, tanga juru voor Seibiru. En bagadati dat we kiezen, Masra Johnson, en manatogo tapa internet. Iviri, dus dan naar Usabi. Nou ja, zo je Archa-programma Mart gevarieerd. En lek van Takikba. Aman die presteri, Mart gevarieerd naar jou, Masra Raymond Dalvoer, alias Dala. Iviri. Pau de Foutang. Fawe doen aan Faya weer. A weer Faya breed. Mi brea Faya moro in zijn naam schreefi. Je begrijpt ook. Maar ja, mi hoop dat je. Umanangeng en esine nga go efa fire tomb si sa sukwa prespe kango yo tan chibri want dis no one here normal maar goed na weer tan zo luku takuru we klage ta fire we klage tu maar dat na libis ma fasik ba trafas no de wo bije meer se samorin collega ne klage en lo ba wara weer sanija ook tu mi collega de zoon van om Albert. Maar dat treft jou ook toe.
2: Ook die
1: eigen niet van weer toe, maar dan is je het broek. Dus. Dan heb je een probleem. Maar ja, de man vindt dat ik me stel me aan. Maar ja, mijn tante om mijn man, sinds midden. Oh, maar firewerk, mijn vrouw is kaal Europa. Nou, firewerk, wakker met mijn teja. Ik heb een beetje een contact met de. Nou ja. Next no fout. Ete wan tromi wan versteer. Ede oma fu. Farekareng. Administratie. Sasa. Sisa Marita. Abe fayar SD mi bri. En ete wan tromi verstering. Nanga fayar of eng natuurlijk. Wat drem wan poko jen dalek. Firi. Misam takai Archie. Is de neti dat me begi pardon zei dat ik me begi pardon omdat die is de mi abif city uit Serna Kondre mi brada nanga aboif mi brada de manja en uba awan koma kandra nanga wan trap chimbara af me ei ook toe sa etana na fotosei amai taina bitif se kanti drapa mai libi dus uba awan soort get together. En alleen voor, je begrijpt, de wan zei dat ze naar Inesiala deed, dus terren kon. De wan me kan gaan tjaw een mooi bondru kon. Mek de jeje waka, mek de lolo, mek u verstand dat wat brada. En een bon pri toen nu, in vieri. Maar, en mi beloba vast dat die, u nyan u dringi. En dan, zodoende is hij, is de neti, menebe de, nou mindri. En mijn actie, naar allerlei spekken, mijn actie, pardon. Trouw ik voor de Euroko, na donderdag bakken zo boem. Dan mi dan nu, dan mi den nou bakken van Gadoanen. Alla altijd Gadoanen dat visie. Want zo man aan jou, jullie zijn bij. Onder kant dusan, zonder of kara neem van Bigiman. Je vieri. En dat mi bon praten nu. Is de ook toe bij Abi. Ube abi na Farekareng, drape na Arena Port, na afscheidscentrum. Afscheid bij de voor Masra Masa Borger Breveld. Bijing abij je staki, abij de one besloten kring. Maar te voek bam, want je begrijpt dat die meer besloten kring, dat mene mek moeite voor go. In vier, dus dat me volg aan mijn osso, me look aan mijn tap tv, me look op dosu, me look aan man. En aan mijn bemoefsi, ala die wang libis machine bed don drape, eigenlijk in een contact aan moefsi. Maar we begrijpen me dat je. As na firi sam chisi dan agiestak alasan wakana afas fa bem go den dem chin famang singi jamang trawan hori pi wan toko firi a frau fama ook tu ushi na wan jaja frau a frau ala den yare a frau nap nem paka en de lob den serefi firi en na wan laatste san sa tegen frau tu takalo ben frau gevaarlijk maar ja Abiji manji tayuru doro da biji mai tek baka na sade imal ina gron tapu ifiri sade uno ma chen chen uno ma en in a mus fuche in a mus one fu chen chen tu wan ju you ana abigi basi upper bow meester so boom miranga yu na libwe libja koiri we koiri Ushisong, Ugro, Uguascoro, Ugauroko, Uguanga pension, Trawanedoro pension, Baga pension, there, Kiswamp Chin bless you, retate, Tayuru Dora, a biggie my caricon and say Baka. So is it. It is a wetmatigheid. Uno man chen chen, en in a mushook, one hif chen chen, two, one nasagro tapu de. I'm attending dit ya, da yumusorgu, taki. Je moet zorgen dat je attention ikisi voor de tapagron tapu disi. Dat je moet zorgen dat je chari schreef tapu een jaja fasi, een lespeki fasi, een fas di fiti. En zorgen dat je lip switi. En dan ga je schreef je wang, maar je lip switi ook toen naar trawang. Ifi wat na sali bij de eenmaal. Sis amore no tek futu, o gua, o dongo gua ma presi. Maar dan wan chami go. Ja, maar dan staat de eenmaal ba, in vier. Dag, wel thuis. En dan staat Asan de, Samen Shino no de, en dan wij Shitaki, hoe de bijna 25, 20 ki, commit 6 euro, leg van betak ik ba, moest dan aan ono tanga euro, voor 7 euro, en bagarat masara John John ontek, abra. Ja, dus ik ben taal naar Tori voor Masara Borgu. Masara Borgu Bre, Breveld. En samen is het een afscheid bij Horjaina in Tatania. En volgens mij, maar ook meer ja ook toe. Hoe ben je president in een live interview ook toe. Bij Takwamofo ook toe. En natuurlijk, dus maar die eliminatie dan. Lugo in een praatje refa toe. Na fespisi ifiri a fespisi detakin a famiri etek bosroiti sa opsa fatoro waka ifiri a man vrouw dem ching famang den gram ching ala malo tak dem mofo tak sade wani pe uitvaart of en presi pe amau abe en presi bakadi de maute kabos roiti fu kremer isabi ana want to rif me ana want to rif you ana want to rif des manas osho na grong ma tok ja efi archi den des maf grong en na dat ak de wan po mui in a tori kret kweti an kwet ma fu di a man is bere wan bigi man in a kino tv na ala shot grong tapu pa man uroko Aman kon studeer ja, aman studeer af. If hier die tapa techniek dat die voor kino, foto, televisie, if hier die tv zo boom. En aman altijd die en ati na grong. Altijd, aman tak mika nyam, aman teka doti fa grong, aman tak luka doti ja. Mika nyama doti. Ik kan het opeten, ik kan het opeten. Dus, adat mek furus ma be aba denk ik taki. Sarji, Masra Borgu Bre, bo een laatste prisbordage na, maar het is niet zo geweest. En dat moeten wij respecteren. We hebben respecteren dat hij. Dus gewoon, maar naar de toer dat zei je in onder de people. En dat zijn nou ja ook toe. Maar het is niet anders. We moesten tegen het oorlijk van het waka. En we moesten alle spetje voor Bosroiti, zijn familie, de bakkawang. Hij teki. In vieren. En ik kon hier in de studio allemaal tek passie, allemaal gueno. Dus nou nog mis dan een collega naar Biggie Boy voor om Albert. Mas Rijk. Dus Amarati. Amal gaan we een keer dadelijk. En de sap zou go bij. In de sap zou go bij, maar gisteren gaan we bij een fris drank. Want dat zijn waarom vrije. Je ziet toch? Dus dat was de 18 uur stuk. In 4 uur. We hebben een feit. Dan een pokoe met zo en dan mijn vrienden kon. En ja, wat toen mooi want toe hè, ik kan tegen. De lie. En wat er een. En dat naf is Marita. I want him to be in the finish, my brother there. But I was driving with Jesus and Marita for the Abbey for Yannis there. They were mad, why? Beep, beep, beep, beep, beep, beep. Hooray! Yeah, well, say, I'm charging on a computer. You see, though? Nee, and I'm trying to ask you. I ask you for Yaros of Poku, but a computer, I'll tell you, it's an inferior. You see, though? Dat moet je aan het doen. Niks een fout. Maar doe ze één wanneer. Nou, we op het DC. Dit is een commissie. Dit is een commissie, Jan. Dit is een commissie. En een commissie. En zo'n troon. Ik wil doen, Sani. Dat geeft ze aan de neem, want we samen aan jou. I guess that I think that I will go now. Speciaal voor jarige Marita. Gisteren was haar jaardag. Van harte gefeliciteerd en nog vele gelukkige, gezonde en gezegende jaren naar deze toegebieden. Namens Raymond Dalvoer.

0: Yip, yip, yip. En ya, dari sabaku uit Rotterdam, en sabaku we baro da jeng. Sumane nyana de date dansi.
1: En dat be de, wan poko fu sabaku, ti de na yo yari de, pesrutu, je, na ede uma fu administrasi sobong, si sa marita di be fayares de, en ananga mi wani, ananga yu wani, mananga gado wani, je begrijp, en we hoop dat het een mooi day. Ik begrijp dat je tante Marita een valkboorvrouw. Dus ik begrijp dat je... Wees tijd af, Tamara. Wap je moe van moest wakken met jou. Maar dat is geen kelafator. Ja. Ik de wandi... De wandi ben... De wandi op de archidosu... Zo net. We moesten sabi dat we... Ja, Archie Radio Mart. En die vader in een programma voor... Mart gevarieerd. En maar zij presteren een programma dat hij... Dat na... Masra Raymond Dalvoer. En dadelijk... Nieuwsu, dan een bariboskopu. Ook kamindri. En baka dat hij... Dan... Mo konou baka. En mi breti falle tak we tang... We tang Archie Radio Mart. Wan sender... Zijn dit voor jou. En jij bent. Dat heb je dan gezien. En dat... Mijn loop fout daar. In Viri. En... Radio Maart ligt voor Sabi. Adena Bemere. Woutrichemstraat nummer 8. Ik kan vangen vrij naar Eter. Wang Noti CB. 107.9
2: Maart.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette wil dat overheden en ondernemers actie ondernemen na de huidige droogte en waterschaarste. Na een bezoek aan een dijkinspectie in Zoeterwoude zei hij dat er dit jaar extra lessen te leren zijn. Veiligheid van de dijken staat bij de verdeling van water voorop, want door uitdroging kunnen dijken verzwakken en kan een polder onder water lopen. Medewerkers van het Hoogheemraadschap Rijnland lieten aan Jette zien dat de bovenste grondlaag inmiddels kurkdroog is, maar zorgen zijn er nog niet. Bij het UMC Utrecht zijn de gegevens van zo'n 5000 mensen gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Dat lek ontstond op 2 augustus bij de leverancier van het systeem. Derden konden zo namen, contactgegevens, geslacht en informatie over boekingen inzien, maar geen medische of financiële gegevens. Het UMC Utrecht schat het risico daarom als beperkt in. Het heeft wel het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De leverancier heeft ook al maatregelen genomen. Een grote natuurbrand in Duitsland komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Gey, vlakbij de Nederlandse grens. Het vuur staat nog zo'n 150 meter van het dorp. Zo'n 2000 inwoners moesten vanochtend hun huis uit en kunnen daar voorlopig niet naar terug. In totaal staat ongeveer 300 hectare bos in brand. De brandweer zet onder meer tegenbranden, tanks en helikopters in. Maar de bestrijding van het vuur is lastig, omdat er in het gebied nog veel onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. En de nieuwe Franse wet die kinderen onder de 15 jaar moet verbieden om sociale media te gebruiken is in strijd met de grondwet, heeft de Franse Grondwettelijke Raad bepaald. De wet gaat te ver en er is ook niet genoeg bewezen hoe groot de gevaren van sociale media voor jongeren zijn, zo vindt de raad. Ook zouden ouders meer ruimte moeten houden om zelf regels voor hun kinderen te bepalen. President Macron wil de wet aanpassen, maar het doel blijft wel om de regels volgend voorjaar in te laten gaan. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding. This is your captain.

0: www.radiosalem.com. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: Archilo Biwang, mide bakana onu, mi breti takwe tampo jesi Archi. En nou tong si bung sani fushi ana fushi ma ye begrijpt dat je if on een der dan min af kon don ja toch dus met tek meeting kon don ja spesrutu di uno di da oso met tek meeting zorg of me kwantu programma nyunshu poko tak makandra ifiri barboskopu ala sot sani. En dat maakt je mijn breedtak weer tampotjes hier, Archie. We beginnen de wang die gwelibuno, sari tori, mana sagro tapu dekba. Alle den paka familie, we wens den boemvoer kraktitu in de dungru de DC. Daar deso tak de last one lobby wang, of one lobby birti, of one kompe, of mati. Sari, altijd nou een sari tori. Dus alle in bakawang, boem voor krakti, we win si den. De wani da siki bedi, esin aan go, we beji, make de kon betere baka, esin, en fusor gutak de kankong, na libisma di de bede afesi. Ja, trawan, di apuan sani firi, trawan voor jari, trawan voor jari ba, trawan ons voor jari ete. Alle de wani dat we barwan hippie pipurei, we fristeerden naar de ADDC en alle boem naar de koloku we winsten naar alle de boem denken ze de abi in de ede voedu tapa agro tapu DC na sa de masra Frank Creighton fai de fai tang boren zo mi breed van Benji zonde naar kerki en naar garo wani ye gomoro fara en mi saptak you ne give up ye gwa langa mooi tori. Ja, ik van Taki, ik ben. Hoe denk je dat het programma voor Mart gevarieerd? Ik kan Taka ons revie. Ik kan draaien boeken toe. Ik kan Kango en Jozo. Ik vier hier. Ik daar ook nog. Dus. Moluko, Sepsa. Maar je Taki. Afosu. Afosi, Edeman voor Abangif Sernang. Centrale Bank Sobong, CBVS, Mazara Robert van Trek. Drie de euro die psade, 12 augustus. Een man is hier. De man, adesso taki, aan de straf humor, aan kon free. Maar a juridisch trace aan mijn strain, ook bij de kwet kwet hier. Ja. Volgens een afkati na sensie 60 voor augustus abem coin aanmerking ba voor akon waka free loan to maar ja abem de zo je ziet dat die de haren godoro tanga 12 voor augustus ifiri amang tegi star news tak na one day first demands de libe meka free na one day in fesi fosa kisa abuskeking. Tak en nou een free man. Mene sap fane mij worden gedrapen, maar ja. Mene man ga je ne drapen. Dus in elk geval, aman lusu. Aman da strafu. Hier. Nou, toen si bon u tori fu jere. En u hoop dat ki. Efa de so tak ki aman kan gwa hei. Aman sa gwa hei. Efa man chiswa advies. Fu afkati tak ki non gwa hei. Da man e gwa hei. Adena de afkati fuluku saupsa nanga engo moro fara ya dat bede wan shatori masra van trek walotori skrifi ma mino weru edena nga walotori ifiri dus ook tu ya shitak ini anajawan son fire. In Sernang amande ook tu 310 nga fo greni 310 na nga 4 grani Celsius ang mawarang instanang. E natulik, a luchtfogtigheid, o sorgo taki, a firi fa warang, i o fir moro tranga, i firi, dat na a luchtfogtigheid, dat na so e kong. Dat is so meteorologische dienst taki. Meteorologische dienst taki, a grani ka wakafu 310 nga IT grani Celsius, committee tena 410 na nga wang. Ay boy! Dus dat want taki bakan na yuru ama kan fir falak bonautu. En soms maar if you no mangang ye faron flow. Ye mi sap tak me mistala song e begin fire en wa yuru. Tu yuru tri yuru inom da strati. Im so good takis down there on manya bong. Of no wan apara bong of wan morisi bong. If a short bong yos dong. If iri. Dus maar ye sitak an a jawa asong fire. Naar Grong, onze zee.
2: Oké, ik heb dit op het web gevonden voor mij. Je ziet ook aan. Kijk maar even.
1: Mijn telefoon tegenwoordig heeft je takje. Ja, gestak naar de heer takje toch. Daar mij wat tegen. Abra, de Maikar en Siri. Ja. Ja. We doen een tutorial. Ete. Borrel praat. Ja, ja. Verschillende wortels. Aan de sociality. Dat was toen een highlight hier. Toen ze voelde, ze was weer vijf toen ze. Dus, ik brok op tien. Het is aan een jongens in zijn tong. Het is dan gewoon misdonja. Misdaan met mijn collega Henk. Nou, biggie boy voor Albert. Hij is donja, ik tek prati. Hij loopt hoe zij gewoon en zij kong. Maar, vijf weer vijf aan mijn attack toen ze voelde, het is er. Mo dan ma poco giuno o go ma poco sernan o hedo stani poco o go na a gruppo di Dakar popo de marati na tendi sana be ki strefidenzi da a band di popo me go mo poco di Dakar jai sernam Suriname forwards kahal con chicare dire

That was the family Popo with Jai Jai Sernam. We're going to trap a big time. Big time, big time in last minute. Hey. And I'm going to sorry voor het ongemak. Dit is na big time na een last minder.

0: na te ile isen.
1: Met een last minder. Nou is het ook bijna. Toen die winter ki, gweliboe na euro, 6 euro. En vaarwer vaar zo. Da adesso tak mino mino tak tak tak tak tak tumsi ifiri want ja begrijp tak ta weer van ja in esa pintang ja bueno tu ja broko sweti isito dus hoe zou do en we desi ik tak in yo so ook tu ook tu asong en awefa Efano ventilator yabi if no showang for the caring.
2: Erko.
1: Ba. Le kwam tak mi no tak tak tumsi. Wagwa poku no. Mighty Lenka Kapalas Mighty Lenka. Nanga epoku Kapalasi.

Het is er eentje van Kijver Live Band Amsterdam Medley. En dus je kunt stemmen horen van die goede man weer. Die man die bij Master Blaster, Frans Abori. En er is nog een andere ook die we straks ook gaan horen, zijn stem. Maar dit is een prachtzong van Kijver. En ook de unieke stem, heel aparte stem van Frans Abori. Dat is haast niet te kopiëren. Luistert u graag.

0: Happy Boys met een Bromtje voor Midjari.
1: Bromtje.
0: En het is niet van Simon, zoals mevrouw Tante Loes heeft ons benaderd met het verzoek. Een nummertje van Bromtje voor Midjari af te draaien. En zij heeft aangegeven dat het eentje is gezongen door Simon. Maar deze wordt gezongen door, hoe heet die man weer? Happy Boys met voorzang van, hoe heet die meneer weer? Die gitarist. Biervliet. Dan Toulouse, ik hoop dat deze het is. Anders hoor ik u graag terug.

0: Lebih wana oso. Nang apa gua di si, ana apa gua di si uang, wan trawai kau ni yang baka, ma bari oni suiti ma bari mustapu. Mikonak bafu na waroko sa meduja ina studio, and dami wan bar odi. Nang ala lespeci, nama beju nang ala lespeci, fu lip suiti ang usirevi. Uno feta ang usirevi, ulo speci usirevi, ulo ko den pitani, den yaba, so boom, and one day, then tamaran of thing, and that me wa aksyonu na ala lespeci. Mira nga masara Hank, na abiji boy fu, na man boy fu Albert, da wa tek prati fu nu, da wa tak tidena Frida, and dineti, dineti wabi asref man boy fu Albert, manamoro, wan man boy abi.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
2: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. De politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
1: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de Raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt net zo?
5: Lekker.
6: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Rick.
7: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
10: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
11: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
1: Laten ze een jongske mishandelen in het park. Hebben ze zijn fatbike gepakt. Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze... Ja, zoals ze het gewoon leuk vinden.
2: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, gewoon niet meer s'avonds naar buiten durven.
0: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Luister iedere woensdag.
7: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
8: Wat een introductie. Ah. Ja, Remy Sambo.
9: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
6: Oh, ja. Ja, was leuk.
9: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
10: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
6: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
11: Red Light. Jazz Radio.
12: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
1: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
0: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Findlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
9: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben van de overheid een noodmelding gekregen vanwege het risico op natuurbranden. Mensen wordt dringend gevraagd om geen vuur te maken, dus ook niet te barbecuen, een vuurkorf aan te steken of vuurwerk af te steken. Dit jaar is er al een recordaantal natuurbranden uitgebroken en de brandweer heeft er de handen vol aan. Zelfs een klein vlammetje kan al snel uitgroeien tot een grote bosbrand. En het natuurbrandseizoen kan nog tot november duren. Uber wil samen met het Chinese technologiebedrijf Pony AI meer dan 2000 robottaxis inzetten in Europa. De bedrijven bieden nu al zelfrijdende taxis aan in Zagreb, de hoofdstad van Kroatië. Die dienst moet worden uitgebreid naar 4 andere Europese steden, maar welke dat zijn is nog niet bekend. Pony AI levert de technologie voor het zelfstandig rijden, terwijl Uber de klanten en het platform levert. De bedrijven willen voor het beheer van de taxis samenwerken met lokale partners. De provincie Noord-Brabant trekt voorlopig nog geen vergunningen in van 5 pluimveebedrijven. Op 1 oktober komt er een ontwerpbesluit waarna de boeren kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. De meerderheid van provinciale staten wil dat er zo snel mogelijk met de ondernemers wordt overlegd. Mogelijk voorkomt het landelijke stikstofpakket uiteindelijk dat de vergunningen worden ingetrokken. De provincie Noord-Brabant wil de natuur herstellen op last van de rechter. En olieconcern Shell mag niet langer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast, dat is de oostkust van Zuid-Afrika. Dat heeft het constitutioneel hof bepaald. Daarmee komt er een einde aan een jarenlange juridische strijd met lokale gemeenschappen en milieuactivisten. Shell kreeg in 2014 nog toestemming voor seismisch onderzoek, maar dat werd steeds uitgesteld door rechtszaken. Volgens tegenstanders waren omwonenden te weinig betrokken bij de besluitvorming. Shell zegt de uitspraak te zullen accepteren. Het weer in het zuidwesten, kans op wat bewolking. Het koelt vannacht af naar zo'n 16 graden in het noorden en zo'n 21 in het midden en zuiden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we zonnige periode met kans op een bui bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: This is your captain speaking.

0: flyfm.com. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

vrijdagavond, 9 minuten over de klok van 10. Dan zit ik er weer natuurlijk met het programma Time to Relax. Mijn naam is Henk en ik ben uw gast hier tot 11:30 vanavond. Met natuurlijk het eerste uur de R&B's en het tweede uur de Golden Oldies.

En zoals gebruikelijk beginnen we vaak hier met natuurlijk de uitzending om de zieken natuurlijk beterschap te wensen. Zij die iemand verloren hebben, zeggen we sterkte. En natuurlijk ook zij die iets te vieren hebben, daarvan zeggen we van harte gefeliciteerd. Misschien geslaagd voor uw rijbewijs of het eerste resultaat dat er een babyopkomst is. In ieder geval, als u iets te vieren hebt, groot nieuws, dat zeg ik van harte. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM. En natuurlijk wereldwijd radiomart.nl.

blij dat u weer bent afgestemd natuurlijk en, op deze mooie familiezender vanavond weer. Zoals een, elke vrijdag dat ik u ga veraangenamen met natuurlijk heel veel goudoud en natuurlijk de R&B's uit de jaren 80 of 90. En ik hoop dat u zal genieten zoals gebruikelijk van de nummers die ik ten gehoor zal brengen. Dat was mijn begintje natuurlijk van Leo Rojas, El Condor Pasa. En ik ga meteen van start met eentje van Chris Rias. Mart Radio, goedenavond. Hai, goedenavond, meneer Lodi. Hai, Fafi. Oké. Okay.

ik ben eventjes vergeten. De microfoon nog, stond nog open, maar mijn excuses daarvoor. Maar ik maak meteen van de gebruik om natuurlijk de luisteraars, waar u zich ook mag bevinden, te groeten. En natuurlijk mijn familie in Suriname. Hoe is het met jullie aan de andere kant van de oceaan? Ik hoop dat alles goed gaat. Hier is het, de temperatuur is lekker hoog. Ik zag ergens op de thermometer dat het om en bij iets van 34 graden was. Dus een lekker temperatuur waarbij ik me helemaal in mijn sas voel. Maar dat geldt voor mezelf hoor. Ik weet niet van anderen, want ze hebben het natuurlijk verschrikkelijk heet. Maar ik voel me bij deze temperaturen hartstikke goed. Ik hoop u ook. Dit is dan een nummer van Chris Rias, Josephine. Daarmee ben ik deze uitzending gestart natuurlijk.

Hey, welkom allemaal. Time to relax. Op de vrijdag tussen 10 en 12 bij Mart Radio. Deze is er dan eentje van Barbara Streisand en Barry Gibb. Guilty.

Barbara Streisand and Barry Gibb. Deze is er dan eentje van John B. Featuring Babyface. Om precies 10 minuten voor 10:30. Someone to love.

En deze natuurlijk heeft geen aankondiging nodig, hè? The Lady with the Golden Voice, Whitney Houston.

moet me even haasten om natuurlijk een heel trouwe luisteraar van mij uit Buitenvelder te, even de groeten te doen, de speciale groeten. Want de playlist van vanavond heb ik wat nummers van hem eruit kunnen vissen om een playlist vanavond samen te stellen. En de nummers dat hij voor me heeft gestuurd of dat ik heb gehaald bij hem of gekregen van hem, die zult u na de klok van 11 horen. Mr. R. Kelly, I believe I can fly.

Mr. R. Kelly. U moet eens een keertje op YouTube gaan kijken. Het orkest dat achter dit nummer zit, dat ziet er heel prachtig uit. Mrs. Deborah Cox. Nobody's supposed to be here.

De formatie DQ, Sitting in the Park. Om 4 minuten voor de klok van 11. Dit nummer heb ik opgezet naar de klok van 11 uur. Dan zullen we worden onderbroken natuurlijk door het nieuws en reclame. En dat gebeuren, dan ben ik bij u terug met de Golden Oldies. Dus stay tuned. Ik hoop dat u van het eerste uur heeft genoten. En blijft u nog, want er komt nog meer moois na het nieuws. Tot zo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat en nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben van de overheid een noodmelding gekregen vanwege het risico op natuurbranden. Mensen wordt dringend gevraagd om geen vuur te maken, dus ook niet te barbecuen, een vuurkorf aan te steken of vuurwerk af te steken. Dit jaar is er al een recordaantal natuurbranden uitgebroken en de brandweer heeft er de handen vol aan. Zelfs een klein vlammetje kan al snel uitgroeien tot een grote bosbrand. En het natuurbrandseizoen kan nog tot november duren. En Uber wil samen met het Chinese technologiebedrijf Pony AI meer dan 2000 robottaxis inzetten in Europa. De bedrijven bieden nu al zelfrijdende taxis aan in Zagreb, de hoofdstad van Kroatië. Die dienst moet worden uitgebreid naar 4 andere Europese steden, maar welke dat zijn is nog niet bekend. Pony AI levert de technologie voor het zelfstandig rijden, terwijl Uber de klanten en het platform levert. De bedrijven willen voor het beheer van de taxis samenwerken met lokale partners. Het weer in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het koelt vannacht af naar zo'n 16 graden in het noorden en zo'n 21 in het midden en zuiden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we zonnige perioden met kans op een bui bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: This is your captain.

0: is Malt. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Hey, welkom terug. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM. En natuurlijk wereldwijd www.radiomart.nl. U luistert naar het programma Time to Lex met natuurlijk Henk achter de knoppen. En ik zit er nog een zo'n uurtje. De temperatuur in de studio loopt aardig op nu. Met al dat apparatuur hier natuurlijk, hè. Maar niet getreurd, daarvoor zit ik hier natuurlijk. Om u te veraangenamen met natuurlijk de mooie nummers. Het is nu tijd dan voor de Golden Oldies. En ik heb een verzoekje gekregen. En een verzoekje gekregen. En die is er eentje van Johnny Robinson. Don't take it so hard.

Millie Jackson, If Loving You Is Right. Dit nummer kent u ook natuurlijk van Luther Ingram. En ik dacht van, ik maak de keus vandaag om van Millie Jackson af te draaien in plaats van Luther Ingram. Want die van Luther Ingram hebben we al zo vaker gehoord. Dus ik denk van, we gaan gewoon wat anders doen. En met dit nummer van Millie Jackson natuurlijk ben ik al gestart om dieper in de oude doos te graven. Dus het volgende nummer is er dan eentje van Arthur Conley. The Same Old Way.

Make My, My Brown Eyes Blue uit 1977. Dit is dan een van de nummers die ik heb gekregen van een trouwe luisteraar van mij vanuit Buitenveldert. Dus een, ja, dat was dan een van de nummers, sorry. Het was even een klapje. Ik kwam even tegen de microfoon aan, maar niet getreurd. Zoals ik had gezegd, we gaan dieper graven in de oude doos. Dus blijft u afgestemd en geniet u maar van de nummers. Jackie Wilson.

Mr. Ray Charles. I Can't Stop Loving You Now. Uit 1962. En ik ga een jaartje eerder uit 1963. En daar vind ik dan Mr. Sam Cooke.

The End of the World van Skeeter Davis. En het volgende nummer ga ik speciaal afstemmen voor mevrouw Marita. Die was gisteren jarig. Ik hoop dat ze een leuke dag en een gezegende dag heeft gehad. En ik weet toevallig dat ze fan is van deze zanger. Mr. Brooke Benton. Speciaal voor Marita natuurlijk, hè.

Inmiddels 3 minuten voor de klok van 12. Lekker is maar 1 vinger lang. Jammer genoeg, hè? Met dit nummer zal ik meteen afscheid van u nemen. Althans, in die zin dat ik u ga groeten. Want mijn tijd zit er weer op. Ik zeg, blijft u afgestemd op deze mooie zender Mart Radio. En mijn tijd zit erop. Dus ik zeg, volgende week vrijdag van 10 tot 12 het programma Time to Relax weer op de radio. En dan zit ik weer hier om u te veraangenamen. Ik hoop dat u heeft genoten van de nummers die ik ten gehoor heb gebracht. Ik zeg adios en tot volgende week vrijdag. Bye bye.

0: last night.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
7: Oh.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Ardey, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Ardey werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

koe gebracht. En ze keken hun ogen uit, want ze hadden nog nooit zo'n setting meegemaakt. En ik heb ze kunnen leren over wat Suriname is, waarom Surinamers in Nederland zijn, waar ze zijn, hoeveel, met hoeveel ze zijn, wie ze zijn. Dat is echt... 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in